0: door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend tankeren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell that I can't.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij. Via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland, kom dichtbij.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
2: Zeeland. Wat te doen als het allemaal helemaal misgaat? Het RIVM praat vanaf deze week met Zeeuwen over wat er moet gebeuren bij een ongeluk in de kerncentrale. Straks meer daarover. Het is 6:02, het Zeeuwse nieuws van dit moment. De huizenprijzen in Zeeland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar in alle gemeenten gestegen. Gemiddeld werden bestaande koopwoningen 5% duurder dan een jaar eerder. Boer Reinier Stoutjesdijk uit Rilland zit met kilo's aan knolselderij die hij niet kwijt kan. Een partij van 400.000 kilo in de koelcellen moet eind deze maand weg zijn. Als er geen kopers komen, dan moet de boer de grond over zijn land gaan uitrijden. En de Delta Ride for the Roses verwacht dit jaar zo'n 5500 deelnemers en meer dan 10.000 donateurs tijdens het jaarlijkse fietsevenement. De organisatie hoopt ook dit jaar weer minstens een 500.000 euro op te halen voor de strijd tegen kanker. Het weer in Zeeland, zonnige periode, temperaturen van tussen de 20 en de 22 graden. Het is warmer dan de afgelopen dagen. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidwesten. Goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar deze Zeeland wordt wakker van donderdag 21 mei.

0: Madeleine Peru en I Must Be Saved. Nou, best wel toepasselijk trouwens, als we het gaan hebben over wat je moet doen bij een ongeluk in de kerncentrale. Het RIVM praat vanaf deze week met Zeeuwen over wat er moet gebeuren. Het instituut houdt bijeenkomsten in Goes, Borselen en Middelburg. En daar willen ze weten wat inwoners eigenlijk al weten en wat ze nog niet weten. Die gesprekken gebeuren in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, de ANVS. De resultaten moeten helpen om de communicatie in de toekomst beter te maken. Collega Wilbert Moerkerk sprak erover met Mark van Bourgondië van de ANVS.
1: Wat wij weten is dat burgers wel zo snel mogelijk geïnformeerd willen worden wat er aan de hand is. En dit onderzoek is erop gericht wat dan eigenlijk de beste manier is om burgers te informeren. Dus welke kennis, welke informatie hebben ze op dat moment behoefte aan? Op welke manier willen ze daarin meegenomen worden? Dus eigenlijk om onze communicatie, die uiteraard vanaf het begin erbij hoort op het moment dat er een crisissituatie is en er mogelijk maatregelen genomen moeten worden. Hoe we die opstellen, hoe we die formuleren, hoe we die voorbereiden.
2: Ja, het is dat vooral dan ook de vorm, hè? Want ik denk dat mensen sowieso de behoefte hebben aan iets heel snel te willen weten. Ja. U zoekt dat specifiek in verschillende kringen rondom die kerncentrale. Ja. Want kunt u dat uitleggen waarom u dat dan doet?
1: Ja, op verschillende afstanden tot de kerncentrale zullen bij verschillende ongevalssituaties ook verschillende type maatregelen worden genomen. Hè? Dus als je zeer dicht bij de kerncentrale zit, is er een kans bij een grootschalig ongeval dat er geëvacueerd moet worden bijvoorbeeld. Mensen dus weg moeten uit hun woning. Zit je op wat grotere afstand, dan is de belangrijkste maatregel is schuilen. Ramen, deuren sluiten, ventilatie uit. Eventueel in combinatie met jodiumtabletten. Mensen moeten wel begrijpen wat je dan bedoelt.
2: Om dat goed te testen, is het denk ik ook van belang dat u zoveel mogelijk verschillende mensen bereikt. Hoe krijg je dat voor elkaar in zulke groepen?
1: Ja, er is een uitvraag gedaan door het RIVM. Hè. Dus mensen konden zichzelf aanmelden. En vervolgens maakt het RIVM uit alle aanmeldingen een selectie voor de bijeenkomsten. Deels op basis van afstand, maar ook op basis van eigenlijk een aantal vragen die bij die aanmelding op een gegeven moment ook gesteld worden.
2: Ja, maar voor u is dat belangrijk.
1: Zodat daar een goede doorsnede.
2: Dat is denk ik wel het meest effectief, hè, als je een goede doorsnede hebt.
1: Ja, je wil een brede doorsnede hebben met mensen die er ook op verschillende manieren in zitten. Verschillende leeftijden bijvoorbeeld ook. Dat is zeker de bedoeling.
2: Ja. En lukt dat ook?
1: Ja, voor zover ik begrepen heb van de onderzoekers is dat aardig gelukt. Hebben ze inderdaad goed samengestelde groepen kunnen maken waarmee ze dus deze weken aan de slag gaan.
0: En dat gebeurt dus in Goes, in Borselen en in Middelburg, vertelde Mark van Bourgondië van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming aan collega Wilbert Moerkerk.

Kim Wilde in Cambodia. 13 minuten voor 6 is de zon al opgekomen vandaag. En wat voor dag krijgen we dan? Dat is een overgang naar het warme zomerweer. Het blijft droog vandaag. Zonnige periode, temperaturen tussen de 20 en de 22 graden. Het is al warmer dan de afgelopen dagen. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht is het vrij helder en droog. De temperatuur daalt naar 10 of 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen is er dan volop zon, dan is het zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Ook daarna blijft het zonnig en droog. Warm, vlak aan zee kan er wel een verkoelende zeebries komen te staan.

0: Shania Twain en I'm Gonna Get You Good. Een zonneauto, slakken en een doodgeschoten kat. Het is een goed moment om eens even te kijken waarover het gaat in de rest van het land bij de collega's van de andere regionale omroepen. Bij Omroep Brabant het verdrietige verhaal over kat Cosmo, een kat van Hakan Uskan uit Eindhoven. Afgelopen weekend werd hij met een pijl doodgeschoten. Enkele dagen later hielden Hakans buren en zijn neven nog een verdacht persoon aan die opnieuw door de straat liep en in de tas die hij bij zich had zaten pijlen, vertelt Hakan aan de regionale omroep. De politie onderzoekt nu of de 26-jarige man verantwoordelijk is voor het doodschieten van kat Cosmo. RTV Utrecht besteedt aandacht aan slakken in de tuin, want de tuin is een echt paradijs voor slakken. De slijmerige weekdiertjes duiken weer massaal op en dus rijst de vraag: dreigt er, net als 2 jaar geleden, een slakkenplaag? Nou, bioloog Luc Hogestein die zegt dat ze overal tevoorschijn komen, dat de aanwezigheid van hem weer samenhangt met het weer. Hij zegt dat er veel regen is en dat betekent dat er ook veel slakken komen, maar vanaf nu blijft het waarschijnlijk een aantal dagen droog en dus verschuilen de slakken zich ook weer. En dat is natuurlijk goed nieuws voor mensen met sla en tomaten in de tuin, want vooral naaktslakken staan erop bekend dat ze hele moestuinen kaal vreten. Ook andere planten zijn niet veilig voor deze kleine veelvraat. Dan naar Delft. Delftse studenten van de zonneauto die doen weer mee aan de eerste zonnereis in Amerika. Al jaren doet de TU Delft mee aan de World Solar Challenge in Australië. En elk jaar wordt de auto verder doorontwikkeld. Deze week is de nieuwste versie gepresenteerd die dus in Amerika gaat rondrijden. De Nuna 13S. En verslaggever Onno Beukers mocht kijken wat er nou eigenlijk van die ontwikkeling al in onze eigen elektrische auto's is terug te zien.
1: Ik moet je dan de RCB even omklikken.
2: Morgen hebben we weer een testdag, dus we zijn hem nu helemaal rijklaar aan het maken voor morgen. Bas is hier mechanicus, die doet alle checks voor mechanicus. Dat alle schroefjes, alle boutjes, alles wordt elke dag wordt gecontroleerd. Ik ben Rosa van Wijngaarden en we staan hier bij het Delft Solar Team. Ja, we bouwen de meest efficiënte zonneauto.
3: De Nuna 13S?
2: Zeker. Ja, we hebben dit jaar een aantal nieuwe ontwikkelingen. De auto is teruggekomen uit Australië, wereldkampioen geweest. En sinds is teruggekomen, is ze van ons.
3: En als we iets dichter bij de auto of bij de wagen gaan staan.
2: Ja.
3: Eigenlijk de motorkap ligt los. Dat betekent het volledige zonnepaneel is opgetild, hè?
2: Ja, het volledige zonnepaneel is opgetild. We maken naast de motor dit jaar ook een nieuw zonnepaneel, waar we dus inderdaad de meest efficiënte zonnecellen wederom voor gebruiken. We hebben dit jaar een relatief kort jaar. De race is eerder in het jaar. We rijden in de zomer. En dat maakt de tijdsplanning altijd een beetje krap.
3: We moesten een beetje doorwerken.
2: We moesten een beetje doorwerken. En ja, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat we toch hebben besloten om te kijken waar kunnen we dan extra tijd besparen. En dat is het moment waarop we dus op een hele nieuwe productiemethode zijn gekomen voor het paneel.
3: Het paneel is nu omhoog opgetild. Dan kijken we dus eigenlijk onder de motorkap. En het is best wel een lege box. Waar kijken we nou allemaal naar?
2: Er ligt niet heel veel in. Dat heeft natuurlijk een reden. En dat is dat die zo licht mogelijk moet zijn. We willen de meest efficiënte auto. En hoe minder zwaar die is, hoe beter. Er zit een accu in, een motor en wat andere elektrische kabels. Maar verder niet heel veel.
4: Mijn naam is Guus van der Donk. Ik doe dit jaar mee aan dit waanzinnig gave project dat we voor het eerst als het Delft Solar Team naar de Verenigde Staten gaan.
3: Hier in Delft wordt al jarenlang aan dit soort auto's gewerkt. Wat zien we daar nou eigenlijk ook terug in de auto's die we nu op de weg hebben?
4: Ja, je ziet dat de manier waarop wij bijvoorbeeld ons paneel produceren, dat is een volledig in-house systeem. Maar daar is 10 jaar geleden bijvoorbeeld ook een bedrijf uitgekomen die nu heel gespecialiseerd is in het lamineren van de zonnecellen. Dus een soort toplaagje om hem te beschermen, bij wijze van spreken. Uit het Gronings team is er bijvoorbeeld een motorbedrijf gekomen. We ontwikkelen onze eigen motor, die is bij lange na veel efficiënter dan wat je in een Tesla kan vinden. Dus zo zie je dat langzaam het overal een beetje geïntegreerd wordt.
3: Is de auto-industrie ook echt met jullie mee aan het kijken?
4: Zeker.
3: Hoe gaat dat?
4: Maar wat je ook ziet, is dat die auto's

0: alleen maar zwaarder en groter worden. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje tegenstrijdig, want het hele idee is natuurlijk, er komt even een accu langs.
1: Er zit dus wel een accu in.
0: Er zit wel een accu in, maar dat is eigenlijk perfecte timing dit. Die accu is ongeveer een twintigste van wat je in je gemiddelde Tesla kan vinden. Alleen wij, stel we zetten het paneel uit, kunnen wij verder rijden dan die Tesla.
1: Wat kan de industrie nou het snelste aanpassen, waardoor het echt meer op zo'n auto als die van jullie lijkt?
0: Ik denk wat het meest relevant is, wat er aankomt in de komende jaren, is ons motor zit in het achterwiel, dus dat zit er echt in. Dat is de efficiëntste vorm om kracht te leveren aan je wielen. Maar ik denk, daarmee kun je ook veel meer ruimte besparen in de rest van je auto. Het is eigenlijk loze ruimte normaal gesproken.
1: En een heel belangrijk ding voor jullie auto's natuurlijk, de weerstand, hè, de luchtweerstand.
0: Ja, we vinden dat wel leuk om te zeggen. Onze auto heeft een luchtweerstand die minder is dan de zijspiegel van de personenauto. Dat heeft gewoon gigantische impacts. En daarom zie je ook steeds meer dat ook elektrische fabrikanten daar steeds meer mee bezig zijn. Die kleine cameraatjes, zijspiegels, dat heeft een reden. Dat levert aerodynamisch gewoon significante bereik ook dus van je auto op. En wat je ook ziet, het is niet alleen auto's. Die finnen die we bijvoorbeeld hebben. Je ziet ook steeds meer op grote transportschepen. Dat die ook grote statische zeilen op hun schepen aan het verwerken zijn. Nou, dat is precies hetzelfde concept als wat wij implementeren. Dus een mooie stap in de juiste richting.
1: Hoe lang gaat het nog duren? Zodat ook mijn auto zich straks oplaat terwijl ik 110 op de snelweg rijd?
0: 10 jaar zou ik hem geven.
1: Dat is overzichtelijk.
0: Dat is overzichtelijk, ja. Ja.
2: Een verslag van Onno Beukers dus bij die studenten die allemaal aan het klaarmaken zijn van hun auto en zichzelf om mee te doen aan die TU Delft-reeks die ze gaan rijden in Amerika.

0: Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.
1: Het is 6:30, dit is Omroep Zeeland. Met u een update van het Zeeuwse nieuws. De Zeeuwse huizenprijzen zijn in het eerste kwartaal van dit jaar in alle gemeenten gestegen. Gemiddeld werden bestaande koopwoningen 5% duurder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De stijging is net iets lager dan het landelijk gemiddelde van 5,2%. Binnen Zeeland zijn de verschillen wel groot. In Tholen stegen de prijzen het hardst, bijna 10%. In Vieren was de stijging met 2,5% het laagste van de provincie. De Delta Ride for Roses verwacht dit jaar zo'n 5500 deelnemers en meer dan 10.000 donateurs tijdens het jaarlijkse fietsevenement. De organisatie hoopt ook dit jaar weer minstens €500.000 op te halen voor de strijd tegen kanker. Zaterdag 13 juni is de fietstocht door Midden-Zeeland. De dag erna is Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt. Boer Renier Stoutjesdijk uit Rilland zit met kilo's aan knolselderij die hij niet kwijt kan. Een partij van 400.000 kilo in de koelcellen moet eind deze maand weg zijn. De Europese markt is volledig vastgelopen omdat landen in Oost-Europa dit jaar zelf ook een goede oogst hebben gedraaid. Als er geen kopers komen voor de partij van Reinier, dan moet hij de groente over zijn land gaan uitrijden. Via de stichting No Waste Army hoopt hij de knollen alsnog kwijt te raken aan consumenten. En wandelaars aan de avondvierdaagse in Middelburg die kregen gisteravond een gezonde verrassing. Bewoners van een woonzorgcentrum deelden onderweg honderden snoepkomkommers uit aan de lopers. Niet alleen gezond, maar zorgde ook voor een mooie ontmoeting tussen jong en oud, vertelde Angela van den Broek van dat woonzorgcentrum.
2: Ja, wij houden van verbinden. En wij vinden het fijn dat onze mensen ook iets kunnen betekenen voor de maatschappij en voor de kinderen. En ze hebben een mooie avond, de kinderen hebben een mooie avond en de kinderen hebben een lekkere snack.
1: Het hele verslag hoor je zo meteen. Het weer in Zeeland, zonnige momenten, temperaturen van 22 graden zo al kunnen er vandaag op de thermometer verschijnen. En dat is nog maar een voorbode voor de dagen die nog gaan volgen. De wind is vandaag zwak tot matig en waait uit zuidwestelijke richting.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Conga was dat van de Miami Sound Machine. Justitie was deze maand ongekend dicht bij de arrestatie van 's lands meest gezochte drugscrimineel Bolle Jos. Dat en ander nieuws uit de ochtendkranten zometeen even voor 7 uur. Daarvoor maken we kennis met onze Zeeuw van de Dag. Die gaat koken en wel met een apart gezelschap. Maar eerst gaan we terug naar gisteravond. Want gisteravond waren er geen snoepjes of koekrepen onderweg tijdens de avondvierdaagse in Middelburg, maar snoepkomkommers. De bewoners en medewerkers van woonzorgvilla Villa Grenadier die deelden gisteravond honderden gezonde snacks uit aan de passerende kinderen. Verslaggever Nanju Hittes zag het gebeuren.
1: Een groep met kinderen is in zicht. De bewoners die staan hier op de hoek al klaar om ze te ontvangen en een snoepkomkommer te geven. De komkommers staan in doosjes op een tafeltje. En de bewoners die in een rolstoel zitten hebben een doosje met snoepkomkommers op hun schoot om de snacks uit te delen aan de kinderen.
2: Kijk, daar komen de eerste kinderen al aan.
1: Er klinkt een applaus en de kinderen die nemen allemaal een komkommertje uit het doosje. Hoe lang hebben jullie nu al gelopen?
3: Dit is nu al de derde dag. We lopen nu vanaf Wilgolf hier naartoe. Het is nog niet heel lang dat we nu lopen vandaag.
1: En net stonden de ouderen klaar met een snoepkomkommer. Dat was wel een verrassing, denk ik.
3: Ja, gisteren was het ook een soort van, maar dan met appel.
1: Vind je dat wel lekker of heb je toch liever een koek of een ijsje of wat snoep?
3: Het is wel lekker soms. Maar soms met appels is het irritant omdat sommige mensen een beugel hebben.
1: En voor jou met die komkommer geeft je dat weer even een beetje extra motivatie om door te stappen?
3: Ja, een beetje.
4: Hier zo, alsjeblieft. Jij ook, hè?
1: Mevrouw, hoe vindt u het om die snoepkomkommers uit te delen?
4: Leuk. Ja, ik vind het heel erg leuk. En ook een leuk idee, ja.
1: Hoe reageren de kinderen tot nu toe op de snack?
4: Lekker. Ze vonden het lekker. Hè? Ze werd ook gelijk, mag ik ook. Hè? Dus dat is wel leuk.
1: Heeft u zelf ook vroeger de avondvierdaagse gelopen?
4: Altijd.
1: Hè? Welke herinneringen heeft u daar nog aan?
4: Hele leuke, gezellige. Want we gingen bijna ieder weekend in de zomer zaterdags een wandeltocht lopen. Buiten de vierdaagse.
5: Leuk, hè?
6: Ja, helemaal leuk. Wil je ook nog wat lekkers meenemen?
3: Nee, ik ben niet aan het wandelen.
6: In je zak stoppen, dan heb je hem direct nog.
5: We hebben genoeg voor iedereen.
6: Dus als je zegt van ik lust er nog wel één, dan gewoon gillen.
5: Ik wil er nog één.
1: Maar er komen nog meer kinderen aan. Eerst maar eens even kijken of die er nog zin in hebben.
5: Nog meer?
1: Ja, maar kijk maar.
6: Mijn hemel.
1: Ja,
6: leuk.
1: Ik denk dat de piek nu wel een beetje is geweest.
6: Denk ik ook.
1: Vindt u het leuk om het uit te delen?
5: Jawel. Een heleboel kinderen vinden het toch heel leuk om te pakken, hè? En jij mag ook nog eentje pakken, hoor.
1: Ja, ik ga er eentje pakken.
5: Ja. Maar ik heb geen idee hoe ze smaken, want ik heb ze nog niet geproefd.
1: Hij was lekker en fris, hoor, die komkommer.
5: Ja, heb je hem al gegeten?
1: Ja, ik heb hem net geproefd.
5: Oh, ja?
1: Dank u wel, dank u wel.
5: Dank je wel.
0: En zo kwam het toch allemaal nog weer goed. En kregen alle kinderen en Nanju een snoepkomkommer bij de ouders van woonzorgcentrum Villa Grenadier.

0: No Doubt en It's My Life. Bijna 7:15 is het. De onvergetelijke kookclub in Hulst krijgt vandaag een bijzondere gast. Burgemeester Ilona Jansen komt meekoken en lekker eten. En eigenlijk zijn alle gasten best wel bijzonder bij de onvergetelijke kookclub. Een van de vrijwilligers die de avond organiseert is Bert Pleuners. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dat kan ik toch wel zeggen, eigenlijk is iedereen die meedoet toch best wel bijzonder.
1: Klopt, klopt. Want ja, het is toch iets bijzonders dat dat gedaan wordt in Hulst. En er is toch redelijk veel belangstelling voor.
0: Ja, misschien moeten we even bij het begin beginnen. De Onvergetelijke Kookclub is een kookgezelschap van mensen die dement zijn of aan het worden zijn.
1: Ah, dement en Alzheimer hebben.
0: Ja. En wat betekent dat dan in de praktijk? Dat je alles 16 keer uit moet leggen en dat het zout nog wel eens vergeten wordt?
1: Nee, dat valt veel mee. Nee, ze zijn nog kundig, vind ik, op dat gebied. Ja.
0: En waarom is het dan verder? Want als ze nog goed kunnen koken, bedoel, het is juist natuurlijk bedoeld, neem ik aan, om deze doelgroepen extra te ondersteunen.
1: Ja, maar het is om bezig te zijn, altijd te stimuleren om iets te doen. Hmm. Ze moeten het zelf alles doen. Wij helpen gewoon dat het nodig is, maar hun moeten alles snijden, koken, bakken.
0: Ja.
1: En wij begeleiden ze gewoon. Wij moeten gewoon ter plekke erbij zijn om te kijken of het wel goed gebeurt.
0: Ja. En is het juist belangrijk dan dat mensen die Alzheimer hebben of dement worden nog van alles zelf doen?
1: Ik vind van wel. Dan tellen ze nog meer in de maatschappij, anders voelen ze gewoon niet meer. Ja. Ze zijn meer actief dan. Ze worden gestimuleerd om wat te doen. Ja. Ze zien lotgenoten waar ze mee kunnen praten.
0: En vraagt dat niet af en toe ook een beetje geduld? Want het gaat misschien allemaal net niet meer zo handig en zo snel.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, je moet geduld hebben met die mensen. En dat is de bedoeling van die kookclub. Dus het moet niet vlug. Ze moeten gewoon bezig zijn. Dat is het doel van het koken.
0: Ja. En waarom ben je eigenlijk als vrijwilliger hierbij aangesloten?
1: Ik heb 7 jaar kookles gevolgd en ze hadden iemand nodig en ik werd benaderd. En het leek me wel wat om met die mensen bezig te zijn.
0: En hoe bevalt het?
1: Goed, goed. Het is leuk en de mensen hebben er veel plezier in. En ook de partners of de mantelzorgers die ermee komen, die vinden het ook heel gezellig. Ze praten met elkaar, ze doen alles met elkaar. Het is gewoon één club.
0: Ja, en dan ook een bijzondere gast vandaag omdat de burgemeester langskomt. Wat betekent dat in de praktijk?
1: Ik denk dat er meer rukbaarheid aan wordt gegeven. Dat er misschien meer mensen komen. Omdat de drempel misschien nog te hoog is. En nu wordt de burgemeester. Dat is toch een teken dat er iets meer buiten dat gedaan wordt. Dus misschien komen er straks nog meer die willen meehelpen. Of mee naar die kookclub willen komen.
0: Ja, en komt ze eigenlijk alleen maar eten of komt ze ook koken?
1: Nee, ze komt alleen koken, want het is vanaf de raadsvergadering dacht dat ze kan niet blijven eten.
0: Oh jee, dus ze heeft heerlijk gekookt en dan kan ze het niet proeven?
1: Nee, ze kan niet proeven. Oh. Nee, ze kan het alleen maar ruiken.
0: En wat gaat ze koken en wat gaan jullie koken vanavond?
1: We gaan eerst prijssoep met haakballetjes klaarmaken. Dan maken we boontjes met appel, aardappelgratijn en kippenfilet. Met champignons en aardbeien tiramisu.
0: Oh, heerlijk. En dat moet allemaal nog gemaakt worden dan?
1: Dat moet allemaal nog gemaakt worden. Ik heb gisteren allemaal om de boodschappen geweest. Vanavond komen we er om 3:30 samen met de vrijwilligers. Alles wordt dan op de werktafel gelegd, uitgedeeld. Van dit is voor de soep, dit is voor het hoofdgerecht, dat is voor het dessert. Dan komen om 4:30 komen de mensen eigenlijk. En dan worden de taken verdeeld. Dan vragen wij wie wil wat doen.
0: Ik zou toch wel voor kunnen stellen dat misschien de burgemeester een klein bakje tiramisu mee kan nemen naar.
1: Maar dan moet twee uur in de koelkast.
0: Oh jee. Ja. Goh, zonde. Nou, heel veel plezier daarbij. Succes ook. Laat het iedereen ook weer smaken vanavond.
1: Ja, dat is goed. Dank je wel.
0: En we horen graag vanavond om 7:15 even hoe de dag tot dan toe is verlopen, Ben.
1: Ja, de evaluatie. Dat
0: precies. Dank je wel dat je onze zeel van de dag wil zijn.
1: Ja, dat is goed. Tot ziens. Bedankt.
0: En is er ook iemand die jij een keer zeel van de dag wil maken of zou je jezelf aan willen melden, dan kan je altijd een mailtje sturen. nieuws@omroepzeeland.nl ter attentie van zeel van de dag.

0: Extreme and More Than Words. De beslissing om de brandweerkazerne van Cadzand te sluiten blijft de gemoederen bezighouden. Het belangrijkste argument is dat de ploeg te klein zou zijn. Middels een online petitie en een handtekeningenactie is de omgeving ook om de brandweerlieden tijd te laten keren. Ze proberen iedereen mee te krijgen. Omroep Zeeuws-Vlaanderen sprak met brandweervrijwilliger Jonathan de Keuning daarover.
1: Het is ook heel frappant dat er 2,5 jaar geleden glashard gezegd is dat de kazerne niet kan sluiten, dat de post moet blijven bestaan. En dan, dan nu dit nieuws, dat komt ook voor de ploeg heel hard aan. Ook vooral omdat er toen nooit afspraken over gemaakt zijn, over de tijdsduur of hoe het ingekleed zou worden.
2: Het voornaamste argument was die van een tekort aan vrijwilligers. Er zouden namelijk maar 3 actieve brandweerlieden zijn. Maar volgens Jonathan ligt dat net iets anders.
1: We zijn nu nog met 4 vaste mensen. En er zijn 2 mensen in opleiding. En er zijn 2 mensen die echt gemotiveerd zijn om ons te komen versterken. Dus die ook echt een steentje willen bijdragen. En ondertussen zijn we ook nog in gesprek met een 4-tal mensen die ook aangegeven hebben ons korps te willen komen versterken.
0: De brandweerlieden hopen op steun van bewoners uit de omgeving en ook lokale politici, zodat ze daarmee een duidelijk statement kunnen maken naar de gemeente Sluis en de veiligheidsregio Zeeland. Naar de ochtendkranten dan. Justitie was deze maand ongekend dicht bij de arrestatie van 's lands meest gezochte drugscrimineel Jos Leidekkers. De Telegraaf schrijft er vanmorgen over. Speciale eenheden van de nationale politie, de Koninklijke Marine, hadden zich verschanst voor de kust van West-Afrika op een speciaal undercover schip. Een unieke operatie die maandenlang werd voorbereid. De arrestatieactie ging uiteindelijk niet door omdat Jos zich niet verplaatste van de ene plek naar de andere, zoals wel de verwachting was. Maar justitie zegt op de hoogte te zijn van zijn schuilplaats en hem in de gaten te blijven houden en op hem te blijven jagen. Door geopolitieke spanningen, strengere keteneisen en krapte op de arbeidsmarkt wordt verduurzaming voor bedrijven een harde strategische noodzaak, blijkt het onderzoek van ING. Staat in het Financiële Dagblad vanmorgen. Nederlandse ondernemingen die versnellen nu hun duurzame investeringen. Behalve dat ze duurzaamheid steeds meer zien als een strategisch instrument om de concurrentiepositie te versterken, spelen nu nadrukkelijk ook de geopolitieke overwegingen een rol. Ze worden namelijk simpelweg gewoon geconfronteerd met stijgende energiekosten door de sluiting van de straat van Hormuz. En daarom moet er nou eenmaal wat gebeuren. De stichting Different Colors in Amsterdam-Zuidoost weet niet hoe ze aan de slag moeten met de ruim 20 dakloze moeders en de 40 kinderen die voor hen bij hulp hebben aangeklopt. De crowdfunding is er inmiddels opgestart van €16.000. Maar ja, wat moeten ze daarmee? Een brandbrief is er nu maar gestuurd aan de gemeenteraad. 5 organisaties die zeggen nu dat die groeiende dakloosheid onder met name ongedocumenteerde vrouwen en hun kinderen in Zuidoost een groot probleem is. En de PZC heeft het nog over de digitale handhaving van de kentekencamera's in de binnenstad van Goes. Nog altijd niet begonnen, dat systeem, terwijl dat toch zo handig zou zijn. Het werkt nog steeds niet. Wethouder Joost de Goffouw hoopt het snel te kunnen inzetten, maar een datum is nog niet genoemd. En intussen zijn er steeds minder mensen die zich houden aan de afspraken, de nieuwe regels, dat je beboet wordt als je het centrum inrijdt. Want ja, inmiddels zijn ze erachter gekomen dat je dus helemaal niet beboet wordt. En dus zijn er ook weer steeds meer mensen die gewoon met hun auto het centrum ingaan. Hoog tijd dus dat systeem wordt ingevoerd, maar een datum is er dus nog niet. Dat verhaal vind je in de PZC van morgen. Tot het nieuws van 7 uur is dit Simply Red en Money's Too Tight to Mention.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
3: McGinn. Buendia.
4: Zo! Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
15: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
16: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
17: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwolle Makelaars, experts in discreet succes.
0: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema. Omroep
3: Zeeland. Wat doe je met tienduizenden kilo's aan knolselderij als er geen koper voor te vinden is? Dat vraag ik zo meteen aan boer Renier Stoutjesdijk uit Rilland, die met zijn handen in het haar zit. Het is 7:05, het Zeeuwse nieuws van dit moment. Bij de rechtbank in Middelburg moet vandaag duidelijk worden of een man uit Terneuzen toerekeningsvatbaar is. De 53-jarige verdachte zou zeker 50.000 berichten naar omroepen en bekende Nederlanders hebben gestuurd en de adressen en telefoonnummers van onder andere André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk openbaar hebben gemaakt op internet. De man zei eerder dat hij niet begrijpt wat hij verkeerd heeft gedaan. De huizenprijzen in Zeeland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar in alle gemeenten gestegen. Gemiddeld werden bestaande koopwoningen 5% duurder dan een jaar eerder, met een uitschieter op tolen van 10%. De Delta Ride for the Roses verwacht dit jaar zo'n 5500 deelnemers en meer dan 10.000 donateurs tijdens het jaarlijkse fietsevenement. De organisatie hoopt ook dit jaar weer minstens €500.000 op te halen voor de strijd tegen kanker. Het weer in Zeeland, zonnige perioden zijn er en temperaturen tussen de 20 en de 22 graden. Het is warmer dan de afgelopen dagen en een voorbode voor wat nog moet gaan komen. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidwesten. Een heel goedemorgen en wat leuk dat je luistert naar Zeeland wordt wakker van deze donderdag de 21ste mei.

0: Andy Grammer, Max and the Thing I Love. Boer Renier Stoutjesdijk uit Rilland moet mogelijk het einde van deze maand al 400.000 kilo knolselderij vernietigen. Door een overschot op de Europese markt kan hij zijn groente nauwelijks kwijt. No Waste Army, dat is een stichting die strijdt tegen voedselverspilling, is daarom een landelijke reddingsactie gestart. Renier Stoutjesdijk, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Wat is er precies misgegaan?
1: Ja, eigenlijk de combinatie van factoren die je net al zei. We hebben eigenlijk een hele goede opbrengst van het jaar. En de teelt was afgelopen jaren ook eigenlijk heel goed om te telen. Dus meer boeren zijn de knolselderij gaan telen. En daardoor is er eigenlijk een overschot ontstaan op de markt. En met name de vraag in Oost-Europa is heel erg afgenomen. En juist doordat die vraag is afgenomen, ja, hebben wij eigenlijk een groot overschot. Waar eigenlijk gewoon niemand omkomt. Dus eigenlijk gaat er af en toe wel wat knolselder weg. Maar we hebben op dit moment een heel groot overschot van minimaal 400.000 kilo. En dat kan eigenlijk nog wel meer gaan worden als de mensen niet, daar niet mee helpen om in actie te komen.
0: Dat klinkt als een dreigement. Hoezo kan het ja, meer gaan worden nog dan?
1: Nou, we hebben op dit moment eigenlijk nog 1,8 miljoen kilo, dus 1800 ton. En ja, we hopen eigenlijk zoveel mogelijk aan de consument te kunnen brengen, omdat het anders gewoon over het land gereden wordt, verspild gaat worden. Hmm. En dat is eigenlijk het meest pijnlijke wat er als boer is natuurlijk. Dat je een heel jaar met je familie je best hebt gedaan om het gewas te telen en vervolgens over het land uit moet gaan rijden.
0: Ja, want het, dus eigenlijk gaat de knolselderij een beetje ten onder aan zijn eigen succes. Omdat het zo goed ging, is hij meer geteeld en daardoor is er nu zoveel. En zijn er niet ineens meer mensen die knolselderij willen eten?
1: Ja, klopt grotendeels ja. Het heeft ook wel echt wel te maken met wel de markt in Nederland is niet alleen bepalend. Dus het is wel ook echt de markt in andere delen van Europa. En dat is met name eigenlijk Oost-Europa. Daar is de consumptie van knolselderij eigenlijk gewoon hoger.
0: Ja, ja, ja. Daar eten ze dat meer?
1: Daar eten ze dat meer, ja, klopt.
0: Ja, alleen niet genoeg dus?
1: Alleen niet genoeg, nee.
0: Nee, precies. Maar goed, en dan dus, het ligt dan nu in een koelcel, maar daar kan het niet eeuwig bewaard blijven dan?
1: Ja, klopt, klopt. Wij kunnen het ongeveer in de meest goed geschikte koelcellen kunnen wij het eigenlijk bewaren tot en met augustus. En een koelcel in Rilland kunnen we het eigenlijk maar bewaren tot deze periode eigenlijk goed. Dus we zien nu ook wisselend per cel, maar de knolselderij heel erg achteruit gaan.
0: Ja, dus er moet gauw wat mee gebeuren. En dan is daar No Waste Army, een stichting die strijdt tegen voedselverspilling. Hebben die jou gebeld? Heb jij hen gebeld? Hoe gaat zoiets?
1: Nee, ik ben via helaas de aardappelteelt ook heel erg slecht op dit moment. Dus via een andere boer of boerin eigenlijk in het geval die daar mee had te maken, ben ik in contact gekomen met No Waste Army. En die hebben het eigenlijk heel snel opgepakt en, ja, en ons eigenlijk met dit probleem geholpen. En die hun zetten eigenlijk grotendeels de actie op. En hun helpen ons bijvoorbeeld ook om te steunen aan de voedselbanken. Hmm. Dus mensen kunnen ook via No Waste Army de voedselbanken steunen.
0: Ja, en wat jij zegt, zij zetten de actie op. Wat doen zij dan precies?
1: Nou, zij zorgen eigenlijk voor de media. Dus zij brengen het eigenlijk in de media. Hmm. En zij zoeken ook de afzetkanalen erbij. Dus we worden langs meerdere kanten geholpen om afzetkanalen bij de knolselderij te vinden.
0: Ja, want dus waar gaat die knolselderij allemaal naartoe? Je noemt al de voedselbank.
1: Ja, grotendeels gaat naar de voedselbanken. En we proberen steeds meer andere markten te vinden. Ook heeft No Waste Army een box. Dus je kunt je aansluiten bij No Waste Army, zodat er zo min mogelijk verspild wordt. En die maken een maandelijkse box. En in die maandelijkse box zitten eigenlijk boodschappen. En in die boodschappen zitten eigenlijk zoveel mogelijk boodschappen natuurlijk die voedselverspilling tegengaan. Mm. En daar wordt ook weer onze knolselderij straks voor gebruikt. Dus ja, onze knolselderij zal straks misschien wel gebruikt worden voor soep. Maar nou in eerste instantie gaan ze ook een soort van crackers mee maken.
0: Okay.
1: In de box.
0: Okay. En heb je die al geproefd trouwens?
1: Nee. Ik heb ze nog niet geproefd. Dus okay, volgens mij wordt het ook echt een probeersel.
0: Okay, spannend. En mensen kunnen gewoon bij jou knolselderij komen halen?
1: Ja, dat heeft No Waste Army ook geregeld eigenlijk. Dus die begeleidt ons daarin. Dus dat we eigenlijk op zaterdag 30 mei en op 5 juni hebben we eigenlijk 2 dagen dat ze zowel bij ons in Zeeland als in Brabant kunnen ze eigenlijk knolselderij opkomen halen. Het zijn eigenlijk 2 pick-up dagen. En dan kun je ook via No Waste Army voor aanmelden. En ja, we hopen dat natuurlijk dat daar zoveel mogelijk mensen op afkomen.
0: En in de tussentijd, om dat probleem te verkleinen, eet je natuurlijk elke dag voor ontbijt, lunch en avondeten knolselderij.
1: Ja, zoveel niet. Maar normaal eet ik het denk ik 1 keer in de 2-3 weken. En nu eten we het wel wekelijks.
0: Oké, heb je nog een goede recepttip voor iedereen die luistert?
1: Ja, ik vind zelf het leukste om het, en vooral met het mooie weer wat raken, om klaar te maken op de barbecue. Dus eigenlijk om in plakken te snijden, van ongeveer 1 centimeter dik. En dan een beetje olijfolie, peper en zout. En dan rustig garen eigenlijk, in een minuut of 10, 15. En dan, dan is het echt heerlijk om te eten.
0: Oké, nou, spannend. Gaat dit goed komen, Reinier? Wat denk je? Wat is je verwachting?
1: Nou, gaat het goed komen? Het kan eigenlijk al heel moeilijk goed komen. Maar voor ons is goed komen in ieder geval dat er zoveel mogelijk ook gewoon bij goede doelen terechtkomt. En dat er zo min mogelijk verspild gaat worden. Helemaal goed komen kan het niet. Dat is ook een beetje deels ondernemersrisico. Dus dat hoort ook bij het vak, helaas. Maar voor ons gaat het in ieder geval al, is het geslaagd als er zoveel mogelijk gewoon bij de goede doelen terecht is gekomen en zo min mogelijk verspild is.
0: Nou, hou ons op de hoogte van alle ontwikkelingen, Reinier. En heel veel sterkte en succes ermee. Hopelijk krijg je zoveel mogelijk van die knolselderij nog weg daar bij jou.
1: Ja, is goed. Hopen wij ook. En bedankt.
0: Dankjewel. Gaan we het over het weer hebben. En dat doe ik met Steven van der Gijzen. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Wat voor dag staat ons te wachten?
2: Ja, nou ja, vanaf vandaag laten we een koele en wisselvallige periode achter ons. We staan aan het begin van een periode met fraai zomerweer de komende dagen, met verder oplopende temperaturen. Vandaag al zijn de perioden met zon, blijft de hele dag droog. De temperatuur, ja, die is met 20 tot lokaal 22 graden al een stukje warmer dan de afgelopen dagen. En de wind, die waait daarbij zwak tot matig uit het zuidwesten. Nou, vanavond ook volop zon tot aan zonsondergang. De nacht verloopt helder en droog. Temperaturen dalen naar zo'n 10 tot 13 graden. En morgen gevolgd een echte zomerdag, volop zonneschijn. En door een zwakke tot matige zuidoostenwind komen de temperaturen helemaal in de zomerstand. En wordt het morgenmiddag tussen de 25 en lokaal al 27 graden.
0: Jongen, en dat voor een vrijdag. Hoe ziet het weekend er dan uit?
2: Ja, dat ziet er eigenlijk ook fantastisch uit, kunnen we geruststellen. Zaterdag houdt het zomerweer onverminderd aan. Volop zonneschijn, blijft droog. Wel zou heel misschien een zwakke storing in de middag tijdelijk voor wat meer bewolking kunnen zorgen. Maar dat is het dan ook wel. Aan zee wordt de temperatuur dan 24 graden. Elders is het zo'n 25 tot 27 graden. En ook zondag en maandag volop ruimte voor de zon. Het blijft droog. Zondag 24 tot 26 graden. En maandag wellicht nog warmer. Temperaturen dan tussen de 25 en lokaal zelfs 28 graden.
0: Dus daar kunnen we het hele Pinksterweekend volop van gaan genieten.
2: Ja, en goed smeren, want de zonkracht is zonkracht 6. Dus dat betekent dat je binnen 15 tot 20 minuten al kan verbranden.
0: Dank voor de waarschuwing, Stefan.

0: Billy Joel and the River of Dreams. Het is bijna 9 minuten voor 7:30. Je luistert naar Zeeland wordt wakker. Een goed moment om het eens even te hebben over nieuws uit binnen- en buitenland. En dan valt het woord corona weer. Nou, waarom dat woord precies valt vandaag, dat hoor je zometeen. Eerst gaan we het hebben over ander nieuws. Ruim 1/3 van de mensen met een hypotheek zegt moeite te hebben om die kunnen te blijven betalen. Blijkt uit onderzoek onder huishoudens met de Nationale Hypotheekgarantie. Of het nu gaat om een oplopende energierekening of onverwacht hoge kosten voor onderhoud aan het huis, Nederlandse huiseigenaren hebben soms moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Tot voor kort ging het vooral om mensen in grote steden of met een lager inkomen.
1: Je ziet nu ook dat hogere inkomens zich zorgen gaan maken. Veel meer dan een half jaar of een jaar geleden. En dat zijn cijfers nog van voor de oorlog in Iran. Dus het gaat ook niet beter worden op korte termijn.
0: Wat opvalt is dat bij jonge woningeigenaren de financiële zorgen toenemen. Steeds meer mensen zoeken daarom professionele hulp. Stadskanaal heeft vannacht 50 tot 80 asielzoekers opgevangen. Ze konden niet terecht in Ter Apel, want het aanmeldcentrum daar is te vol. De commissaris van de Koning in Groningen is voor het uitroepen van een crisissituatie. Hij is verantwoordelijk voor de regie in de hele omgeving en schaamt zich kapot.
2: We hebben nu buitenslapers die net ten nauwe nood het Stadskanaal konden worden ondergebracht. Morgen zijn ze weer terug, komen er weer nieuwe bij. Zo begon het de vorige keer ook. En we hadden in een mum van tijd een geweldige bende die mensonterend was in de voortuin van het AZC. Noem het een crisis. Okay. En dan helpt het je ook om stappen te zetten. Ja. Wij hebben serieuze indicaties dat het voor veel burgemeesters verschil maakt op het moment dat er een minister zegt, dit is een crisis.
0: Al met al zijn de problemen voor de komende tijd in Ter Apel zogezegd nog niet opgelost. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen ook toe.
3: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
0: Nou, ze komen een beetje traag op gang, maar inmiddels hebben de mannen het begrepen, zo te horen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen al mantelzorger in Nederland. En vandaag beginnen we weer meer te horen over die parlementaire enquête naar de coronacrisis. Vanaf volgende week worden mensen gehoord die daarbij betrokken waren. Oud-premier Mark Rutte, ook oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel moet verschijnen. 9 weken lang gaat de commissie in totaal 50 mensen ondervragen, zegt de voorzitter.
4: Waar wij ons op focussen is ons onderzoek. Dat we echt willen leren van die coronaperiode. Dat we besluiten willen reconstrueren. Nou, dat er ook publieke verantwoording gaat plaatsvinden.
0: Het wordt de 15e parlementaire enquête die sinds de Tweede Wereldoorlog is gehouden. En die dingen gingen over van alles. Over fraude, over kinderopvangtoeslag natuurlijk. Maar ook gewoon over zoiets als de Vira, die snelle trein die helemaal niet snel ging en altijd kapot was. Kortom, van alles wordt er in zo'n parlementaire enquête besproken. En je bent dan onder ede. Dus je bent verplicht om de waarheid daar te spreken. Volgende week gaat dat dus allemaal beginnen.

0: Lene Marlin was dat. Sitting down here.
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
4: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
0: Het is bijna 19:30. Dit is Omroep Zeeland. Met nu tijd voor een update van het Zeeuwse nieuws. Terneuzen krijgt later dit jaar een tijdelijk drone-detectiesysteem. Dat schrijft de PZC vanmorgen. Boven Douw en het havengebied van Terneuzen werden eind vorig jaar meerdere drones gezien. Wie achter de vluchten zat is nooit duidelijk geworden. De Terneuzense burgemeester Frank Weerwind heeft laten weten dat tijdelijk drone-detectiesysteem na de zomer geplaatst zal worden. De huizenprijzen in Zeeland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar in alle gemeenten gestegen. Gemiddeld werden bestaande koopwoningen 5% duurder dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Binnen Zeeland zijn de verschillen groot. In Tholen stegen de prijzen het hardst met bijna 10%. Boer Reinier Stoutjesdijk uit Rilland zit met kilo's aan knolselderij die hij niet kan verkopen. Een partij van 400.000 kilo ligt nu in zijn koelcel en moet deze maand nog weg. De Europese markt is volledig vastgelopen omdat landen in Oost-Europa dit jaar zelf ook een goede oogst hadden. Dat is het belangrijkste afzetkanaal. Er zijn geen kopers en zodra die er niet komen gaat de boer de groente uitrijden over zijn land. Via de stichting No Waste Army hoopt hij de knollen alsnog kwijt te kunnen raken. En de Delta Ride for the Roses verwacht dit jaar zo'n 5500 deelnemers en meer dan 10.000 donateurs tijdens het jaarlijkse fietsevenement. De organisatie hoopt ook dit jaar weer minstens een 500.000 euro op te halen voor de strijd tegen kanker. Zaterdag 13 juni is de tocht door Midden-Zeeland. De dag daarna is Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt. Het weer dan in onze provincie. Een zonnige periode, temperaturen tussen de 20 en 22 graden. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidwesten.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt...

0: zijn.
1: Emma Heesters en Levenslang. Wat staat er allemaal in de ochtendkranten? Nou, dan gaat het onder meer over de problemen waardoor bedrijven nu ineens gaan verduurzamen. En dat heeft niet zoveel te maken dat ze ineens het milieu zo goed gezind zijn. Maar goed, er moet ook gewoon wat gebeuren. Bijvoorbeeld omdat het financieel allemaal niet meer haalbaar is. Daarvoor hoor je meer over reacties op die treinproef die dus toch gewoon doorgaat. Maar eerst gaan we even terug naar gisteren. Want prinses Beatrix heeft gisteren in Friesland een bijzondere wieg onthuld. Het gaat om haar eigen babywieg die tientallen jaren op een zolder in Sejansland heeft gestaan. Na de watersnoodramp schonk de koninklijke familie de wieg aan het Rode Kruis, waarna het meubel via Zierikzee bij een familie in Sejansland belandde en daar op zolder heeft gestaan. De familie op haar beurt schonk hem onlangs aan het Nationaal Vleegmuseum, en gisteren waren ze erbij in dat Friese museum waar dat allemaal werd gepresenteerd. Ingrid Vierens was er ook bij. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe was dat gisteren, dat dagje Friesland?
2: Nou, dat was best een leuke dag. We waren met z'n vijven. En het was heel leuk om dit een keer mee te maken.
1: Ja, en hoe ging dat allemaal in zijn werk? Wat gebeurde er allemaal?
2: Nou ja, we werden ontvangen tegen 12 uur om in het museum. En toen later eventjes wat met elkaar gesproken. En prinses Beatrix die kwam dus om tegen 2 uur ongeveer. En daar zaten we allemaal in de zaal, ook andere genodigden. En dan was die zaal waar wij zaten, daar stond niet de wieg. Mm-hmm. Maar die stond weer in een andere afdeling van het museum. En daar is op een gegeven moment is de directeur van het museum met prinses Beatrix en mijn broer, omdat die was er ook bij. Omdat die in die wieg gelegen heeft.
1: Ja.
2: Dat was eigenlijk natuurlijk de hoofdpersoon. En in ieder geval, die heeft er ook bij gestaan. Ze hadden die wieg dan in een andere vertrek neergezet. En met een doek eroverheen. En dat moest natuurlijk prinses Beatrix ervan aftrekken. Dus zo heeft ze dus zogezegd de wieg er nog weer een keer onthuld.
1: Ja, haar eigen wieg eigenlijk.
2: Eigen wieg, ja.
1: toen waren ze dus ineens even voetzie, uw broer en de prinses. Heeft die nog met haar gesproken dan ook?
2: Ja, die heeft daar ook nog eventjes met haar gesproken. Dat was hem alles meegevallen, want hij zag er wel een beetje tegenop.
1: Oh ja?
2: Maar in ieder geval, hij had er best een redelijk leuk gesprek mee gehad.
1: Oh, fijn. Dus, en heeft hij ook verteld wat ze allemaal wilde weten dan?
2: Nou ja, ze zei zelf ook tegen hem van, ik kan me ook niet meer herinneren dat ik erin gelezen heb.
1: Nee, dat ben je nog veel te jong natuurlijk.
2: Ja, dat is natuurlijk met mijn broer ook.
1: Ja,
2: daarom hield hij zich ook altijd een klein beetje afzijdig. Hij zei, ik heb het gehoord dat ik erin gelegen had. Dus dat, in ieder geval, ze hebben best eventjes toch, zo te zeggen, leuk gesprek gehad. Ja. In ieder geval, dat vertelde hij. Maar wij waren er niet bij. Wij konden wel op een scherm, konden wij alles volgen in de zaal met die genodigden. Maar
1: nou, leuk. Toen kon u daarna, neem ik aan, wel even bij de wieg gaan kijken.
2: Ja, daarna zijn we nog verder in het museum, hebben we wat rondgekeken. En die vlechter, die op het moment ook demonstraties geeft in het museum, mm-hmm. die had inmiddels, dat wisten wij dan al, een replica gemaakt van de wieg.
1: Ja.
2: En die hadden ze ook weer daar staande. En helemaal ook weer opnieuw bekleed en zo. Wel met een andere bekleding als dat die van ons was. Maar goed, dat geeft dus niks. Dus dat, toen werden wij ook geregeld aangesproken door verschillende mensen. Maar ja, ze vonden het daar in Friesland ook blijkbaar wel leuk dat hij nou inderdaad boven water gekomen was.
1: Ja, nou, dat snap ik heel goed. Ik neem aan dat best, dat moet een vermoeiende dag zijn geweest.
2: Nou, dat viel wel mee, hoor.
1: Oh ja.
2: Ja, goed. Ja, de reis heen en terug, die was eigenlijk vermoeiend. Maar Je lang. Zit meer dan 3 uur in de auto.
1: Nou, dus dat is 6 uur in totaal.
2: Ja.
1: Jongen.
2: Maar dat ging allemaal goed hoor.
1: Nou, gelukkig maar. U mocht ernaast zitten en gewoon kijken of er goed werd gereden.
2: Ja, mijn dochter die kan nog behoorlijk goed autorijden. Dus die reed in. We zaten voor de rest heerlijk.
1: Gelukkig maar. Nou, dan dus geen selfie met de prinses, denk ik dan, hè?
2: Nee, dat niet. Ja, er zijn wel. Van mijn broer zijn er wel. Want ik heb gisteravond nog even gekeken. Want er zijn al. Opnames zijn er toen gemaakt. Toen mijn broer dus bij de prinses stond, nog wel.
1: Nou, dus dat, daar kan een foto van op de schoorsteen.
2: Ja, die weet.
1: Goed, nou hartelijk dank dat we even mochten terugblikken samen, mevrouw Vierens.
2: Ja, maar dan heb ik nog even een opmerking. Want u zei net, de wieg is geschonken aan het museum. Maar dat klopt niet helemaal. Hij is in bruikleen geweest.
1: Ah, u heeft hem nog lekker gewoon zelf eigenlijk.
2: Hij komt nog weer terug.
1: Mooi
2: naar
1: zo,
2: ons, ja.
1: Uitstekend.
2: Want dat vonden we net een stap te ver. Om
1: nou,
2: de, want
1: dat snap ik helemaal.
2: Eigenlijk wilden ze hem wel hebben, dat zouden ze wel leuk gevonden hebben. Maar ze zeiden wij van ja, maar jullie hebben nou de replica.
1: Nou dus precies. Heel verstandig. Nou, ik hoop niet dat u hem dan op één dag weer op en neer moet gaan om te gaan halen, want dan zit u weer 6 uur in de auto. Maar goed.
2: Ah, dat zien we dan wel.
1: Precies.
2: Maar voorlopig staat hij tot het eind van het toeristisch seizoen, zeg maar. Zijn we tot oktober, november staat hij daar.
1: Nou, mooi zo. Goed. Hartelijk dank. Verder natuurlijk nog een heel erg mooie dag gewenst. En nog even nagenieten van gisteren.
2: Ja, dat zullen we doen.
1: Okay. Fijne dag, hè?
2: Ja, dag.
1: Dag.

0: Het is bijna 8:15. Scholen hebben er alles aan gedaan om te voorkomen dat er in 2029 maandenlang geen treinen rijden in Zeeland, maar het is niet gelukt. De rechter in Den Haag besloot gisteren dat de proef op het spoor gewoon doorgaat. Verslaggever Carmen Wisse sprak op het station van Goes met jongeren over dat besluit.
1: Ja, het is apart dat het in één keer zo moet gaan. Dan denk ik van, waarom eigenlijk?
2: Ja, ik vind het een beetje onpraktisch, want het zijn gewoon leerlingen die hier zo naar school gaan, of die vanaf hier buiten Zeeland naar school gaan. Dan is het niet zo handig dat er dan geen treinen rijden.
3: Als je verder wil, dan is het wel lastig. Want als je ook naar Vlissingen wil, dan moet je met de bus is dat natuurlijk veel langer. Dus het is wel handig dat hier nog treinen rijden, maar ik weet niet of die hier nog gaan rijden.
4: Ja, volgens mij gewoon geen treinen.
3: Nee, dat vind ik wel eigenlijk onzin.
5: Ik vind het echt niet leuk. Ik bedoel, bijvoorbeeld als je kijkt naar Utrecht, hoeveel sporen we hun hebben, en heb je hier eentje waar je van dan naar de Randstad kan, dan is direct al je connectie zeg maar weg. Dat is een beetje onzin, vind ik.
4: Scholen hebben heel erg hun best gedaan om te zorgen dat die treinen toch zouden gaan rijden. Zelfs een rechtszaak voor aangespannen. Die hebben ze verloren. Wat vind je daarvan?
1: Tja, jammer. Voor de mensen die hier zo meteen moeten studeren eigenlijk. Wat niet meer gaat als de treinen niet meer rijden.
2: Ja, ik vind het best wel sneu eigenlijk. Want vooral als je mensen, ook bijvoorbeeld familie, buiten Zeeland hebt wonen, ja, die kan je gewoon niet meer bezoeken dan, die periode.
3: Misschien dat ze dan op kunnen lossen door meer bussen te laten rijden. Maar ik vind het inderdaad wel een beetje apart dat het hier is en niet ergens anders. Want ja, sowieso wel handig als hier de treinen blijven rijden. Want in Zeeland kun je niet makkelijk anders ergens anders naartoe bijvoorbeeld.
4: We hebben al zo weinig.
3: Ja, en ook als je geen rijbewijs hebt, dan ja, voor studenten is dat inderdaad lastig.
4: Er is wel vervangend busvervoer dat eigenlijk het spoor volgt, zeg maar. Is dat de goede oplossing?
1: Tja, het is één oplossing, maar niet de beste natuurlijk. Want het duurt nog steeds heel lang. Je moet toch vroeg opstaan voor de bus te pakken om op tijd op school te zijn.
2: Ik vind het wel fijn dat er wel een oplossing is, maar het is niet de beste oplossing. Want de treinen die zitten zelf ook heel vaak vol, zeg maar. En als er dan al die mensen ook nog in bussen worden gepropt, ja, dat gaat hem niet worden. Ook al rijden er meerdere bussen, dat gaat gewoon veel te druk zijn. En zelf heb ik wel een paar keer met de trein willen reizen en dan was er een bus. En ja, dat is gewoon bijna geen doen.
0: Om de pijn te verzachten beloofde de overheid vorig jaar al een compensatiepakket voor de regio. Er zijn toezeggingen gedaan over toekomstige investeringen in de Zeeuwse spoorverbinding. Maar ja, daar zullen de leerlingen van volgend jaar helemaal niets aan hebben.

Houston Door. En Nene Cherry in 7 seconds. Maakt het 9 minuten voor 8 in 7 seconds zo'n beetje. Goed moment om eens even te kijken waar de andere media in binnen- en buitenland over schrijven. Te beginnen bij de Wall Street Journal. Daar gaat het over de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Tijdens een telefoongesprek zouden ze elkaar in de haren hebben gevlogen over de te volgen koers ten aanzien van Iran. Trump zou willen blijven onderhandelen. Netanyahu wil gewoon weer doorgaan met oorlog voeren. En daar zijn ze het helemaal niet over eens. Justitie was vorige maand ongekend dichtbij de arrestatie van 's lands meest gezochte drugscrimineel Bolle Jos. De Telegraaf schrijft daarover. Er was een speciale eenheid van de politie en de marine. En die zaten op een speciaal undercover schip voor de kust van West-Afrika na een tip dat Leidekkers per boot van Sierra Leone naar Liberia zou varen. Het was een unieke operatie, maandenlange voorbereiding. Maar hij ging niet. Hij voer niet. Hij bleef zich schuilhouden in zijn schuilplaats, waarvan justitie trouwens wel precies zegt te weten waar dat is. En ze zeggen ook dat ze op hem zullen blijven jagen. Door geopolitieke spanningen, maar ook door krapte op de arbeidsmarkt, moeten bedrijven flink gaan verduurzamen. En dat gaan ze volop doen, blijkt uit een onderzoek van ING, waarover het Financieel Dagblad vanmorgen schrijft. Ja, die bedrijven die willen wel verduurzamen, maar ze zetten nu een flink tandje bij, omdat er gewoon bijvoorbeeld problemen zijn met het verkrijgen van spullen, stijgende energiekosten. Dus daarom moeten ze wel goedschiks of kwaadschiks. En dat heeft natuurlijk vooral ook te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. In de PZC gaat het over de digitale handhaving met de kentekencamera's in de binnenstad van Goes. Dat systeem werkt nog steeds niet. Ondanks beloftes. Daardoor rijden weer meer auto's de binnenstad in, terwijl dat niet mag. De gemeente overweegt nu extra BOA's in te gaan zetten om iedereen te bekeuren. Het is de bedoeling dat kentekencamera's registreren wie er binnenkomt. En je krijgt dan in principe een boete als je er niet mag zijn. Maar 4 maanden nadat het systeem zou worden ingevoerd, werkt het nog altijd niet. Wethouder Joost de Goffouw hoopt dat ze snel wel kunnen worden ingezet, die camera's. Maar wanneer dat dan precies is, daarover kan hij nog steeds geen duidelijkheid verschaffen. Een datum kan hij niet noemen. En in de tussentijd zijn er steeds meer automobilisten die doorhebben dat ze eigenlijk ongestoord gewoon weer de binnenstad in kunnen, terwijl ze daar niet mogen zijn. Dus zijn er weer meer overtredingen en dus gaat de gemeente nu, zolang het systeem nog niet werkt, maar tijdelijk even extra BOA's inzetten. Het is bijna 6 minuten voor 8. Dit is Bruno Mars.

0: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
2: 27 mei, demodag scootmobielen.
0: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
14: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken 2 keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
18: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
17: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
19: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
17: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
20: True Lease met Renke.
21: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
21: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
23: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
23: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
25: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
25: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
26: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
27: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
28: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
27: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
16: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
15: Omroep Zeeland.
29: Koken vraagt altijd al de nodige aandacht van de hersenen, maar in Hulst wordt er gekookt door mensen met Alzheimer. Hoe gaat dat? Nou, dat hoor je zo meteen. Het is bijna 8:05, het Zeeuwse nieuws van dit moment. Bij de rechtbank in Middelburg moet vandaag duidelijk worden of een man uit Terneuzen toerekeningsvatbaar is. De 53-jarige verdachte zou zeker 50.000 berichten naar omroepen en bekende Nederlanders hebben gestuurd en de adres

0: ABBA en Does Your Mother Know? Het is 7:15. Een goed moment om eens even de weersverwachting door te nemen met Steven van der Grijze. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Wat voor dag staat ons te wachten?
1: Ja, nou ja, vanaf vandaag laten we een koele en wisselvallige periode achter ons. We staan aan het begin van een periode met fraai zomerweer de komende dagen, met verder oplopende temperaturen. Vandaag al zijn de periode met zon, blijft de hele dag droog. De temperatuur, ja, die is met 20 tot lokaal 22 graden al een stukje warmer dan de afgelopen dagen. En de wind, die waait daarbij zwak tot matig uit het zuidwesten. Nou, vanavond ook volop zon tot aan zonsondergang. De nacht verloopt helder en droog. Temperaturen dalen naar zo'n 10 tot 13 graden. En morgen volgt een echte zomerdag, volop zonneschijn. En door een zwakke tot matige zuidoostenwind komen de temperaturen helemaal in de zomerstand. En wordt het morgenmiddag tussen de 25 en lokaal al 27 graden.
0: Jongen, en dat voor een vrijdag. Hoe ziet het weekend er dan uit?
1: Ja, dat ziet er eigenlijk ook fantastisch uit, kunnen we geruststellen. Zaterdag houdt het zomerweer onverminderd aan. Volop zonneschijn, blijft droog. Wel zou heel misschien een zwakke storing in de middag tijdelijk voor wat meer bewolking kunnen zorgen, maar dat is het dan ook wel. Aan zee wordt de temperatuur dan 24 graden. Elders is het zo'n 25 tot 27 graden. En ook zondag en maandag volop ruimte voor de zon, blijft droog. Zondag 24 tot 26 graden en maandag wellicht nog warmer. Temperaturen dan tussen de 25 en lokaal zelfs 28 graden.
0: Dus daar kunnen we het hele Pinksterweekend volop van gaan genieten.
1: Ja, en goed smeren, want de zonkracht is zonkracht 6. Dus dat betekent dat je binnen 15 tot 20 minuten al kan verbranden.
0: Goed advies, Stefan, om goed op te letten. Dankjewel.

0: I'm your man. Tot 9 uur trouwens. En morgen ook nog een dagje. Daarna is Remco weer terug. Wham was dat. We gaan eens even kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Straks meer over Zaza, de kakkerlak van Pluk van de Petterfret. En wat die met het nieuws van vandaag te maken heeft, dat hoor je zo meteen. Eerst ander nieuws dan. Hetzelfde werk doen en toch minder betaald krijgen dan een man. Dat bestaat nog steeds in Nederland. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek verdienen vrouwen in het bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur 6,1% minder. Om dat te doorbreken komt minister Veilbrief met een wetsvoorstel om de positie van vrouwen te verbeteren. Hij wil dat bedrijven openheid van zaken gaan geven.
1: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hart te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
0: Ook in Europa willen ze dat de loongegevens openbaar worden gemaakt, zodat iedereen kan zien wat hij en zijn collega's verdienen. In Stadskanaal hebben zo'n 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de drukte. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken en is het pure noodzaak. Hij is zeker niet blij met deze situatie, zegt hij tegen streekomroep RTV 1.
2: En ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt. Zodat mensen vannacht niet buiten slapen. Ik vind het eigenlijk verschrikkelijk.
0: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. De burgemeester van Stadskanaal benadrukt dat de opvang eenmalig is, maar het zal ook de komende dagen waarschijnlijk nog wel nodig zijn om de mensen ergens anders op te vangen, want ook dan zal het te druk zijn in Ter Apel. Het was gisteren de geboortedag van Annie M. G. Schmid en vandaag is haar sterfdag. Daarom natuurlijk ook aandacht voor nalatenschap en dan specifiek over de rol die dieren spelen in haar werk. Wendela de Raad is gespecialiseerd in jeugdliteratuur en deed onderzoek naar Pluk van de Petterfret. Dieren zijn vanaf het begin van de jeugdliteratuur in de 18e eeuw al aanwezig en ze hebben vooral een voorbeeldfunctie, vertelt de Raad.
3: Bijvoorbeeld een hond die zich heel goed gedraagt en heel goed opgevoed is, kan als voorbeeld dienen voor een goed opgevoed kind. En je kan je voorstellen dat in een verhaal waarin kinderen zich niet gedragen zoals het hoort en zich niet meer laten onderdrukken of domesticeren eigenlijk, dat een hond in zulke verhalen ook niet meer echt een plek heeft, dat je dan dus als schrijver met andere dieren moet komen om je verhaal te kunnen vertellen.
0: Ja, en iemand die natuurlijk kinderen niet liet zeggen wat ze moesten doen, dat was Annie M. G. Schmid wel. En in Pluk van de Petterfret worden daarom door Schmid heel veel andersoortige dieren gebruikt.
3: De kakkerlak, Zaza, de Karel de Meeuw en Dolly de Duif, dat zijn de bondgenoten van Pluk. Dus daar gebruikt Annie M. G. Schmid eigenlijk nog een heel traditioneel idee van kinderen en dieren. Maar ze, in plaats van dat die kinderen en dieren machteloos zijn, hebben ze nu wel macht en kunnen ze zich verzetten, kunnen ze dingen bewerkstelligen in het verhaal, kunnen ze bijvoorbeeld de torteltuin redden in Pluk van de Petterfret.
0: En dus zijn het geen brave dieren als een hond die Annie M. G. Schmid gebruikt. Meer dus over haar op deze sterfdag, alweer even geleden. En ze komt natuurlijk hier vandaan.

0: spanning in de tweede divisie, waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de treffers en maakt Quick Boys een misstap, dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg aanstaande zaterdag het allesbeslissende duel vanaf 3:00 live bij Omroep Zeeland.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
3: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
4: Het is bijna 8:30, dit is Omroep Zeeland. Met nu een update van het Zeeuwse nieuws. De gemeente Terneuzen krijgt later dit jaar een tijdelijk drone-detectiesysteem. Dat schrijft de PZC vanmorgen. Boven Douw en het havengebied werden eind vorig jaar meerdere drones gezien. Wie achter de vluchten zat, is nooit duidelijk geworden. De Terneuzense burgemeester Frank Weerwind heeft laten weten dat tijdelijk drone-systeem er komt. Na de zomer zal het geplaatst worden. De huizenprijzen in Zeeland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar in alle gemeenten gestegen. Gemiddeld werden koopwoningen 5% duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Binnen Zeeland zijn de verschillen groot. In Tholen stegen de prijzen het hardst met bijna 10%. Bij de rechtbank in Middelburg moet vandaag duidelijk worden of een man uit Terneuzen toerekeningsvatbaar is. De 53-jarige verdachte zou zeker 50.000 berichten naar omroepen en bekende Nederlanders hebben gestuurd en de adressen en telefoonnummers van onder andere André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk openbaar hebben gemaakt op internet. De man zei eerder dat hij niet begrijpt wat hij verkeerd heeft gedaan. En boer Reinier Stoutjesdijk uit Rilland zit met kilo's aan knolselderij die hij niet kwijt kan. Een partij van 400.000 kilo in de koelcel moet voor het einde van deze maand weg zijn. De Europese markt is volledig vastgelopen omdat landen in Oost-Europa dit jaar zelf ook een topoogst hebben. Als er geen kopers komen, moeten de boeren de groente over het land gaan uitrijden. De stichting No Waste Army heeft nu een actie opgezet om hem te helpen. Het weer in Zeeland vandaag vindt een overgang plaats naar warm zomerweer en blijft het droog. Er zijn zonnige perioden en met temperaturen tussen de 20 en de 22 graden is het al een stuk warmer dan de afgelopen dagen. De wind is zwak tot matig en waait uit het zuidwesten.
5: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Zometeen om even voor 9 uur, dan praat ik je bij over wat er vandaag allemaal gaat gebeuren in Zeeland en in de rest van het land. Er komt bijvoorbeeld een uitspraak in de zaak van advocaat Ines Wesky. Nou, dat en ander nieuws wat je de rest van de dag nog kan horen, hoor je zometeen. Daarvoor een boer die heel veel knolselderij in de opslag heeft liggen, die aan de straatstenen niet kwijtraakt. Maar eerst gaan we terug naar gisteravond. Omroep Zeeland. Want geen snoepjes of koekrepen onderweg tijdens de avondvierdaagse in Middelburg, maar snoepkomkommers die werden uitgedeeld door de bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum Villa Grenadier. Verslaggever Nancy Hiddes zag het gebeuren.
1: Een groep met kinderen is in zicht. De bewoners die staan hier op de hoek al klaar om ze te ontvangen en een snoepkomkommer te geven. De komkommers staan in doosjes op een tafeltje. En de bewoners die in een rolstoel zitten hebben een doosje met snoepkomkommers op hun schoot om de snacks uit te delen aan de kinderen.
2: Kijk, daar komen de eerste kinderen al aan.
1: Er klinkt een applaus en de kinderen die nemen allemaal een komkommertje uit het doosje. Hoe lang hebben jullie nu al gelopen?
3: Dit is nu al de derde dag. We lopen nu vanaf Wilgolf hier naartoe. Het is nog niet heel lang dat we nu lopen vandaag.
1: En net stonden de ouderen klaar met een snoepkomkommer. Dat was wel een verrassing, denk ik.
3: Ja, gisteren was het ook een soort van, maar dan met appel.
1: Vind je dat wel lekker of heb je toch liever een koek of een ijsje of wat snoep?
3: Het is wel lekker soms. Maar soms met appels is het irritant omdat sommige mensen een beugel hebben.
1: En voor jou met die komkommer geeft je dat weer even een beetje extra motivatie om door te stappen?
3: Ja, een beetje.
4: Hier zo, alsjeblieft. Jij ook, hè?
1: Mevrouw, hoe vindt u het om die snoepkomkommers uit te delen?
4: Leuk. Ja, ik vind het heel erg leuk. En ook een leuk idee, ja.
1: Hoe reageren de kinderen tot nu toe op de snack?
4: Lekker. Ze vonden het lekker. Hè? Ze werd ook gelijk, mag ik ook. Hè? Dus dat is wel leuk.
1: Ja. Heeft u zelf ook vroeger de avondvierdaagse gelopen?
4: Altijd.
1: Hè? Welke herinneringen heeft u daar nog aan?
4: Hele leuke, gezellige. Want we gingen bijna ieder weekend in de zomer zaterdags een wandeltocht lopen. Buiten de vierdaagse.
5: Leuk, hè?
6: Ja, helemaal leuk. Wil je ook nog wat lekkers meenemen?
3: Nee, ik ben niet aan het wandelen.
6: In je zak stoppen, dan heb je hem direct nog.
2: We hebben genoeg voor iedereen.
6: Dus als je zegt van ik lust er nog wel een, dan gewoon gillen.
2: Ik wil er nog één.
1: Maar er komen nog meer kinderen aan. Eerst maar eens even kijken of die er nog zin in hebben.
2: Nog meer?
1: Ja, maar kijk maar.
6: Mijn hemel. Ja, leuk.
1: Ik denk dat de piek nu wel een beetje is geweest.
4: Ja, denk ik ook.
1: Vindt u het leuk om het uit te delen?
2: Jawel. Een heleboel kinderen vinden het toch heel leuk om te pakken, hè? En jij mag ook nog eentje pakken, hoor.
1: Ja, ik ga er eentje pakken.
2: Ja. Maar ik heb geen idee hoe ze smaken, want ik heb ze nog niet geproefd.
1: Hij was lekker en fris hoor, die komkommer.
2: Ja, heb je hem al gegeten?
1: Ja, ik heb hem net geproefd.
2: Oh, ja?
1: Dank u wel, dank u wel.
2: Dank je wel.
0: Genoeg snoepkomkommers voor alle wandelaars en voor verslaggever Nantje.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Boer Renier Stoutjesdijk uit Rilland die moet mogelijk aan het einde van de maand al 400.000 kilo knolselderij vernietigen. Door een overschot op de Europese markt kan hij de groente nauwelijks kwijt. No Waste Army, een stichting die strijdt tegen voedselverspilling, is daarom een landelijke reddingsactie voor de knollen gestart. Reinier legde vanmorgen uit hoe het eigenlijk komt dat hij zoveel over heeft.
1: We hebben eigenlijk een hele goede opbrengst van het jaar. En de teelt was de afgelopen jaren ook eigenlijk heel goed om te telen. Dus meer boeren zijn de knolselderij gaan telen. En daardoor is er eigenlijk een overschot ontstaan op de markt. En met name de vraag in Oost-Europa is heel erg afgenomen. En juist doordat die vraag is afgenomen, ja, hebben wij eigenlijk een groot overschot waar eigenlijk gewoon niemand omkomt. Dus eigenlijk gaat er af en toe wel wat knolselderij weg. Maar we hebben op dit moment een heel groot overschot van minimaal 400.000 kilo. En dat kan eigenlijk nog wel meer gaan worden als de mensen niet meehelpen om in actie te komen.
0: Dat klinkt als een dreigement. Hoezo kan het meer gaan worden nog dan?
1: Nou, we hebben op dit moment eigenlijk nog 1,8 miljoen kilo, dus 1800 ton. En we hopen eigenlijk zoveel mogelijk aan de consument te kunnen brengen, omdat het anders gewoon over het land gereden wordt, verspild gaat worden. Mm. En dat is eigenlijk het meest pijnlijke wat er als boer is natuurlijk. Dat je een heel jaar met je familie je best hebt gedaan om het gewas te telen en vervolgens over het land uit moet gaan rijden.
0: En dan dus, het ligt dan nu in een koelcel, maar daar kan het niet eeuwig bewaard blijven dan?
1: Ja, klopt. Wij kunnen het ongeveer in de meest goed geschikte koelcellen kunnen wij het eigenlijk bewaren tot en met augustus. En in de koelcellen in Rilland kunnen we het eigenlijk maar bewaren tot deze periode eigenlijk goed. Dus we zien nu ook wisselend percel, maar de knolselderij heel erg achteruit gaan.
0: Ja, dus er moet gauw wat mee gebeuren. En dan is daar No Waste Army, een stichting die strijdt tegen voedselverspilling. Hebben die jou gebeld? Heb jij hen gebeld? Hoe gaat zoiets?
1: Nee, ik ben via helaas de aardappelteelt ook heel erg slecht op dit moment. Dus via een andere boerin eigenlijk in het geval die daar mee had te maken, ben ik in contact gekomen met No Waste Army. En die hebben het eigenlijk heel snel opgepakt en ons eigenlijk met dit probleem geholpen. En hun zetten eigenlijk in grotendeels de actie op. En hun helpen ons bijvoorbeeld ook om te steunen aan de voedselbanken. Mm. Dus mensen kunnen ook via No Waste Army de voedselbanken steunen.
0: En mensen kunnen gewoon bij jou knolselderij komen halen?
1: Ja, dat heeft No Waste Army ook geregeld eigenlijk. Dus die begeleidt ons daarin. Dus dat we eigenlijk op zaterdag 30 mei en op 5 juni hebben we eigenlijk 2 dagen dat ze zowel bij ons in Zeeland als in Brabant kunnen ze eigenlijk knolselderij opkomen halen. Het zijn eigenlijk 2 pick-up dagen. En dan kun je ook via No Waste Army voor aanmelden. En we hopen dat daar zoveel mogelijk mensen op afkomen.
0: En in de tussentijd, om dat probleem te verkleinen, eet je natuurlijk elke dag voor ontbijt, lunch en avondeten knolselderij.
1: Ja, zoveel niet. Maar normaal eet ik het denk ik 1 keer in de 2-3 weken. En nu eten we het wel wekelijks.
0: Oké, heb je nog een goede recepttip voor iedereen die luistert?
1: Ja, ik vind zelf het leukste om het, en vooral met het mooie weer wat raak om klaar te maken op de barbecue. Dus eigenlijk om in plakken te snijden van ongeveer 1 centimeter dik. En dan een beetje olijfolie, peper en zout. En dan rustig garen eigenlijk in een minuut of 10, 15. En dan is het echt heerlijk om te eten.
0: Dat zei Renier Stoutjesdijk uit Rilland.

0: Good to be. De beslissing om de brandweerkazerne in Katzand te sluiten blijft de gemoederen bezighouden. De belangrijkste argumenten zijn de kleine ploeg. En dat er daardoor dus een onderbezetting zou zijn op de post. Met een online petitie en een handtekeningenactie in de omgeving proberen de brandweerlieden het tij alsnog te keren. Omroep Zeeuws-Vlaanderen sprak met een van die brandweervrijwilligers, Jonathan de Koning.
1: Het is ook heel frappant dat er 2,5 jaar geleden glashard gezegd is dat de kazerne niet kan sluiten, dat de post moet blijven bestaan. En dan, dan nu dit nieuws, dat komt ook voor de ploeg heel hard aan. Ook vooral omdat er toen nooit afspraken over gemaakt zijn, over de tijdsduur of hoe het ingekleed zou worden.
2: Het voornaamste argument was die van een tekort aan vrijwilligers. Er zouden namelijk maar 3 actieve brandweerlieden zijn. Maar volgens Jonathan ligt dat net iets anders.
1: We zijn nu nog met 4 vaste mensen. En er zijn 2 mensen in opleiding. En er zijn 2 mensen die echt gemotiveerd zijn om ons te komen versterken. Dus die ook echt een steentje willen bijdragen. En ondertussen zijn we ook nog in gesprek met 4 mensen die ook aangegeven hebben ons korps te willen komen versterken.
0: De brandweerlieden hopen op steun van bewoners uit de omgeving en politici, zodat ze een duidelijk statement kunnen maken naar de gemeente Sluis en de veiligheidsregio, dat dit niet de bedoeling is en dat die post in Katzand gewoon open moet blijven. Het definitieve besluit daarover valt deze zomer. Dit is Niall Horan.

Niall Horan was dat met zijn nieuwe plaat, Dinner Party. Wat gaat er vandaag in Zeeland en de rest van de wereld gebeuren? Nou, in Zweden komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO-landen bijeen. Ze zullen zich daar gaan buigen over welke noodzakelijke veranderingen moeten plaatsvinden binnen het bondgenootschap. De NAVO-ministers worden vanavond ontvangen door de koning en koningin van Zweden in Helsingborg. Dat is het Koninklijk Paleis daar. En ook de secretaris-generaal van de NAVO, Mark Rutte, is daarbij aanwezig. Bij de rechtbank in Middelburg moet vandaag duidelijk worden of een man uit Terneuzen toerekeningsvatbaar is. De 53-jarige verdachte zou zeker 50.000 berichten naar omroepen en bekende Nederlanders hebben gestuurd. En daarnaast de adressen en telefoonnummers van onder andere André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk openbaar hebben gemaakt op internet. De man zei tijdens een eerdere zitting dat hij niet begrijpt wat hij verkeerd heeft gedaan. De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de zaak tegen voormalig advocaat Ines Wesky. Het OM eiste 4,5 jaar gevangenisstraf voor de 71-jarige oud-advocaat. Ze zou berichten hebben doorgespeeld van en naar haar toenmalige cliënt Ridouan Taghi in de EBI in Vught. Rond 1 uur is die uitspraak. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters houden hun jaarlijkse fotosessie in de buurt van Den Haag. De pers mag dan ook weer wat vragen stellen. Vanavond dan kookt de burgemeester van de gemeente Hulst, Ilona Jensen, samen met de Onvergetelijke Kookclub. Dat is een club voor mensen die een kwetsbaar brein hebben. Ze zijn of dement of hebben Alzheimer. Samen met hun naasten kunnen ze dan koken. Dat schept een band en zorgt voor mooie herinneringen. Meeeten, dat zal niet lukken voor de burgemeester, want ze moeten daarna door naar een raadsvergadering. En Ajax speelt om 6:45 in Volendam tegen FC Groningen in de halve finale voor de play-offs voor een plek in de Conference League. De wedstrijd wordt niet in Amsterdam gespeeld omdat Harry Styles de arena bezet houdt. FC Utrecht neemt het in de andere halve finale om 9:00 op tegen FC Heerenveen. Tot zover. Zeeland wordt wakker op deze donderdag de 21ste mei. Straks een nieuwe Goedemorgen Zeeland met Stefan Danen. Ik sluit af met Bente en Bluff. Ik zou nu alvast zeggen tot morgen, maar geniet eerst nog van de hele fijne donderdag die nog voor ons ligt. Dag!

0: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
1: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
10: There is a toilet, but you can't take a shower. Or something.
11: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
10: Not yet.
11: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
10: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
9: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
12: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
9: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
15: Wat een goed plan.
14: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
15: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
14: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
17: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
18: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
20: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
21: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
22: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
23: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
24: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
23: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
25: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes

0: Smooth Operator van Sade. Hallo en welkom bij Goedemorgen Zeeland op deze zonnige donderdag. Ik werd er vanochtend gelijk wel vrolijk van hier naartoe op de fiets. Natuurlijk is Veerle hier ook. Goedemorgen Veerle.
1: Goedemorgen, jij zat lekker op je fiets.
0: Ja, met een glimlach denk ik. Of in ieder geval een soort glimlach in mijn hoofd. Ik weet niet hoe ik eruit zag op de fiets vanochtend langs het kanaal. Maar ik vond het heerlijk. Ik heb er gelijk heel veel zin in.
1: Mooi,
0: ook de komende dagen, dat lekkere weer.
1: Ja. Het is ook fiets naar je werkdag vandaag.
0: Is dat zo?
1: Ja, dus jij hebt weer punten gescoord.
0: Dat wist ik niet eens.
1: Ja, daarom zat je misschien wel extra te lachen.
0: Daarom voelde ik me onbewust extra goed.
1: Ja, ja. Ja, ik kon helaas niet meedoen, want dan zou ik er over een paar uur nog niet zijn.
0: Je had last van iets
1: van
0: aan je
1: afstand.
0: Voet, aan je teen.
1: Ja, ik had last van lichamelijke problemen. Ja. Ja.
0: Nee, ja, hoe lang zou jij erover doen als je op de fiets moet?
1: Dat zou ik eigenlijk toch eens een keer moeten proberen, maar ik denk wel 5 uur of zo. Het is 70 kilometer. Nee, dat is overdreven. 5 uur is heel overdreven. Het is 70 kilometer. Hoe lang
0: 70?
1: Ja.
0: Maar goed, over fietspaden is het natuurlijk ook nog even anders, waarschijnlijk.
1: Ja, Zeelandbrug.
0: Tel er maar een kilometer of 10 dan bij op, denk ik.
1: Nee, ga eens even kijken hoe lang daarover zou.
0: Zoek jij dat nou eens even uit, daar komen we dan later op terug. Ja, leuk dat jij erbij bent in ieder geval bij Goedemorgen Zeeland. Wij zijn er tot 12 uur bij jou. Ja, ik zou zeggen meteen gas erop. Marshmallow en Kane Brown zijn hier. New truck, big

0: Look Through My Eyes van Phil Collins op deze prachtige zonnige donderdag. Donderdag 21 mei om precies te zijn. Veerle, jij hebt altijd zo'n geschiedenisboek, hè?
1: Ja, ik heb een geschiedenisboek.
0: En dan kijk je altijd in wat er op zo'n dag als vandaag gebeurde in het verleden.
1: Ja, het is een soort kalender, hè?
0: Geschiedeniskalender. Ja, handig. Handig om die altijd zo bij de hand te hebben. Ja, wat staat er op 21 mei?
1: Ik lees het op de wc en dan kom ik hier naar
0: dan
1: de
0: geef je hier een soort samenvatting.
1: Ja,
0: kom maar door.
1: Op 21 mei 1904 werd in Parijs de Wereldvoetbalbond FIFA opgericht. De Fédération Internationale de Football Association, denk ik.
0: Klinkt goed.
1: Ja. En het is wel grappig, want er is nu ook een hele podcast uitgekomen over Infantino. Over de grote FIFA-baas en wat hij allemaal uitspookt.
0: Ja, die is een beetje omstreden, hè?
1: Ja.
0: Tenminste, dat vinden een hoop mensen. Ik zag laatst ook... Oh, dat was zeker van die podcast. Sepp Blatter, de vorige voorzitter van de FIFA.
1: Ja, die zei daar wat over.
0: Die haalt nogal uit naar hem.
1: Ja, dus ik ben best wel nieuwsgierig of het echt zo erg is als iedereen zegt. In 1946, op 21 mei, vloog KLM naar New York. Of nou ja, niet zomaar één vlucht natuurlijk. Maar

0: De luchtvaartmaatschappij begon als eerste Europese luchtvaartmaatschappij met lijnvluchten naar New York.
1: Aha, en dat was toen de eerste dan in 1946 van die lijnvluchten?
0: Ja, en in 1952 werd het Amsterdam-Rijnkanaal geopend. En een van de ontwerpers van dat kanaal was toen de latere NSB-leider Anton Mussert. Die had toen nog gewoon, die heeft gewoon nog wat achtergelaten, zeg maar. En in 2004 kreeg Kees Notenboom de PC-hoofdprijs uitgereikt. Oh, Cees moet ik zeggen.
1: Cees Notenboom, zeker.
0: Ja, en nou,
1: dankjewel, Veerle, we zijn weer helemaal bij. Misschien ga je vanavond wel naar een verjaardag, dan heb je nog wat weetjes om mee te strooien.
0: Zeker, zeker. Over die KLM ga ik beginnen.

0: Elton John en Dua Lipa, wat een duo. Cold Heart was dit. Veerle, jij hebt dus een geschiedenisboek op de wc. Heb je ook een verjaardagskalender hangen?
1: Ja, de kalender hangt aan de muur.
0: Er staan heel veel namen op, volgens mij, op die kalender.
1: Ja, heel veel. Ik vergeet daarom ook altijd iedereen's verjaardag, omdat ik altijd alleen maar de namen en de verjaardagen van artiesten zie. Dus vandaag is actrice Renée Soutendijk jarig. Vooral bekend van haar rollen in filmhits Spetters en De Vierde Man uit de jaren 80. Zij wordt 69. En Leo Sayer, dat is een Britse popzanger met een enorme hit When I Need You, wordt 78. Mark Cavendish, voormalig baan- en wegwielrenner, die heeft wel 166 overwinningen in zijn wielercarrière behaald. Hij wordt 41.
0: Dat is de moeite, hè?
1: Dat is zeker de moeite.
0: En de meeste overwinningen in de Tour de France.
1: Ja, enorm veel in de Tour de France. Ook enorm veel etappes gereden. En Wouter de Bakker, of de Bekker, ook wel bekend voor mij in ieder geval als Gauthier. Ah. De Belgisch-Australische singer-songwriter. Drummer, gitarist, toetsenist. Vooral bekend van zijn nummer Somebody That I Used To Know. Hij wordt 46. En Mutia Buena, hoop ik goed uit te spreken, is een van de Sugar Babes. En zij wordt 41 jaar.
0: En naar die Sugar Babe gaan we luisteren. Dit is Real Girl.

0: I Get Around van de Beach Boys. Ik heb gelijk zin om te surfen, Veerle.
1: Oh ja, kun jij surfen?
0: Nee, ik kan niet eens surfen, maar ik heb er toch zin in.
2: Spanning in de tweede divisie. Waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de treffers en maakt Quick Boys een misstap? Dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg aanstaande zaterdag het allesbeslissende duel vanaf 3:00 live bij Omroep Zeeland.
0: Ja, dat zaterdag. Het is nu donderdag 9:30. We gaan naar het Zeeuwse nieuws.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Met Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Terneuzen krijgt later dit jaar een tijdelijk drone-detectiesysteem. Dat schrijft de PZC vanmorgen. Boven Douw en het havengebied werden eind vorig jaar meerdere drones gezien. Wie achter de vluchten zat, is nooit duidelijk geworden. De Terneuzense burgemeester Frank Weerwind heeft laten weten dat het tijdelijke systeem na de zomer geplaatst zal worden. De huizenprijzen in Zeeland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar in alle gemeenten gestegen. Gemiddeld werden bestaande koopwoningen 5% duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Binnen Zeeland zijn de verschillen groot. In Tholen stegen de prijzen het hardst met bijna 10%. Bij de rechtbank in Middelburg moet vandaag duidelijk worden of een man uit Terneuzen toerekeningsvatbaar is. De 53-jarige verdachte zou zeker 50.000 berichten naar omroepen en bekende Nederlanders hebben gestuurd. En daarnaast de adressen en telefoonnummers van onder andere André van Duin en Matthijs van Nieuwkerk openbaar hebben gemaakt op het internet. De man zei eerder dat hij niet begrijpt wat hij verkeerd heeft gedaan. En boer Reinier Stoutjesdijk uit Rilland zit met kilo's aan knolselderij die hij niet kwijt kan. Een partij van 400.000 kilo in de koelcellen moet uiterlijk eind deze maand weg zijn. De Europese markt is volledig vastgelopen omdat landen in Oost-Europa dit jaar zelf een topoogst hebben. Als er geen kopers komen, moet de boer de groente over het land uitrijden. De stichting No Waste Army heeft nu een actie opgezet om de boer te helpen. Het weer nog, we gaan richting het warme zomerweer. Vandaag blijft het droog met zonnige perioden en temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezellig.

0: Jong het hart van de Bluebells in Goedemorgen Zeeland. Net was Carlijn hier met een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is net 9:30 geweest, dus ja, dan weet je het wel. We spelen het spel Wat is het? Met een vraag over dat Zeeuwse nieuws. Misschien zat dat net bij Carlijn in het overzicht. Het zou ook zomaar op onze website kunnen staan, in onze app. Je kunt het op allerlei plekken vinden. Veerle, jij stelt straks een vraag. En als je het antwoord weet op die vraag, nou ja, pak je telefoon en bel 0118-499-999. Wat is de vraag van vandaag?
1: Waar zit boer Stoutjesdijk in Rilland mee?
0: Boer Stoutjesdijk in Rilland, waar zit hij mee? Nou, denk je dat te weten? Bel 0118-499-999. Liefst hebben we bellen, Veerle.
1: Ja, zeker. Even kletsen.
0: Even kletsen, zeker.

0: Muziek uit Zeeland, prachtige muziek uit Zeeland. Raccoon met The Ones We Seek. Wij spelen ons spel Wat Is? Een vraag over het Zeeuwse nieuws. Nog een keer die vraag, Veerle.
1: Waar zit boer Stoutjesdijk in Rilland mee?
0: En we zijn gebeld door Dini. Jij was er heel snel bij, Dini. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar ben je vandaan?
2: Uit Kamperland.
0: Uit Kamperland. Ja, lekker zonnig daar ook, denk ik, hè?
2: Ja, dat dacht ik wel, hè.
0: Ja, heerlijk.
2: Voor een keer tijd, hè.
0: Ja, het was de afgelopen tijd een beetje wisselvallig, hè. Maar daarvoor ook wel mooi, toch?
2: Ja, tuurlijk wel. Gewoon genieten van iedere dag.
0: Juist, zo is dat. Dat is nog eens een goede boodschap. Wat is het antwoord op de vraag, denk jij?
2: Die boer die zit met een gigantisch overschot van knolselderij.
0: Ik kijk meteen naar Veerle en ik zie hoofd van boven naar beneden bewegen.
1: Ja, dat betekent dat het goed is. Het is, ik geloof, 400.000 kilo. Een partij van 400.000 kilo heeft hij over.
0: Dat is moeite.
1: Wel enorm, hè?
2: Ja, dat is bizar.
1: Zou je daar een stukje van weg kunnen eten of hou je niet zo van knos?
2: Ja, makkelijk. Ja, zeker. Je hebt natuurlijk al recepten wat je ervan kan maken. Van frietjes tot samen met aardappels koken voor stampot of salade. Je kan natuurlijk met knolselderij best heel erg veel doen.
1: Ja, dus knolselderij frietjes klinken wel lekker.
2: Ja, dus het is ook heel lekker.
1: Oké. Nou, misschien moet als nou iedereen even luistert en iedereen knolselderij gaat eten, dan komt het nog ergens.
2: Nou, ik hoop het voor hem.
0: En die frietjes, ja, gewoon in frietjes snijden en even in de oven dan?
2: Ja, of in de frituurvet, hè, dat maakt niet uit.
0: Oh, ook gewoon in de frituurpan. Ja, dat klinkt nog beter eigenlijk. Beetje mayonaise erbij.
2: Kijk, dat bedoel ik.
0: Hey Dini, jij wint met dit antwoord het spelletje Wat Is Het Voor Vandaag. Zaterdag ga je mee in de verloting bij Elias en dan win jij misschien die Omroep Zeeland sokken.
2: Oh, nou, dat zou leuk zijn.
0: Dat zou zeker leuk zijn, hè? Hey, fijne dag.
2: Is goed, dankjewel.
0: Nu zijn we ook gebeld, Veerle, door Kees Hansen. Kees, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Akkerbouwer, hè?
3: Ja.
0: En ook knolselderij, of dat niet?
3: Nee, ja, ik kan bijna zeggen gelukkig niet.
0: Gelukkig niet?
3: Nee, want dit jaar is er gewoon een overschot aan knolselderij, ook aan aardappelen.
0: Ja.
3: En dit komt gewoon door handelsverdragen. Mercosur, gewoon dat je dit met een heleboel spullen niet meer kan exporteren. Knolselderij wordt heel veel verwerkt in product. Mm. En het verwerkte product, dat wordt heel veel geëxporteerd. Nou ja, daar is de handel gewoon van stilgeslagen door alle handelsverdragen.
0: Ja.
3: En zo blijven we dus met een deel van ons product zitten. En dat drukt dus een heel jaar boven de markt. Wat dus zorgt dat je een heel jaar eigenlijk je spulletjes voor niks of bijna voor niks mee moet geven.
0: Nee, heb je nog advies voor boer Stoutjesdijk? Want wat moet je dan in zo'n geval?
3: Nou ja, voorzichtig zijn om dit jaar knolselderij uit te planten.
0: Ja.
3: Want meestal duurt dit soort rampen een paar jaar. En dat geldt ook voor de aardappels. Ja,
0: ik wou zeggen, eigenlijk hoor je het de laatste tijd wel ieder jaar een paar keer, hè, dat er bepaalde gewassen zijn waar boeren mee blijven zitten.
3: Nou, dit is echt wel van dit jaar, van het afgelopen jaar. Die jaren daarvoor waren ze er steeds overal net een beetje tekort van. En ja, dan zie je dat het andersom is. Maar dan kun je een keer geld verdienen.
0: Ja.
3: Maar ja, nu gaat het niet over. Kijk, in de jaren die je geld verdient, daar hou je wat over. Daar betaal je ook nog belasting van. Maar nu in dit jaar kom je echt gigantisch geld tekort. Dan moet je dikwijls 2-3 jaar voor boeren om zo'n gat op te vullen.
0: Ja. Ik hoor het al. Ja, jij maakt je daar zorgen over.
3: Het hoort bij het spel, hè, wat we doen.
0: Ja.
3: Een boer heeft er heel zijn leven al mee te maken. En het gaat met ups en downs.
0: Ja, ja, ja. Hey Kees, je wint er niet het spelletje mee, maar toch dank dat je even wilde reageren in deze uitzending hierop.
3: Graag gedaan.
0: Fijne dag, hè.
3: Joe, tot ziens.

0: Beatles met Magical Mystery Tour. Een mooi uitje wel voor basisschoolkinderen van allerlei scholen op Schouwen-Duiveland. Zij mogen meevaren met zeilschip De Vrijbuiter om alles te leren over het onderwaterleven. En meer dan dat, ook die plastic soep, plastic in het water. Aan boord zijn nu leerlingen van Johan Louis de Jongenschool uit Zierikzee en de Helgerszee School uit Scharendijken. Juf Denise van de school uit Zierikzee, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het daar aan boord?
1: Nou, het is echt heel erg leuk. We zijn net begonnen met varen. Het zonnetje schijnt. De kinderen hebben voordat we vertrokken gekeken hoe diep het water is. Dus we zijn al helemaal van start gegaan.
0: En hoe diep is het water?
1: Het was een beetje een twijfelgeval. Het was tussen de 3 en 4 meter. Maar er kwamen verschillende uitslagen uit.
0: Oh, het zit misschien een beetje in het midden. Het is een ideale dag, denk ik, zo om het water op te gaan. Kon niet beter?
1: Nee, dat klopt. Er staat een beetje wind, dus er zijn wel wat golven, maar ja, dit is natuurlijk echt perfect.
0: Ja, het is een uitje dus om van alles over het onderwaterleven te leren en ja, ook de minder leuke dingen, de plastic in het water. Waarom vinden jullie het zo belangrijk om leerlingen dit mee te geven?
1: Nou, onze school staat in Zierikzee. Zierikzee is omringd door water. Waar de kinderen elke dag langs fietsen wat ze zien. En hoe mooi is het dan als ze door ervaring kunnen leren over die omgeving waar ze opgroeien.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat je dan aan boord daar meer van meekrijgt dan in de klas.
1: Ja, zeker. Ja, je kunt natuurlijk in de klas leren erover praten met elkaar, films over kijken. Maar op het moment dat je zelf op zo'n boot gaat, dan is die verwondering natuurlijk extra. Ze hebben net een emmertje gevuld, het water geproefd.
0: Geproefd,
1: ja. Okay. We moesten beantwoorden of het water in Oosterschelde zoet of zout is. Dus daarvoor moest even geproefd worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Door sommige kinderen. Niet iedereen
0: had er zin
1: durft in. Het aan. Nee, precies.
0: Ja, ik vind het heel leuk om met jou te praten, Denise. Maar ik zou het ook leuk vinden om met een leerling van de telefoon te krijgen. Kan dat?
1: Ja, zeker. Dat snap ik. Emma staat hier naast mij. Ik geef haar jou nu.
0: Dat vind ik leuk.
2: Hallo.
0: Hoi Emma. Welkom in de uitzending bij Omroep Zeeland. In welke groep zit jij?
2: Ik zit in groep 6.
0: In groep 6. En jij bent nu aan boord van dat schip. Hoe vind je dat?
2: Ja.
0: Hoe vind je dat daar aan boord?
2: Ik vind het leuk. En ik mocht net ook bij het schip zitten. Ik mocht ook allemaal vragen gaan stellen. En ik vind het zelf ook wel interessant.
0: Ja, en heb je ook veel vragen?
2: Nee, dat eigenlijk niet, ja.
0: Nee? Heb je wel water geproefd net? Want ik hoorde net van de juf
2: dat... Ja, ik heb water geproefd, ja.
0: En hoe smaakte dat?
2: Gewoon heel erg zout.
0: Heel erg zout.
2: Het smaakt niet echt dat ik het elke dag wil drinken, maar het smaakt wel erg zout.
0: Dus niet heel lekker eigenlijk?
2: Nee, het is niet heel lekker.
0: Maar je had wel een antwoord op de vraag dan?
2: Ja.
0: Of het water zoet of zout was. Hey, wist jij al veel over de onderwaterwereld voordat je aan boord ging?
2: Ik weet niet wat ik zeg. Wat zegt u?
0: Hoeveel wist je al over de onderwaterwereld voordat je aan boord ging?
1: Ben je er nog?
0: Ik ben er nog zeker.
2: Vraag je dat heel hard?
1: Zeg maar, kun je het herhalen?
2: Kunt u het verhalen?
0: Ja, wist je al veel van de onderwaterwereld?
2: Nee, dat niet.
0: Dus je leert heel veel nu aan boord?
2: Ja, dat wel.
0: En heb ik ook begrepen dat jullie het hebben over de plastic soep in dat water, de plastic deeltjes. Is het daar al over gegaan?
2: Nee, dat nog niet. Dat gaan we zo meteen horen.
0: Oh, dat weet je wel. Ik heb nog niks verklapt dan in ieder geval.
2: Nee.
0: Hey, kun je de juffer even geven?
2: Ja, ik ga dat doen.
0: Dankjewel en veel plezier daar.
2: Doei.
1: Ik ben er weer.
0: Hallo, juf Denise.
1: Hallo.
0: Nog een keer hoor. Ja, dat zeilschip waar jullie op zitten. Dat past volgens mij perfect bij de dag, hè? Want zij richten zich volgens mij op duurzaam varen.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus dat is wel echt nog extra mooi om daarover te horen. Daar heeft ze nog niet heel veel over verteld. Maar het is georganiseerd vanuit het NME en zij richten zich wel echt op deze omgeving goed onderhouden en ook de kinderen er nu bewust van maken dat we er goed voor moeten blijven zorgen.
0: Ja, ja, nou, ik hoorde het net al, het gaat straks nog over plastic, ook dan waarschijnlijk over die vrijbuiter. Hoe ziet de rest van de dag er nog uit, globaal?
1: Nou, ze zijn nu bezig met allerlei opdrachten in groepjes, waarbij ze allerlei dingen leren. We hopen zometeen ook nog zeehonden en bruinvissen te spotten. Dan gaan we met z'n allen het dek op en dan hopen we daar nog een glimp van op te vangen.
0: Oeh, dat zou wel helemaal fantastisch zijn.
1: Ja.
0: Hey, heel veel plezier allemaal daar aan boord.
1: Dankjewel, dat gaat helemaal goed komen.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richt. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie.

0: Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry bo, het is beauty.
3: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
5: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
4: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
5: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
4: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Droom je van een nieuw leven aan het water? Ontdek Waterzanden. Een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf. Met uitzicht over water en polders. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden. Wonen was nog nooit zo mooi.
8: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
9: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
11: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes.

0: Raimi In van Sam Fender samen met Olivia Dean. Ik weet niet of ik het al tegen gezegd heb, maar stiekem ben ik wel fan van Olivia Dean.
1: Ik heb echt het gevoel,
0: niet doorvertellen, niet doorvertellen.
1: Ik heb het gevoel dat ik in een soort herhaling... Is het Groundhog Day?
0: Oh, heb ik het wel gezegd?
1: Geen idee.
0: Als je maar niet doorvertelt, alsjeblieft.
1: Nee, ik zal het niet doorvertelt.
0: Nou, dankjewel. Goedemorgen. Je luistert naar Goedemorgen Zeeland. Elsa heeft vakantie, dus ik zit hier. Ik ben Stefan en ik vind het heel fijn dat Veerle hier ook gewoon weer zit. Goedemorgen, Veerle.
1: Goedemorgen.
0: Deze uitzending is natuurlijk te volgen op de radio uiteraard en via televisie en online. En je mag ons natuurlijk altijd appen 0118 499 999. Er is net een appje binnengekomen van Jan en Ria. En ik heb Jan gisteren, hij vroeg ernaar, naar mijn muzieksmaak. En ik heb hem verklapt dat ik wel eens naar Rowan Hazen luister. Tenminste, ik vind dat gewoon goede muziek. Dat misschien een beetje gek is als presentator bij een Zeeuwse radioprogramma. Maar hij stuurt ons dit.
2: Goedemorgen. Stefan en Veerle, ik wens jullie een mooie dag. En ik draai even een liedje voor Stefan. Rowan Hazen. Ik hoop dat het wandelde gisteravond meeviel voor jou. En dat je geen blijner hebt, Stefan. Groetje van Jan en Ria uit Goes. Doei, doei.
0: Ja, dankjewel, Jan en Ria.
1: Oh, ja, natuurlijk. De afvierdaagse gedaan gisteren.
0: Dat klopt, ja. De 5 kilometer. Het was een iets kortere afstand die dag. Dus dat heb ik goed uitgekozen. Vanavond weer een dag trouwens. Maar ik vond het leuk, ik vond het gezellig.
1: En wel met je tong op de knieën het einde.
0: Nee, dat viel allemaal mee. Het was wel een beetje... Volgens mij zijn het bijna alle basisscholen in Vlissingen die daar meedoen. En dan heb je van die smalle paadjes. Dus dan is het heel erg een soort trechtervorming. Dus heel veel slenter. Maar het was vooral erg leuk.
1: Mooi.
0: En mijn dochter vond het ook leuk en dat is het belangrijkste.
1: Dat is het belangrijkste. En vanavond prachtig weer.
0: Ja, prachtig weer. En de laatste dag, dat is altijd extra feestelijk, dus ik heb er zin in. Jij mag natuurlijk ook appen, dat vinden wij hartstikke leuk. 0118 499 999.

0: Chef Special met Afraid of the Dark. In Goedemorgen Zeeland, leuk dat jij erbij bent. Veerle, jij bent weer op pad geweest, hè? In de categorie opvallende zaken.
1: Ja, ja, af en toe komt er iets voorbij dat je denkt, dit is wel opvallend.
0: Wat is dit? Wat is hier aan de hand?
1: Ja, dus dan denken we, opvallende zaken, daar gaan we naartoe. Of daar ga ik naartoe.
0: Mm-hmm.
1: Want ben jij bekend met de huilend kind schilderijtjes?
0: Nee, wel met huilende kinderen. Dat valt eigenlijk ook wel mee. Oh. Maar nee, schilderijen van huilende kindjes. Nee, ik vind het eigenlijk een beetje creepy klinken.
1: Ja, zou je niet in je huis hangen?
0: Nee, niet zo snel. Nee. Jij wel.
1: Nou, eigenlijk, ik hou wel van een beetje rariteiten eigenlijk. Ik zou het wel...
0: Dan past het misschien wel.
1: Maar ik las een bericht over huilend kind schilderijtjes. En daar ben ik naartoe gegaan. Op afgegaan, moet ik zeggen.
0: En waar was dat?
1: In Poppendam. Ik was op Facebook aan het scrollen en toen zag ik een berichtje met soms heb je mazzel, want dan krijg je een tip voor een huilend kind schilderijtje. En dan heb je er opeens drie. Dit bijzondere bericht trok wel mijn aandacht. Helen van Hofpop. Wij staan hier naast een hele wand vol schilderijen van huilende kinderen. Dit roept bij mij heel veel vragen op. Waarom verzamel jij schilderijen met huilende kinderen?
2: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, we hebben hier natuurlijk een soort horeca met hier en daar ook speelgedeeltes voor kinderen. En ik had er al een stuk of twee of drie in mijn eigen bezit, omdat ik het toch wel een soort sneu vond en ook wel mooi of zo. En eigenlijk is de verzameling dus hier verder begonnen, omdat er zo vaak huilende kindjes zijn als ze weer naar huis moeten. En toen dacht ik, dit matcht echt heel erg goed. Dus ik ga verzamelen. En de afgelopen 3 jaar zijn we hier al mee bezig. Oproepjes op Facebook of Insta. En het maakt het komt allemaal voorbij. Mensen komen nu brengen. Ik vind het zelf nog ergens. Dus dat is echt heel leuk. Ja.
1: Dus iedereen die weet, als ik een schilderij van een huilend kind vind, dan moet ik bij Helen zijn. Zijn dit dan ook allemaal schilderijen van dezelfde schilder? Of komen ze echt overal vandaan?
2: Nee, ja. Het is een man in de jaren 70 geweest. Giovanni, een Italiaan. En die was de aanstichter, zeg maar. Die heeft vooral al die schilderijen gemaakt. Een stuk of 65 of zo.
1: Dan vraag ik mij wel af, was die schilder dan zo angstaanjagend dat die kinderen allemaal huilend voor hem zaten?
2: Ja, nou, wat hij erbij dacht, dat weet ik dan even niet. Ik weet wel dat er een soort vloek op zit. Of dat verhaal gaat. En het verhaal is dat dit allemaal weeskindjes zijn. En dat dus dat weeshuis ooit is afgebrand. En dat die schilderijen waren super populair, dus iedereen had ze. Maar hier en daar begonnen huizen af te branden. En dan verbrandde je hele huis af, behalve het plekje waar je schilderij hing. Dus daarna wilden mensen allemaal van hun schilderijtjes af natuurlijk. Want er zat een soort vloek op. En ja, ze zeggen ook als je ze allemaal weer samenhangt, dan hebben ze elkaar weer gevonden. En dan is het risico wat minder groot. Dus daar ga ik dan maar van uit.
1: God, wat een afschuwelijk verhaal eigenlijk. Nou snap ik wel dat je ze allemaal bij elkaar wilt hangen. Hoeveel moet je er nog? Want hoeveel heb je er nu?
2: 19 en er blijken er rond de 65 te zijn. Dus ik heb nog wel wat te verzamelen.
1: Heb je daar nog genoeg ruimte voor?
2: Ik maak hier ruimte voor. Muurtje erbij.
1: Hey, als hier kinderen komen, want ja, je kunt hier, het is hier heel leuk ook voor kinderen natuurlijk. En je zegt, die staan dan naar die schilderijtjes te kijken. Hoe reageren die daarop?
2: Kindjes zeggen echt, mama, papa, waarom huilen al die kindjes? En je ziet eigenlijk alle ouders denken, ja, dat snap ik wel eigenlijk. Dus het is wel grappig. Ja.
1: Want, wat is de reden?
2: Nou ja, kindjes huilen gewoon soms ook heel veel. Om veel redenen. Vooral als ze hier ook naar huis gaan, ja.
1: Nou, dat is dan weer een compliment voor jullie, toch?
2: Dat denk ik eigenlijk ook, ja hoor.
0: Ja, Veerle, ik zei net tegen jou, het klinkt een beetje creepy, maar nu met dit verhaal erbij vind ik het toch ook wel bijzonder.
1: Ja, en creepy natuurlijk met dat verbrande die
0: ja, dat
1: huizen.
0: Wel, dat verhaal erachter wel, maar ik zag het echt zo voor me, ik zag een soort scène uit een horrorfilm voor me.
1: Ja, nee, het is eigenlijk
0: het absoluut
1: wel leuk.
0: Niet. Hoe was het voor jou om dat zo te zien, al die schilderijen bij elkaar?
1: Ja, ik vond het wel leuk en vooral, ja, het is een soort speelmoederij, alles is heel vrolijk en dan die huilende schilderijtjes, ja, ik vond het leuk.
0: Het heeft wel wat.
1: Ja.
0: Zeg Veerle, gisteravond was dat benefiet voor Hans van der Werf. Hij is ernstig ziek, bandlid van Woodworks. We gaan straks even bellen met de drummer van Woodworks om terug te blikken.
1: Ja.

0: Portugal the Man met Feel It Still in Goedemorgen Zeeland. Ja, ik had het net al even over het Benefietconcert voor Hans van der Werf in de Spot in Middelburg. Gisteravond was dat en gistermiddag sprak ik, of gisterochtend, met de drummer Willy Berrevoets van de band Woodworks. Willy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gisteravond was het allemaal in een uitverkocht poppodium, de Spot. Hoe was de avond?
1: Ja, dat was fantastisch. De Spot die veranderde in een warm bad, waar iedereen eensgezind met hetzelfde gevoel stond. Uiteraard met twee gezichten, maar die contradictie zorgde er echt voor dat iedereen echt met hetzelfde idee daar was. En dat veranderde de Spot echt in een warm bad. Ja. En dat was echt een hele bijzondere avond. Ik denk dat je kan spreken van een legendarische avond in de Spot gisteravond.
0: Ja, het was dus een avond speciaal voor Hans van der Werf. Hij is ziek en hij zamelt geld in. Ja. Om ook behandelingen te kunnen betalen en ook voor zijn gezin. En bevriende muzikanten, een beetje onder leiding van Danny Vera, zei jij gisteren, hebben die avond georganiseerd om een extra duit in het zakje te doen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik hoorde toevallig van een andere artiest vanochtend dat het publiek was er al vroeg en er hing zo'n sfeer in die zaal dat het publiek meteen vanaf het begin af aan zoiets had van, we gaan er volle bak voor.
1: Ja, absoluut. Ja, absoluut. Iedereen, wat ik al zei, iedereen kwam daar met hetzelfde gevoel. En het was een enorm warm bad. Het publiek had er zin in. Ze hebben 3 uur muziek gemaakt, non-stop eigenlijk. En het publiek die smulde daarvan. En het was gewoon één groot feest, wat de bedoeling was. Uiteraard nog steeds met de contradictie. Maar nogmaals, dat zorgde er echt voor dat iedereen met hetzelfde gevoel er stond. En dat was heel goed te merken. Het was echt een warm bad.
0: Dezelfde energie. Jij zit in de band Woodworks, de band van Hans van der Werf. Je vertelde ook dat het voor Hans soms lastig is om erbij te zijn. Dat hij soms echt dagen rust moet houden om zichzelf om op te laden. Om af en toe een optreden mee te kunnen pikken. Maar gisteren stond hij op het podium. Laten we even luisteren.

0: Ja, Willy, ik heb jullie meerdere keer gezien en als ik dit hoor, ik krijg gewoon kippenvel.
1: Oh, gaaf, ja. Ja, dat was ook een kippenvel momentje, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn momenten geweest waardoor iedereen toch wel met tranen in zijn ogen stond op het podium ook. Omdat Hans toch even een soort net van brak. En dat is ook logisch, want het was natuurlijk allemaal voor hem. En hij heeft daar ontzettend van genoten. Het was voor hem echt prachtig.
0: Ja, hij was erbij, zijn gezin was erbij. Hoe was dat voor hem ook? Weet je dat?
1: Het was heel emotioneel. Op een duur zei hij ook van, omdat hij 50 werd in het ziekenhuis, terwijl er een stoma geplaatst werd, dat hij zijn verjaardag niet echt heeft kunnen vieren natuurlijk. En dat dit ook voelde als een soort van verjaardagsfeest voor hem. En dat kwam hard aan.
0: Ja, natuurlijk. Ja, een verjaardagsfeest met een wel heel dubbele lading.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: De avond was vooral bedoeld natuurlijk ook om geld op te halen. Is dat gelukt?
1: Ja, dat is zeker gelukt. Kijk, het doel was natuurlijk al gehaald door dat het uitverkocht is. En dat was het eerste doel wat we hadden. En het tweede doel wat we hadden is dus de volle zaal vermaken van mensen met mooie muziek. Nou, dat is ook gelukt. Dus eigenlijk is alles gelukt en alles is perfect verlopen.
0: Ja, nou, dat is hartstikke mooi natuurlijk. Jij bent collega, bevriend collega. Ik vroeg me af, hoe gaat het nu verder dan met Woodwork? Staan er nog optredens gepland? Gaat het voorlopig gewoon door?
1: Ja, het gaat voorlopig gewoon door. Wij blijven gewoon doorspelen. Dat is ook echt Hans' wens. Van jongens, blijf spelen, blijf de mensen vermaken, blijf de mensen blij maken. Dat is wat jullie kunnen, wat jullie het beste kunnen. En dat moeten jullie blijven doen. Dus dat gaan we zeker nog doen. Maar het blijft schakelen hoor.
0: Ja, natuurlijk. En als het even kan, als het even lukt, dan is Hans erbij.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Dankjewel Willy om even terug te blikken. En ik wens je ook succes komende tijd, maar ook vooral een hele mooie tijd.
1: Dankjewel.

0: Girls Just Want To Have Fun van Cyndi Lauper natuurlijk. Het is bijna 10:30, dus tijd voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: En het overzicht van het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een 33-jarige man uit Goes die meerdere vernielingen heeft aangebracht in de winkel van Geldmaat in Middelburg is volgens het Pieter Baan Centrum volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij maakte in september verschillende geldautomaten kapot. De schade liep op tot in de tienduizenden euro's. De man zit sindsdien vast, ook nog voor bedreigingen. Eind juli wordt zijn rechtszaak verder behandeld. Energiebedrijf Delta en netbeheerder Stedin hebben een zonalert in het leven geroepen. Daarmee geven ze aan wanneer zonnepanelen in het weekend de meeste stroom opwekken. De hoop is dat klanten hun stroomverbruik op die momenten aanpast. De afgelopen 2 jaar zijn hier al proeven mee gedaan. Die lieten een flinke afname van de hoeveelheid stroom zien die aan het net werd teruggeleverd. Terneuzen krijgt later dit jaar een tijdelijk drone-detectiesysteem. Dat schrijft de PZC vanmorgen. Boven Douw en het havengebied werden eind vorig jaar meerdere drones gezien. Wie achter die vluchten zat, is nooit duidelijk geworden. De Terneuzense burgemeester Frank Weerwind heeft laten weten dat het tijdelijke systeem na de zomer geplaatst zal worden. En de huizenprijzen in Zeeland zijn in het eerste kwartaal van dit jaar in alle gemeenten gestegen. Gemiddeld werden bestaande koopwoningen 5% duurder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Binnen Zeeland zijn de verschillen groot. In Tholen stegen de prijzen het hardst met bijna 10%. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Carlijn.

0: Crosby, Stills, Nash en Young met Our House. En daarvoor de zomerse klanken van Juan Luis Guerra met Burbujas de Amor. Veerle, we gaan het even over konijnen hebben.
1: Konijnen?
0: En dat klinkt misschien leuk en schattig, maar dat is het niet altijd. Want je verwacht het misschien niet, maar als je in het Nollebos in Vlissingen loopt, zou je ze tegen kunnen komen, loslopende konijnen. En dan geen wilde konijnen, maar tamme konijnen. In de studio Jolanda Lichtenberg van de Stichting Dierenwelzijn Zeeland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jullie zijn pas ook weer naar het Nollebos in Vlissingen gegaan om zo'n konijn op te halen.
2: Ja, ja.
0: Hoeveelste keer was dat?
2: Dat was 16e keer.
0: Ja, ik zag jullie bericht op Facebook en ja, ik merk aan alles dat jullie daar absoluut niet blij mee zijn.
2: Nee, nee. Ten eerste, als je een konijn dumpt, zullen we het maar even noemen, hè, dan teken je eigenlijk zijn doodvonnis. Ik bedoel, een tam konijn kan niet overleven in het wild. Ten eerste is het een hele makkelijke prooi voor roofdieren. Ze weten niet hoe ze zich in leven moeten houden. En dan denkt iedereen, oh, het is toch groen. Daar kunnen ze makkelijk van eten. Maar ja, een tamkonijn is gewend een bakje voer te krijgen. Kan niet vluchten, maakt geen hol meer. Dus het is, dat vinden we het ergste ervan. Dat mensen ze brutaal dumpen, maar dan eigenlijk weten dat zo'n diertje eigenlijk geen kans heeft om te overleven.
0: Want ik neem aan dat het eigenlijk meteen duidelijk is dat het dan om een tamkonijn gaat.
2: Ja.
0: Hoe gaat het precies? Is er dan bijvoorbeeld iemand die zijn hond uitlaat in het Nollebos en een konijn tegenkomt die niet meteen op de vlucht slaat?
2: Ja, nou ja, goed. Je ziet het ook aan de kleur, hè. Een tamkonijn heeft meestal een hele andere kleur als een wild konijn. En mensen, ja, die komen het dan tegen tijdens een wandeling of iets dergelijks en dan bellen ze naar ons.
0: Zijn het nou, denk jij, verschillende mensen die konijnen hebben en die allemaal zoiets hebben van, nou ja, ik weet niet wat ik met een konijn moet. Ik dump hem in het Nollebos. Of zou het ook kunnen dat het dezelfde eigenaar is?
2: Nou, de laatste 6 denken we dat het dezelfde eigenaar is. Het zijn allemaal konijnen die enorm op elkaar lijken. Hmm. Precies dezelfde kleur hebben. En er zijn er ook een aantal van die al zwanger zijn. Maar er zijn er ook die dus nog maar een maand of 3 zijn. Maar het is allemaal eigenlijk van hetzelfde type. En we denken dus van dezelfde fokker.
0: Ja, en je zegt dus een aantal die zwanger zijn. Dus dit is misschien nog maar het topje van de ijsberg. Ja. Die 16 die jullie nu uit het Nollebos hebben gehaald.
2: Ja, klopt.
1: En hoe ga je die dan vangen? Want een tamkonijn is natuurlijk tammer dan een wild konijn, maar waarschijnlijk toch schrikachtig als jullie daar aankomen.
2: Absoluut. Dan moeten we echt met een paar man het konijn proberen in te sluiten. We hebben natuurlijk wel materiaal ervoor, hè, vangnetten. Eventueel kunnen we ook nog met vangkooien werken. Maar we laten het dan niet meer los. Dan zorgen we dat het diertje ook wel veilig wordt gesteld.
0: Jolanda, ik wil het absoluut niet goed praten, maar er zijn misschien mensen die denken dat ze goed doen om zo'n konijn in het bos neer te zetten. Ik weet het niet, hè, hoe dat werkt, maar
2: Nee, nou, net wat ik zeg, hè, er zijn mensen die denken van, nou, ze hebben het prima, het is allemaal groen hier. Ja. Konijn kan lekker knabbelen, huppelen. Maar ja, het is
0: absoluut niet.
2: Echt niet, nee.
0: Stel, iemand is ten einde raad, misschien luistert diegene nu al naar de radio en die heeft een konijn en die weet absoluut niet meer hoe die voor zo'n konijn kan zorgen. Of ja, misschien heeft hij de mogelijkheden niet. En weet niet wat hij moet doen. Wat zou je tegen diegene willen zeggen?
2: Nou ja, bel gewoon naar Stichting Dierenwelzijn Zeeland. Het is niet gezegd dat we altijd ruimte hebben voor afstandkonijnen. Maar we kunnen wel meedenken waar we een konijn kunnen plaatsen. Hè, er zijn meerdere konijnen opvangen door het hele land. En daar kunnen we beter die mensen helpen als dat je achteraf een dood konijn moet gaan opruimen of in ieder geval moet gaan vangen.
0: Ja, of dat dan later nog blijkt dat het konijn zwanger is. Ja. Dat er jonge konijns geboren worden en dat het probleem alleen maar groter wordt.
2: Ja.
0: We hebben het nu over de konijnen in het Nollebos. Jullie zijn van de Stichting Dierenwelzijn Zeeland. En dat is een stichting volgens mij die zich eigenlijk voor alle dieren inzet. Hè? Of dat nou een konijn is in het bos, een hond in nood of een gewonde vogel op het strand.
2: Ja, ons motto is elk dier telt. En dat nemen we ook echt heel letterlijk. Mensen kunnen ons altijd bellen als ze zich zorgen maken over een dier. Het is niet gezegd dat we altijd zelf kunnen helpen. Want er zijn een aantal dieren die passen niet eens in de dierenambulance. Maar wij proberen wel altijd mensen te ontzorgen.
0: Wat zijn het voor dieren die niet passen?
2: Nou, een hert bijvoorbeeld.
0: Oh ja, natuurlijk,
2: hè? Of een varken. Of in ieder geval iets wat we niet zomaar mogen vervoeren. Want daar zitten ook nog wettelijke stukken achter. Hè? Want dan heb je dus gewoon een UBN-nummer nodig voor bepaalde dieren. Maar wilde dieren, net als een hert, dan zorgen we wel dat er hulp komt. We laten de mensen niet in het bos staan van nee, daar rijden we niet voor. Dus zoek het maar uit. Nee.
0: We gaan straks even verder praten over die stichting. Heb je nou een vraag over de Stichting Dierenwelzijn Zeeland? Of misschien wel over die konijnen in het Nollebos? App ons even 0118 499 999.

0: Nielson en ook Miss Montreal met Hoe. Jolanda Lichtenberg is hier in de studio van de Stichting Dierenwelzijn Zeeland. Fijn dat je er bent. We hadden het over die konijnen in het Nollebos. Jullie vermoeden dat dezelfde eigenaar steeds een konijn daar dumpt. Ja, dat ging dus alleen even over het Nollebos in Vlissingen. Ja. Maar is dit een groter probleem in heel Zeeland of speelt het zich vooral daar af?
1: Nee, het is een heel groot probleem. We hebben sinds we begonnen zijn, dat was in 2020, hebben we al 172 konijnen moeten opvangen.
0: Wow, dat
1: in
0: is
1: 2025 behoorlijk. Waren het 58. En dit jaar, dat is nog maar 5 maanden onderweg, hebben we het al evenveel als vorig jaar, een heel jaar. Dus het betekent gewoon dat, dat het steeds, de dumpen steeds meer toeneemt.
0: Ja, hoe zou dat dan komen?
1: Ja, ik denk dat mensen allemaal maar denken van, oh, dat is schattig, ik ga naar een tuincentra en dan zie je allemaal hele leuke, schattige jonge konijntjes zitten. Maar konijnen is gewoon geen makkelijk huisdier. En ook altijd niet altijd fijn voor kinderen.
0: Nee.
1: En dan komt erbij dat je dus om de dag je hok moet schoonmaken. En dat is de eerste keer leuk. En daarna
0: heb je heel veel vies tegen misschien.
1: Van, ja, ja.
0: Jullie zei net, jullie zetten jullie in voor allerlei dieren. Deze week al hadden we bijvoorbeeld een bericht over een doodgebeten wallaby op het strand.
1: Ja, ja.
0: En ook deze week, kat Joep in de glasbak in Middelburg. Die werd daar gevonden, daar hebben jullie voor ingezet. Hoe gaat het nu met die kat?
1: Ja, we denken gewoon goed. We hebben laatst nog wel even contact gehad. Het is namelijk zo, de kat was niet zwaar gewond.
0: Gelukkig.
1: Maar had allemaal wel sneetjes in die pootjes. Maar dat is logisch, want die is natuurlijk gewoon gevallen op het glas. En wij hebben hem met een net uit moeten vissen.
0: Het is eigenlijk een wonder dat dat het enige is dat er aan mankeert.
1: En er hadden veel ernstigere scenario's mogelijk geweest, ja.
0: Ja, jullie bestaan sinds 2020, zei je. Ja. Ik noemde net al alleen nog maar deze week een wallaby, een kat. Wat is nou de melding die jou het meest is bijgebleven in die jaren?
1: Nou, ik denk wel, gewoon de melding... Een slang, dan maken we dat wel eens vaker mee. Maar dat was een mevrouw die vond een slang in haar bed. Die lag een boek te lezen. En ze denkt, oh, wat rolt mijn spier toch in mijn rug vreemd. En dat bleek dus...
2: Dat meen je niet.
1: Ja, dat bleek dus een slang te zijn.
2: Dat is echt een nachtmerrie.
1: En niet die van haarzelf. Dus het was echt vanuit...
0: Hoe is die daar terechtgekomen?
1: Waren van die oude huizen in Middelburg. En ik denk dat die gewoon via een gaatje vanuit de buurman...
2: Je zou erin blijven.
0: Ja, ja, je gaat hier over dromen vanavond, denk ik.
2: Nou,
0: eerlijk.
2: Dat is echt een nachtmerrie. Ik heb ook veel kieren in mijn huis.
1: Het grappige was dat de politie ook zei... daar gaan we niet aan beginnen, bel dierenwelzijn maar.
0: En hoe is dat afgelopen dan?
1: Nou, die hebben we gevangen en die is naar Iguana gebracht.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wow. Ja, we hadden het van de week ook over je huis isoleren, Veerle. Dus misschien
2: ja,
0: toch
2: nog
0: een extra reden om dat te doen.
2: Ik ben de reden aan het verzamelen, want dit is wel heel heftig.
1: Ja.
2: We krijgen trouwens ook nog een appje van Marco die zegt... mogen jullie ook zeehonden vervoeren?
1: Nee. Want daar hebben we een goede contact mee met RTZ. Dat is Reddingsteam Zeezoogdieren. En die bellen wij. Dus als mensen ons een melding geven van... god, er ligt hier een zeehondje op het strand of een jong zeehondje... dan kunnen we die bellen. Okay. En die nemen het verder van ons over.
0: Dat is misschien een van de weinige uitzonderingen... van dieren in nood... waar jullie je niet voor inzetten. Ja, dat jullie doorschakelen naar een andere instantie.
1: Want een bruinvis of een zeehond... ja, die heeft gewoon speciale zorg nodig. Ook tijdens het vervoer. En dat hebben wij niet.
0: Ja. Dus, je maakt wat mee, zo te horen.
1: Geen dag is hetzelfde.
0: Nee, dat maakt het ook wel erg leuk, denk ik. Ja. Stichting Dierenwelzijn Zeeland dus. En ja, ik zei het al, jullie zetten hier eigenlijk voor allerlei dieren in. Dus als iemand een keer ergens een dier vindt... een dier in nood of een slang in bed...
1: Ja.
0: Een wallaby op het strand. Ja, nu liep dat heel vervelend af natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk voor al dat soort gevallen kunnen ze bij jullie terecht, hè?
1: Absoluut. En we zoeken ook altijd vrijwilligers. En dan heb je echt elke dag een avontuur.
0: Nou, leuk om het allemaal van jou te horen, Jolanda. En dankjewel voor je komst naar de studio.
1: Graag gedaan.

0: kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer waaien.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
14: Hans, alleen de prijs is anders.
15: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
16: Zoveel money!
15: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
18: Omroep Zeeland.
19: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor 1 nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de 2e keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
16: Mijn internet is traag, maar ik wil een show.
20: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
16: Ik wil sneller dan snel, zonder te rellen. Vodafone.
20: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
21: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
20: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Ik wil sneller dan snel.
21: Elk weekend te zien in Tijlers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op tijlersmuseum.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
24: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
23: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
25: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
25: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
26: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
18: Omroep Zeeland.
17: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Et chame la culpa van Louis Fonsi en Demi Lobato. Goedemorgen, derde uur van Goedemorgen Zeeland. Goedemorgen Veerle.
1: Goedemorgen.
0: Hoe gaat het ermee?
1: Ja, lekker. Goed zomers hitje. Lekker weer.
0: Lekker die zomerse klank op de radio. Ja. Het zonnetje schijnt hier een beetje naar binnen door die studio. Ik kom wel in zomerse sferen. En dat komt mooi uit, want we gaan mooie dagen tegemoet. Als ik de weerberichten mag geloven.
1: Ja, heb je grootse plannen voor het mooie weer?
0: Nee, niet per se. Nou, grootse plan. Ik denk gewoon lekker op het strand liggen.
1: Lekker op het strand. Ja. Ja, wat wil je nog meer in Zeeland?
0: En misschien, heb jij eigenlijk plannen? Ook op het strand?
1: Ja, bij ons, ik woon meer in een dijkgebied. Maar ik ga wel lekker zwemmen en varen, denk ik. Maar het strand, dan moet ik even kijken of ik daar terecht kom.
0: Moet je een eentje rijden?
1: Moet een eentje rijden.
0: Ja, en bij dit weer, ik heb altijd wel zin in een ijsje.
1: Ja. Ik ook. Wat is je favoriete smaak?
0: Nou ja, ik ben een beetje. Ik kies eigenlijk standaard altijd aardbei en chocola. Meer gewoon van, ik weet dat dat lekker is en dat kies ik altijd. Dus okay. Ja.
1: Zware bol wel.
0: Ja, dat wel. Dat wel. En jij?
1: Ja, ik ben van een beetje van fris. Citroen. Altijd citroen.
0: Ja, en misschien yoghurt of zo?
1: Eigenlijk altijd citroen.
0: Alleen citroen, noem je het zo.
1: Ja, nou, een beetje saai, maar ik vind
0: ja, we zijn allebei
1: lekker.
0: Een beetje saai wat dat betreft. Dat we even niks anders willen proberen. Weet je wat leuk is? We bellen straks met een ex-ijskoman. Ik ben wel benieuwd. Als je ijs verkoopt en je ziet die weerberichten. Ja, dan moet je volgens mij wel even schakelen.
1: Ja, hoe ga je zo'n weekend tegemoet?
0: Ja, en ik ben ook wel benieuwd. Ik wil eigenlijk heel veel van hem weten. Zometeen meer in Goedemorgen Zeeland. Je mag natuurlijk altijd appen. 018-499-999.

0: Get it right. Ja, het wordt heerlijk weer dit weekend. Heel Zeeland trekt er waarschijnlijk op uit. En de rest van Nederland en een groot deel van Duitsland, die komt waarschijnlijk naar Zeeland. Zwemmen, naar het strand. En natuurlijk, ja, in ieder geval Veerle en ik, ijsjes eten. Kijk er nu al naar uit. En ja, zodra de zon schijnt, komen ook de ijskomannen en vrouwen weer uit hun holen. En ja, Veerle, ik vraag me toch altijd af hoe die zich op zo'n weekend voorbereiden. Kees Schiep, ex-ijskomman uit Krabbedijken. Goedemorgen.
1: Hey Stefan, goedemorgen.
0: Ja Kees, een Pinksterweekend rond de 30 graden op de teller. Begint het dan een beetje te kriebelen bij je?
1: Nou, die kriebels zijn inmiddels over hoor.
0: Ja?
1: Je hebt genoeg... is al 4 jaar weg.
0: Oh, je hebt waarschijnlijk ook al genoeg ijs gezien de afgelopen jaren.
1: Zo, echt wel.
0: Maar ik kan me voorstellen dat ijsverkopen, ja, dat je daar nog wel met een goed gevoel op terugkijkt en dat het leuk is en jou blij maakt. En ook heel veel mensen blij maakt.
1: Ja, het is het leukste wat ik ooit gedaan heb, Stefan.
0: Ja.
1: Ik heb nooit chagrijnige mensen. Iedereen blij. Dus nee, het was een mooie tijd.
0: Want hoe zat dat? Je was klaar met werken en je had zoiets van ik ga nu doen wat ik leuk vind en ik ga een karretje kopen en ijs verkopen?
1: Nou nee, het was meer uit nood geboren. Want ik kreeg op mijn 58ste de zak, zou ik maar zeggen.
0: Oh joh.
1: En toen was het arbeidsklimaat niet zo als nu.
0: Nee.
1: Dus het was een jaar lang solliciteren en niks geworden. En toen kwam dit opeens langs.
0: En als ik jou goed begrijp, als je daarop terugkijkt, was dat ontslag, heeft het eigenlijk gewoon goed uitgepakt, uiteindelijk.
1: Ja, het was serieus een geweldige tijd. Ik heb het 7,5 jaar gedaan en het was prachtig.
0: Ja, ik vind het ook wel knap dat je zo'n stap durft te zetten dan.
1: Ja, je moet wel iets doen hè, om een paar boterhammen bij elkaar te schrapen.
0: Ja, ik had het al over die weersvoorspellingen. Als je als ijskoomman of vrouw zo'n voorspelling aan ziet komen, hoe bereid je je dan voor? Dat lijkt me best lastig.
1: Nou ja, in elk geval zorgen. Ik maakte mijn ijs niet zelf, maar ik kocht het. Dus informeren bij de groothandel of ze voldoende voorraad hebben. En de diepvriezers die ik had natuurlijk maximaal vol zien te krijgen. En bekertjes en hoorntjes en lepeltjes. Zorgen dat je in elk geval voldoende voorraad hebt. Dan kan ik daar niet misgaan.
0: De beste raad is voorraad.
1: Ja, dat hè.
2: Maar hoe groot was jouw vriezer dan thuis?
1: Nou, ik had hem in een loodje staan, Veerle. En daar had ik twee van die grote vrieskisten. Daar konden ongeveer 20 bakken ijs in.
2: Oké.
1: Nou ja, en ik kon er maar 10 meenemen in mijn karretje. Dus dat ging allemaal wel goed.
0: Ja, want hoe werkt dat dan? Want dan heb je hebt een flinke diepvries, maar als je dan met het karretje op pad gaat, hoe blijft het ijs dan koel?
1: Nou, dat was de grootste investering van die hele ijskar. Er zat 4 geschakelde batterijen in. En daar kon ik een uur of 8 mee wegblijven zonder stroom.
0: Ah. En het is nooit gebeurd dat het ijs dan gesmolten was ergens?
1: Ja, dat is wel eens gebeurd, ja. Ik heb wel eens ergens gestaan dat het zo verschrikkelijk heet was. En dan stond ik ook nog binnen in een soort van lasloods. Ik denk dat het daar 40 graden was. En ja, dat vind je ijs op den duur niet leuk.
0: Nee, en wat moet je dan?
1: Ja, zorgen dat hij zo gauw mogelijk leeg gaat. En de rest gaat dan toch helaas de kliko in.
0: Het worden geen milkshakes of zo?
1: Nou, daar lijkt het dan wel een beetje op.
0: Zeg Kees, ik had het er met Veerle net even over onze favoriete smaken. Ik ben een beetje terughoudend, want ik ga eigenlijk altijd voor aardbei en chocola. Veerle kiest citroen.
1: Mm.
0: Wat is jouw favoriet?
1: Ja, ik had een heerlijk advocaatijs.
0: Advocaatijs?
1: Het lekkerste wat ik ooit heb geproefd.
2: Oh, maar dat is wel zwaar.
1: Nee, het is die kleur van advocaat. Er zit uiteraard geen alcohol in.
2: Oh.
1: Maar het was heerlijk en kinderen waren er ook dol op.
0: Nou.
1: Dus advocaat ijs en als alternatief zonder melk een sinaasappelijs.
0: Sinaasappelijs?
1: Ja.
0: Nou, dat houden wij in ons achterhoofd, Kees. Heb jij nog plannen komende dagen met het mooie weer?
1: Ja, wij reizen vanmiddag af richting Drenthe. Om een beetje te fietsen.
0: Oh, lekker. En misschien onderweg eens even een tussenstop om een ijsje te pakken.
1: Ik ga het niet uit de weg.
0: Hey, heel veel plezier daarbij. En dank
1: dat
0: je even erover wilde vertellen.
1: Ja, graag gedaan. Jullie ook veel plezier.

0: Traveling Wilburys met Handle With Care in Goedemorgen Zeeland.
1: Wil je reageren op het nieuws? Erger je je blauw? Ben je juist blij dat een groot probleem is opgelost? Of heb jij dé oplossing? En wil je dat delen met de rest van Zeeland? Dat kan in Zegt U Het Maar. Elke doordeweekse dag tussen 5:30 en 6 op de radio bij Omroep Zeeland.
0: Ja, en straks horen wij natuurlijk van Michiel wat het onderwerp van vandaag is in Zegt U Het Maar.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Maar nu eerst het Zeeuwse nieuws. Carlijn, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Goes zijn gisteravond 3 nepagenten opgepakt. De politie kwam ze op het spoor naar meldingen. Zo werd een inwoner van Goes telefonisch benaderd door een van de nepagenten. Die wilde langskomen om de inboedel te bekijken en eventueel dure spullen mee te nemen om op een veilige plek op te slaan. Het gaat om een 18-jarige vrouw uit Vlissingen, een 33-jarige man uit het Gelderse Lichtenvoorde en een 26-jarige man met een onbekende woonplaats. Een 33-jarige man uit Goes die meerdere vernielingen heeft aangebracht in de winkel van Geldmaat in Middelburg is volgens het Pieter Baan Centrum volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij maakte in september geldautomaten kapot. De schade liep op tot in de tienduizenden euro's. De man zit sindsdien vast, ook nog voor bedreigingen. Eind juli wordt zijn rechtszaak verder behandeld. Energiebedrijf Delta en netbeheerder Stedin hebben een zonalert in het leven geroepen. Daarmee geven ze aan wanneer zonnepanelen in het weekend de meeste stroom opwekken. De hoop is dat klanten hun stroomverbruik op die momenten aanpassen. De afgelopen 2 jaar zijn hier al proeven mee gedaan. Die lieten een flinke afname van de hoeveelheid stroom zien die aan het net werd teruggeleverd. En Terneuzen krijgt later dit jaar een tijdelijk drone-detectiesysteem. Dat schrijft de PZC vanmorgen. Boven Douw en het havengebied werden eind vorig jaar meerdere drones gezien. Wie achter de vluchten zat, is nooit duidelijk geworden. De Terneuzense burgemeester Frank Weerwind heeft laten weten dat het tijdelijke systeem na de zomer geplaatst zal worden. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af vanmiddag. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes,

0: The Wrong Direction van Passenger van het album All the Little Lights. Ik heb dat toch een partij grijs gedraaid. En ik zie nu het jaartal erbij, 2012. Het was voor mijn gevoel maar een paar jaar geleden, Veerle. Dat is pijnlijk. Maar goed, het blijft waanzinnig goed, vind ik. Het is 11:30 geweest en dan weet je het wel weer. Het is tijd voor Check the Plek. Veerle heeft hier wat bedacht volgens mij, toch Veerle?
1: Ja, ik heb wat bedacht.
0: Je hebt wat bedacht.
1: Een plek ergens in Zeeland.
0: Ja, want daar gaat het om, hè. Jij geeft straks een aanwijzing en die aanwijzing gaat over een plek in Zeeland. Dat kan bijvoorbeeld een standbeeld zijn, toch?
1: Ja, dat zeg ik dagelijks. Let op mensen, misschien is het een standbeeld. Maar het kan ook een plaats zijn, een dorp, een stad, een weg, een rivier, een...
0: Een buurtschap,
1: heuvel.
0: Misschien wel een buurtschap waar je pas geleden nog bent geweest. Zou zomaar kunnen in deze editie van Check the Plek.
1: Hangt er al iemand die nu denkt dat het Turkije is?
0: Nog niet.
1: Oh, oké.
0: Okay. Het kan niet lang meer duren, denk ik.
1: Ja, ik zal het maar gaan zeggen, zeker.
0: Ja, jij geeft die aanwijzing. Als je denkt te weten, bel dan vooral naar ons reactienummer. Dat is 018-499-999. Dus ik geef je nu even de kans om alvast die telefoon te grijpen. Zodat je er als de kippen bij bent. Als je denkt te weten, en de aanwijzing van vandaag is...
1: Is dit dan een bom maken?
0: Is dit dan een bom maken? Is dit dan een bom maken? Laat het even op je inwerken. Of bel natuurlijk meteen als je denkt te weten. 018-499-999. Spreek je misschien zo.

0: Dit was Bidi en dat is muziek uit Zeeland. Bidi komt uit Vlissingen. In de diepte hoorde je in Goedemorgen Zeeland. En in dit programma spelen wij iedere dag het spel Check de Plek. Een aanwijzing over een plek in Zeeland. Veerle gaf net een aanwijzing. Nog een keer die aanwijzing, Veerle.
1: Is dit dan een bom maken?
0: Is dit dan een bom maken? We gaan naar Bruinisse. Marleen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat dacht jij toen je dat hoorde?
2: Ik dacht bommeneden.
1: Oh ja. Ja, het is eigenlijk niet goed. Wel, ik snap wel je gedachten, maar het is niet wat ik zoek.
2: Oh, en dan uit.
1: Helaas.
0: Het is verder nog even stil op de lijn, dus het is een lastige opgave, denk ik.
2: Ja, het is eigenlijk niet goed, maar het is eigenlijk ook een beetje wel.
0: Ja, een beetje wel. Ja, wij bedenken altijd natuurlijk een vraag en een antwoord.
1: Er zit het woord bom in, maar ik zoek eigenlijk niet het woord bom.
2: Oh.
1: Misschien kan ik. Moet ik hem nog aanpassen of heb je nog een beller?
0: Nu nog geen beller, dus laten we nog even met Marleen praten. Maar misschien heb je al meteen een variant?
1: Ja, ik kan zeggen, is dit dan een bom schadelijk maken?
0: Is dit dan een bom schadelijk maken? We wachten nog heel even. Ik ga nog heel even naar Marleen. Marleen, hoe is het in Bruinisse?
2: Ja, mooi weer.
0: Mooi weer, hè? Ja, hier ook.
2: Heerlijk, lekker. En Hou we zo.
0: Nou, dat gebeurt ook. Er wordt nog een schepje bovenop gedaan, als ik de verwachting mag geloven.
2: Hoe meer, hoe liever.
0: Nou, kijk, dan word je op je wenken bediend.
2: Ja.
0: Nog plannen met het lekkere weer?
2: Nee, weinig.
0: Weinig. Nou ja, geniet van de zon, zou ik zeggen.
2: Ja, ga ik doen.
0: Dankjewel voor het meespelen. En misschien belt er straks nog even iemand anders met een oplossing op die vraag. Zijn er appjes binnengekomen trouwens, Veerle?
1: Ja, ik heb een appje van Bert Evans die zegt kruidvat, dat is niet goed. En Petra die zegt breskens, want bres is straattaal voor bom en kunst duidt op maker.
0: Oh wauw, goed maar, doorgedacht.
1: Ja, ook dat is niet goed.
0: We zijn ondertussen gebeld. En met wie? Omroep Zeeland. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Mico.
0: Hey, Co. Co, Ut?
3: Ise.
0: Ut Ise. En wat nog hier toen je dat hoorde?
3: Mantelingen.
0: Ik kijk naar Veerle.
1: Ja, Co, dit is hartstikke goed. Kun je vertellen waarom?
3: Ja, toen hij schadelijk zei, of onschadelijk mee, en toen ook het.
0: Dat was even die extra hint die je nodig had.
3: Ja.
1: Ja, want een bom ontmantelen is een bom.
3: Een bom maken.
1: Ja.
3: Nou ja, dat is iets creëren, maar onschadelijk dan zeg ik.
1: Ja, het is een beetje het tegenovergestelde van ontmantelen. Hè? Bij ontmantelen zorg je dat hij niet meer werkt. En toen dacht ik, bij mantelen zorg je dat hij wel weer werkt.
0: Het was precies... Ja, linker, vertel, Co.
3: Ja, je linker gedachte aan, hoor, Veerle.
1: Een linker?
3: Een linker, ja.
0: Ding erom. Hey, Co, jij hebt het goed. Dus jij gaat mee in de finale. Ik spreek jou morgen weer. En dan kom je misschien als winnaar uit de bus. Tot morgen en een fijne dag, hè?
3: Doei.
0: Hoi.

0: Douwe Bob in Goedemorgen Zeeland met With You. Stemmen in je hoofd horen, dat gebeurt misschien wel vaker dan je denkt. Of misschien, ja, ken je iemand die dat heeft in de bioscoop in Middelburg? Draait morgen een film daarover, Mijn Woord tegen het Mijne. Ik praat erover verder met Klazien Tarnier van Hersteltalent. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, stemmen in je hoofd horen. Hoeveel mensen horen er stemmen in hun hoofd?
1: Nou, daar is onderzoek naar gedaan. En wat we daaruit weten is dat 1 op de 10 mensen, dus dat is best veel, stemmen hoort in hun hoofd.
0: Ja, meer dan ik zou denken wel.
1: Ja, dat is vaak veel meer dan mensen denken. Ik zeg altijd, je hebt mensen die links kunnen zijn, die rechts kunnen zijn. En zo heb je ook mensen die makkelijk stemmen kunnen horen.
0: Ja, en daar draait die film dus om morgen. Mijn Woord tegen het Mijne in de bioscoop in Middelburg. Waar gaat de film precies over?
1: Ja, nou, de film is er om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken. Want vaak vinden mensen toch best een beetje spannend als ze horen dat mensen stemmen horen. En in de film komen dus mensen aan het woord die stemmen horen. En een psychiater, Dirk Korstens, gaat met hen in gesprek. Maar niet alleen met hen, maar ook met hun stemmen. En dat is een hele bijzonder mooie manier om te gaan met stemmen horen.
0: Ja, het klinkt wel bijzonder.
1: Dat is het ook. Ik heb de film zelf gezien bij de première in november en vond dat heel indrukwekkend. Omdat stemmen vaak iets is wat er toch vaak niet mag zijn of waar mensen zich voor schamen om erover te spreken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat het juist bespreekbaar wordt, dat erover gepraat kan worden.
0: Ja, ik zeg dus, het klinkt bijzonder voor mij omdat ik er best wel meer over wil weten. Omdat ik kan me er zo moeilijk iets bij voorstellen. Maar ik denk dat het misschien ook aardig is voor mensen die juist stemmen horen, dat het ook aardig is om te weten van, ik ben niet alleen en anderen hebben dit ook.
1: Zeker, dat is buitengewoon belangrijk. Ik weet nog dat ik zelf ooit op een wereldstemmenhoorcongres was, want dat bestaat ook. En hoe fijn het was om andere mensen tegen te komen die stemmen horen. Dus dat geeft heel veel steun, ook voor naasten van mensen. Het kan ook best wel confronterend zijn als iets opeens bespreekbaar wordt gemaakt waar je altijd gewend van bent om over te zwijgen. Dus de film is heel interessant inderdaad voor mensen zelf, voor hun naasten, voor hulpverleners. Maar ook gewoon voor mensen in het algemeen die denken, nou, dat vind ik interessant. Ik zou daar meer over willen weten.
0: Ja, confronterend zeg je misschien, maar ik denk dat het uiteindelijk altijd beter is om het bespreekbaar te maken en het te laten zien, toch?
1: Ja, dat vind ik wel. Kijk, het is ook mijn vak om dingen bespreekbaar te maken die waar andere mensen vaak niet over spreken. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is om het taboe eraf te halen.
2: En kunnen mensen goed vertellen over wat zij dan meemaken, wat ze horen in hun hoofd? Want als je er nooit over hebt gepraat, is dat misschien ook best lastig om daar dan opeens woorden aan te geven.
1: Zeker, absoluut, dat is waar. En dat is waar de film ook over gaat. Dus je ziet dat proces in de film ook heel mooi weergegeven. Dat vraagt ook tijd en dat vraagt ook wel zorgvuldigheid van de mensen die dat doen. En daar zijn ook speciale manieren voor. Dus zo is er ook bijvoorbeeld een stemmenhoorinterview, wat heel veel vragen heeft, die daar specifiek op gericht zijn. Dus daar is ook wel over nagedacht, over hoe je dat dan het beste kan doen.
0: Morgen dus allemaal te zien in die bioscoop in Middelburg. Hoe laat draait de film, Klazien?
1: De film start om 2:00. Er is inloop vanaf 2:15. En wij hebben vanuit Hersteltalent alle kaarten opgekocht. Maar mochten er nu mensen zijn die luisteren en die denken, ik wil er graag nog heen, stuur dan even een mailtje naar info@hersteltalent.nl, want er zijn nog kaartjes over. En om die reden kosten de kaartjes ook niets. Dus als mensen interesse hebben, stuur dan een mailtje.
0: Kunnen er nog mensen bij. Precies, is er nog iets beschikbaar? En je mag natuurlijk ook altijd appen naar ons 018-499-999. En dan brengen wij jou in contact met Klazien. Over die film dus, Mijn Woord tegen het Mijne. En die draait morgen in de bioscoop in Middelburg.

0: Dit was Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Goedemorgen Zeeland. Voor vandaag zit er bijna op. Fijn dat jij erbij was. Michiel is hier al aangeschoven. Jij neemt het zo over met Zeeland nu. Later vanmiddag Zeeland komt thuis. Wat zit er allemaal bij jou in de show?
1: We hebben het zometeen na 12 uur over Hoek. Want ze kunnen nog steeds kampioen worden. En dat kampioensweekend is aanstaande. Toch een beetje vooruitblikken. Ook hoe dat succes allemaal is ontstaan daar. En we hebben het over toerisme. Want dat blijft dalen. Nadat het aantal toeristen en het aantal overnachtingen vorig jaar al daalde, lijkt die lijn door te zetten. Ruim 11% minder in het eerste kwartaal van dit jaar vergeleken met vorig jaar aan toeristen in Zeeland. Maar hoe denk je daarover, over dat nieuws? Wat is dat nou eigenlijk erg dat er minder toeristen zijn? Je kunt erop reageren via ons WhatsApp-kanaal. Daar staat de stelling nu al op. Of praat mee om 17:30 in Zegt u het maar.
0: Ik ben benieuwd wat de tendens is. Wij hebben het al een beetje de hele dag over dat lekkere weer. Dan denk je automatisch al aan veel toeristen die naar Zeeland komen. Ja, ja, ja. Maar als je de cijfers bekijkt, loopt dat toch een beetje terug dan?
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat er die zorgen zijn bij de ondernemers. Hè, maar de onderzeeuwen, is het nou heel erg dat er minder toeristen door de straten lopen? Heel erg benieuwd wat de mening is. Om 17:30 hoor je dat dus in Zegt u
0: het
1: maar.
0: We maken het allemaal mee straks bij jou, Michiel. Dankjewel en veel plezier bij Michiel.
2: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte. Woont u in Beveland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen, zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
5: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverterenInZeeland.nl.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe. Geeft ruimte. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op gelderstestreken.nl/kastelen.
12: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
16: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Woont u in Beverland of Walcheren? En wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen? Zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop. Zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars. Experts in discreet succes.
25: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
26: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
27: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
28: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
29: Omroep Zeeland.
30: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
1: Het Zeeuwse stroomnet is te krap en te klein. Maar dat geldt ook voor de stroomkabels bij jou in de straat. En in de komende jaren wordt 1 op de 3 straten opengebroken in Zeeland om grotere kabels aan te leggen. Hoe dat in zijn werk gaat, je hoort het zo in Zeeland nu. Hoewel het succes van Hoek voor de buitenwereld misschien onverwacht komt, is het ook het gevolg van gewoon een omslag die plaatsvond achter de schermen bij die Zeeuws-Vlaamse club. De zomer gaat het worden. Stefan van der Gijssen die weet hoe warm het kan gaan worden. En Muziekpodium Zeeland slaat een nieuwe weg in en richt zich voortaan volledig op jazz. En de Zeeuwse Kamer gaat daarover iets na 12:30. 5 over 12, een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van vandaag. In de komende jaren wordt 1 op de 3 straten opengebroken om grotere stroomkabels aan te leggen. Ook komen er tientallen nieuwe elektriciteitshuisjes bij in woonwijken. Het is een megaklus voor netbeheerder Stedin. Door de verslag van Ilja Tuning in een van de opengebroken straten.
0: Nu staan we in deze wijk in Vlissingen in Pauwenburg. Hier zie je om ons heen alle straten die open liggen. Er worden leidingen getrokken, er zijn mensen bezig. Martin Martens, u bent directeur Zeeland van Stedin en beheerder Stedin. Dit is niet de enige klus, hè, die op dit moment gaande is in Zeeland.
2: Nee, we hebben een uitgebreid pakket aan werk lopen op dit moment in Zeeland. We hebben er op dit moment 7 opgestart in Zeeland. Maar in de komende jaren worden dat steeds meer. Zodat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat iedereen die met energietransitie bezig is over voldoende capaciteit kan beschikken.
0: Ja, want het net moet verzwaard worden. Dat heeft allemaal te maken met die verduurzaming. Waarom moeten er eigenlijk grotere kabels hier de straten in?
2: Nou ja, wat we zien is dat we in het verleden gewoon veel minder elektriciteit nodig hadden of gebruikten. Nou, dat betekent ook dat we met dunnere kabels werkten. Nu we meer elektriciteit gaan gebruiken, onder andere door die energietransitie, ja, moeten er dus dikkere kabels in de grond gelegd worden. Dat houdt in dat zowel zonnepanelen genoeg elektriciteit op het net kunnen zetten, maar ook dat warmtepompen bijvoorbeeld genoeg elektriciteit van het net kunnen halen.
0: Om hoeveel straten, hoeveel elektriciteitshuisjes gaat het eigenlijk die vernieuwd moeten gaan worden de komende jaren?
2: Nou, in totaal moet 1 op de 3 straten in Zeeland moet ook daadwerkelijk open om ervoor te zorgen dat de kabels dik genoeg zijn en we voldoende huisjes hebben. Nou, in dit jaar gaan we bijvoorbeeld al 50 nieuwe elektriciteitshuisjes bijplaatsen. Richting 2028 zijn dat er al 100. Dus je ziet daar echt een soort van versnelling als het gaat over het bijbouwen van capaciteit van dat net.
0: Nu in deze straat zie je dat de straten open liggen, maar dat gaan we dus veel meer zien door de hele provincie.
2: Dat gaan we in de hele provincie zien. Stedin investeert tot bijna een miljard euro tot en met 2030. Gaat dus over groot, maar dat gaat ook over de kabels en in de wijk, huisjes. Echt alles moet op de schop om uiteindelijk te zorgen dat we voldoende capaciteit hebben met z'n allen.
0: Wat vindt u ervan, de blik op deze straten? Ja, overal waar je loopt liggen de straten open, zijn werkmannen aan het werk.
2: Dit is hoe de energietransitie eruit ziet, zou ik bijna zeggen. Straten moeten open, je ziet de zonnepanelen op het dak. Mensen komen hier aanrijden in elektrische auto's. Ja, dit is waar energietransitie om gaat.
0: Wordt u hier blij van?
2: Ik word hier wel blij van, ja. Het ziet er goed uit en elke stap is er één.
1: Volgens stedendirecteur Martin Martens duurt het verzwaren van het stroomnet in woonwijken nog tot 2030. Achter de schermen van Hoek wordt al jaren gebouwd aan de selectie die zaterdag kampioen van de tweede divisie kan worden. Wesley Miras die steekt namens de technische commissie wekelijks veel tijd in scouting, gesprekken met spelers en het bezoeken van wedstrijden. Tom Druppers die sprak met Miras over het succes van Hoek.
3: Mijn vriendin zei laatst wel van is het niks voor jou om zaakwaarnemer te worden? Dan kan je er misschien ook eens wat aan gaan verdienen.
4: Wat is nou het plezier dat je daar uithaalt?
3: Ik zie wat het met de mensen doet waar ik als klein jongetje tegen opkeek. Hoe trots ze zijn, hoe enthousiast ze zijn van dit eerste elftal.
4: Nu lijkt het misschien voor buitenstaanders eigenlijk alsof Hoek nu ineens bovenin meedoet in de tweede divisie na de promotie. Maar zo'n seizoen als dit, dat ontstaat natuurlijk niet zomaar. Waar begint dat volgens jou?
3: Dat het zo goed zou gaan dit seizoen hadden we ook niet direct verwacht. Hè. Dus daar wil ik ook wel eerlijk over zijn. Maar we zijn nu wel al een aantal jaar aan het bouwen aan iets waar we nu wel de vruchten van aan het plukken zijn. En dat is denk ik, hè, dat we heel erg gefocust gaan zijn van elke speler die we naar Hoek halen, die willen we zelf gezien en gesproken hebben. En op die manier proberen een selectie samen te stellen die voor de prijzen kan spelen. En daar zijn we tot nu toe aardig in geslaagd.
4: Ja, dan ben ik benieuwd, waar kijken jullie nou tegenwoordig het meest naar bij een speler? Is dat kwaliteit aan de bal, misschien is het karakter, mentaliteit of in hoeverre iemand nog potentie heeft?
3: Dat laatste vinden we zeker belangrijk. Hè. Wij zitten met heel veel spelers nu om de tafel die eigenlijk een beetje tussen topamateur en profvoetbal inzitten. Dus wij kijken zeker wel naar de potentie. Wij hopen dat de spelers via ons de stap kunnen maken naar nog een niveautje, of misschien zelfs 2 niveaus hoger. Dus daar kijken we naar. Maar los van de potentie en de kwaliteit ook wel inderdaad van hoe graag willen ze. En ja, hoe bereid zijn ze om los van goed te kunnen voetballen ook hard te werken voor het team. En ook om zich aan te passen aan de cultuur en de groep. Dus het, ja, vandaar dat we het ook wel belangrijk vinden dat we iedereen die we deze kant op halen, dat we die ook gewoon face-to-face spreken. Dat we ze even in de ogen kunnen kijken en dat we elke gevoel bij de persoon kunnen krijgen.
4: Train je daarmee ook je mensenkennis? Word je daar ook steeds beter in na verloop van tijd?
3: Soms weet je, als je met een speler van de parking naar het restaurantje loopt waar je afgesproken hebt, heb je al zo'n gevoel van, hey, dit gaat hem worden, dit zit goed. Dat zijn wel mooie momenten.
5: En die Sula is hier met de 2-0, daar is hij dan wel. En zo wint Hoek. En blijft het in de titelrace?
3: Ik ben een kind van de club. En ik vind het leuk om te zien wat het met de supporters doet. Wat het met de familie doet. Wat het met het dorp doet. Hè, want Hoek leeft door de voetbal. En heel veel daaromheen staat in het teken van deze club.
4: Maar je geniet ook wel extra van het succes, denk ik, daardoor nu, hè?
3: Dat is moeilijk. Omdat je eigenlijk net als vorig seizoen eigenlijk een heel lang bovenaan staat. Dus er zit ook eigenlijk elke keer wel een stukje spanning ook bij. Dus ik denk als straks die laatste wedstrijd geweest is, dat ik dan wel even ga genieten.
1: Wesley Miras van Hoek was dat in gesprek met verslaggever Tom Druppers. Hoek speelt zaterdag in de laatste speelronde uit tegen de Treffers in Groesbeek en maakt nog altijd kans op het kampioenschap van de tweede divisie.

0: Goedemiddag.
1: Opmaat vandaag naar de prachtige dagen volgens mij die aanstaande zijn. Maar het ziet er nu toch ook al best aardig uit?
0: Ja, nou zeker weten. Het is een beetje een overgangsdag naar mooi en warm zomerweer de komende dagen. We hebben vanmiddag te maken met perioden met zon. Het blijft droog. Temperaturen die zijn vanmiddag heel aangenaam. Die stijgen naar 20 tot lokaal 22 graden. Er waait een matige zuidwestenwind. Vanavond is er veel zon, blijft het droog. Er volgt een heldere nacht. Temperaturen dalen naar 10 tot 13 graden. En morgen wordt al de eerste echte warme zomerdag. Volop ruimte voor de zon, misschien wat sluierbewolking. Het blijft overal droog bij middagtemperaturen die gaan stijgen op uitgebreide schaal naar 25 tot lokaal 27 graden, met daarbij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Nou, Pinksterweekend ziet er ook zomers uit. Zaterdagmiddag misschien een paar wolkjes, maar het blijft droog. Het wordt dan 24 graden vlak aan zee tot zo'n 26 of 27 graden meerlandinwaarts. Ja, en dan vervolgens zondag, maandag en dinsdag, dat zijn zonnige en droge zomerdagen, waarbij de temperaturen op maandag en dinsdag landinwaarts zelfs nog wat verder kunnen gaan oplopen naar 28 of misschien zelfs 29 graden.
1: Klinkt helemaal goed. Stefan van der Gijzen, dankjewel.

0: Shakira hoorde je en zo. Laten we eens kijken naar nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal, die zijn vanochtend weer teruggegaan naar de noodopvang in Ter Apel. Volgens de asielzoekers die in Stadskanaal sliepen waren er geen douches en kregen ze niets te eten. Net als gisteren zijn medewerkers van het Rode Kruis nu in Ter Apel om daar die mensen te helpen. De organisatie pleit voor een noodoplossing die langer duurt dan één nacht.
1: Dat is denk ik voor iedereen, voor de mensen allereerst zelf het beste. Ook voor alle organisaties en politiek die zich hiermee bezighoudt. De oplossing, het is uiteindelijk een tekort aan opvangplekken. Dat is het grote probleem. En

0: Daar moet een structurele oplossing voor komen. Dat roepen we al sinds 2022, want zo lang zijn we hier al mee bezig inmiddels. En die oplossing is er nog steeds niet.
1: De komende dagen wordt er in Ter Apel drukte verwacht, doordat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. Hetzelfde werk doen en toch minder betaald krijgen dan een man bestaat nog steeds in Nederland. Volgens het CBS verdienen vrouwen in een bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur 6,1% minder. Om dit te doorbreken komt minister Velbrief met een wetsvoorstel om de positie van vrouwen te verbeteren. Hij wil dat bedrijven openheid van zaken gaan geven.
2: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie, en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: Het is opmerkelijk nieuws wat ik nog even met je wil delen. Een Britse radiozender die heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Ja, het was een computerfout. Het was een foutje, zeggen ze. Maar de manager van die radiozender die laat weten dat door een onbekende fout de Death of a Monarch procedure werd gestart. Dat is een systeem dat in werking treedt als een vorst komt te overlijden. En er wordt een automatisch bericht ingestart met de boodschap dat koning Charles is overleden. Dus je moet je voorstellen, die boodschap die is er al. En zodra dat nieuws dan binnenkomt, hoeven zij maar op één druk de één knop te drukken. En dan komt dat nieuws blijkbaar naar buiten. Het opvallende was dat Charles ondertussen op bezoek was in Noord-Ierland. Hij werd daar ondergepoept door een vogel. Dat is ook een opmerkelijk beeld. Als je dat nog ergens online wil zien, zoek dat vooral even op. Maar hij heeft het dus overleefd. Er is niks aan de hand. Gelukkig. Maar opmerkelijk nieuws van buiten onze provincie. Zometeen weer terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Carlijn de Splinter, praat je zo bij. Na de Corks, What Can I Do?

0: Michael Bublé in Home. Het is bijna 12:30. Zometeen de Zeeuwse Kamer, waar het gaat over jazzmuziek. Want Muziekpodium Zeeland slaat een nieuwe weg in en richt zich voortaan alleen volledig op jazz. Concerten, onder andere workshops, fietstochten, hoe dat precies zit, hoor je zometeen in de Zeeuwse Kamer. En Carlijn de Splinter, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt. Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
5: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
6: Goedemiddag. In de komende jaren wordt in woonwijken 1 op de 3 straten opengebroken om dikkere stroomkabels aan te leggen. Ook komen er tientallen nieuwe elektriciteitshuisjes bij. Dat is nodig omdat huishoudens steeds meer energie gebruiken. Netbeheerder Steden is begonnen met grote projecten in hele woonwijken.
7: We hebben er op dit moment 7 opgestart in Zeeland. Maar in de komende jaren worden dat steeds meer. Zodat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat zonnepanelen genoeg elektriciteit op het net kunnen zetten. Maar ook dat warmtepompen bijvoorbeeld genoeg elektriciteit van het net kunnen halen.
6: Waterschap Scheldestromen vraagt bedrijven en omwonenden van het havengebied in Vlissingen mee te denken over hoe ze dijken daar moeten versterken. De dijken tussen de buitenhaven en de sloehaven moeten vanwege de veiligheid worden versterkt. De komende 2 jaar bereidt het waterschap deze klus voor. De daadwerkelijke werkzaamheden beginnen pas in 2030. In Goes zijn gisteravond 3 nepagenten opgepakt. De politie kwam ze op het spoor na meldingen. Zo werd een inwoner van Goes telefonisch benaderd door een van de nepagenten. Die wilde langskomen om de inboedel te bekijken en eventueel dure spullen mee te nemen om op een veilige plek op te slaan. Het gaat om een 18-jarige vrouw uit Vlissingen, een 33-jarige man uit het Gelderse Lichtenvoorde en een 26-jarige man met een onbekende woonplaats. En een 33-jarige man uit Goes die meerdere vernielingen heeft aangebracht in de winkel van Geldmaat in Middelburg is volgens het Pieter Baan Centrum volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij maakte in september geldautomaten kapot. De schade liep op tot in de tienduizenden euro's. De man zit sindsdien vast, ook nog voor bedreigingen. Eind juli wordt zijn rechtszaak verder behandeld. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 20 en 22 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland

0: Sam en Jeu hoorde je bij Omroep Zeeland. It's only love. 12:30 geweest, tijd voor de Zeeuwse Kamer. Muziekpodium Zeeland slaat een nieuwe weg in en richt zich voortaan volledig op jazz. En met concerten, fietstochten, workshops en bijzondere projecten wil het podium de jazz naar alle hoeken van Zeeland brengen. En daarbij blijft de missie hetzelfde. Muziek laten horen die raakt, verrijkt en verbindt. De feestelijke aftrap die is morgen in de Spot in Middelburg. En ik ga daarover praten met Maurits Portier. Hij is directeur van Muziekpodium Zeeland. En Sjaak Omekinders van Een Bunder Kunst. Welkom heren, goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Om te beginnen bij Muziekpodium Zeeland. Wanneer is dat eigenlijk ontstaan? Even terug in de geschiedenis.
1: Muziekpodium Zeeland is ontstaan in 1969. Maar niet als Muziekpodium Zeeland, maar als Jeugd en Muziek. Opgericht in Middelburg door Ad van het Veer. En langzaam is dat veranderd in de Stichting Nieuwe Muziek. En de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland is uiteindelijk Muziekpodium Zeeland geworden. Toen wij ons vestigden in de Grote Kerk in Veren in 2006.
0: Kijk.
1: Omdat Muziekpodium Zeeland de lading beter dekte. Omdat Nieuwe Muziek was dan vooral toen erg hedendaagse muziek. En we zijn wat breder gaan kijken. En zo is het Muziekpodium Zeeland geworden. Dus het bestaat eigenlijk al meer dan 50 jaar.
0: Bizar zeg, als je dat zou zeggen. Wat is in die 50 jaar allemaal gepasseerd? Wat is er gebeurd?
1: Nou, in die 50 jaar is er natuurlijk heel veel gebeurd. En zolang zit ik er natuurlijk nog niet bij. Ik ben inmiddels al wel 34 jaar betrokken bij Muziekpodium Zeeland. Dus
0: ook eventjes,
1: er zijn heel wat dingen die ik heb meegemaakt al. Maar Muziekpodium Zeeland, de Jeugd en Muziek, is opgericht door Ad van het Veer. Die zich vooral sterk maakt voor hedendaagse muziek. Festival Nieuwe Muziek kwam er. Dat werd echt geroemd in heel Nederland, heel Europa. Er kwamen mensen uit heel de wereld spelen en bezoeken. Dat waren bijzondere dingen. En daarnaast, het zijn altijd bijzondere dingen die we doen. En mijlpalen kan ik nou niet echt zo opnoemen. Maar er gebeurde gewoon heel veel.
0: Ja, en die rijke geschiedenis die je er omschrijft, al meer dan 50 jaar, echt wel een flinke periode natuurlijk.
1: Dat is een hele grote periode en het is ook wel fijn dat die periode nog steeds doorgaat. Nu zij het in een andere vorm, maar wel met dezelfde intentie.
0: Ja, wat die nieuwe vorm, hè? Het volledig richten op jazz, waarom die nieuwe weg?
1: Nou, wij hadden ook al sinds 1969 een subsidierelatie met de provincie Zeeland. En de provincie Zeeland besloot vorig jaar de subsidieregels aan te passen. Waardoor de subsidieregeling waar wij toen gebruik van maakten kwam te vervallen. En wij opnieuw een aanvraag moesten doen in de nieuwe regeling. De meerjarige regeling festivals. Kunst en festivals. En daarbij mocht je maar een aanvraag doen voor één discipline. En wij waren natuurlijk een podium wat zich richt op klassieke muziek, hedendaagse muziek en jazzmuziek. En dat was voor ons best wel even slikken. Omdat niet alleen hadden wij een vast publiek ook voor onze klassieke concerten. Maar ook omdat we daarmee toch een bepaalde verandering moesten doorvoeren in de basis. En we hebben nagedacht en we dachten, het aanbod in klassieke muziek is in Zeeland toch redelijk groot. Je kan op vele plekken klassieke muziek zien en horen. Maar jazz is al wat moeilijker. We hebben Porky & Bess, wat toch een beetje minder wordt. We hebben Jazz by the Sea in Domburg, waar een beetje de oude stijl jazz de ruimte krijgt. Zeeland Jazz Festival hebben we. Daar zijn wij als Muziekpodium Zeeland ook bij betrokken. En we hebben Muziekpodium Zeeland. Muziekpodium Zeeland was al bezig op vier verschillende podia in Zeeland. En wij dachten, dan maken we toch de meeste kans door de voortzetting op jazz te gaan richten.
0: Ja.
1: En de provincie heeft de subsidieaanvraag gehonoreerd. Dus dat betekent dat wij in ieder geval tot en met 2028... het plan wat wij morgen lanceren door kunnen zetten.
0: Dan klinkt het als een logische stap, hè, dat je kiest voor jazz. Doet het dan toch geen pijn dat je die klassieke muziek laat liggen?
1: Zeker, zeker. Dat hebben wij ook met pijn in ons hart gedaan. Niet alleen voor onszelf, maar natuurlijk een vast publiek. Onze klassieke concerten waren in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Een ouder publiek. Een heel trouw publiek. En ik heb ook gemerkt in de gesprekken natuurlijk met de mensen waarbij we toch aan moesten komen, dat we daarmee gingen stoppen, dat dat bij sommige mensen best wel hard aankwam.
0: Ja.
1: En vervelend werd gevonden. En een gemis. En dat is het natuurlijk ook. Maar het is een keuze die we hebben noodgedwongen moeten maken.
0: Ja. Ook in de studio, Sjaak. Sjaak, jij bent van de Een Bunder Kunst. Wat doen jullie allemaal?
2: Ja, op dit moment of de laatste jaren organiseren we maandelijks een muziekconcert of klein theaterprogrammaatje. Dat doen we vanaf september tot en met mei zo'n beetje. En dat, maar goed, onze oorsprong is eigenlijk vanuit 2000, 2001 ongeveer, is de voorzichtige verkenningen met kunst. We zijn toen eigenlijk begonnen. En we hebben in 2013 hebben we een stichting De Bunder opgericht. Omdat we het eigenlijk toch wilden koppelen van ons bedrijf wat we toen hadden. Mm-hmm. Juridisch allemaal wat handiger. En toen zijn wij met jaarlijkse exposities begonnen. En daar is op een moment muziek aan bijgevoegd. Dus dat we op de zondagmiddag ook gewoon gezellig in het gras naar muziek konden luisteren. En van kunst konden genieten en manifestaties, allerlei zaken. En nu zitten wij wat meer op de muziek en concerten. In Eiken en Beeldentuin die in de loop van de jaren is ontstaan. Dat is eigenlijk een bijzondere locatie, zullen we maar zeggen.
0: Ja, ja. En daar is dan ook dat contact met Muziekpodium Zeeland ontstaan.
2: Ja, dat is eigenlijk in 2020 is dat ontstaan.
1: Ja, door de corona.
2: Toen we eigenlijk allebei een beetje het idee hadden van god, het is eigenlijk heel, heel leuk om een gastprogrammeur ook te hebben die andere muziek brengt. Hey, omdat je dan toch op een moment een beetje in je eigen hoekje altijd loopt te zoeken en te doen. Willen we eigenlijk steeds meer samenwerken met andere organisaties, dus onder andere Muziekpodium Zeeland, maar ook dat we kijken van, we hebben binnenkort ook een programma met de Baaier bijvoorbeeld. Dus dat we anderen ook ruimte willen bieden aan andere organisaties om met kunst, cultuur, uitingen op de Bunder neer te strijken.
0: Ja, leuk zeg. En met die landschapstuin, hè, waar dan kunstenaars, artiesten kunnen verblijven, dat is ook iets heel bijzonders.
2: Ja, voor ons is het een beetje, dat is gegroeid, dus voor ons is het eigenlijk heel normaal, maar dat is natuurlijk niet.
0: Nee, maar als je het zo eventjes zegt, inderdaad, het is toch heel bijzonder.
2: Het is ook gegroeid, hè? Dus is inderdaad die residentie is er bijgekomen een aantal jaren geleden, 22, 23. En dat geeft dan toch weer een andere, eigenlijk ook als project. Dus we hadden elk jaar een project, een Bunder boksen en een Bunder keramiek en een Bunder dit en een Bunder dat, zeg maar. Op een moment is er dus een Bunder residentie bijgekomen, ook als project. Dat we kunstenaars, filmmakers, schrijvers, muzikanten de kans geven om daar 2-3 weken te bivakeren. En dan op het eind van hun periode om dan eigenlijk een presentatie te geven van hetgeen wat er is ontstaan op die plek. Dat was een beetje het idee eigenlijk. En zo, dat hangt eigenlijk. Het is een mogelijkheid eigenlijk om nog steeds te benutten.
0: Ja, ja. En met die artiesten die daar kunnen verblijven, verandert er dan ook iets met Muziekpodium Zeeland qua invulling? Nu zij dan ook een andere weg inslaan?
2: Niet echt. Maar goed, eigenlijk heeft Maurits dus ook gewoon de kans om gebruik te maken van die residentiemogelijkheid. En, ja. En dat is dan natuurlijk in de muziek.
1: Ja, dat is natuurlijk een plek die veel mensen inspiratie geeft. Dat merk als mensen, muzikanten komen, die komen dan van een beetje de Randstad. Die komen deze groene oase, zal ik maar zeggen. Nou, die vinden het een oase van rust en natuur en wijsheid. Het Zeeuwse land. Nou, die laten zich daardoor inspireren, zou ik zeggen. En dat komt dan weer tot uiting in het programma wat ze doen in die residentie, hè? Ja. Ze zitten daar, we zeggen ook, laat je inspireren door de omgeving. Ja, dat weet je zelf ook, hier in Zeeland, de zee, de wind, van alles. Daar op die plek, waar het rustig en stil is, hoor je de bomen ruisen. Gisteren hadden we een band die ook het residentieproject heeft afgesloten. En die lieten zich dan ook vooral inspireren door de wind en de natuur. En was heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dat maakt het bijzonder, die plek.
0: Ja, we hebben het daarover in de Zeeuwse Kamer, over die nieuwe weg die Muziekpodium Zeeland inslaat. Ik praat daarover Jordeman Maritse Portier. Hij is de directeur dus van Muziekpodium Zeeland. Is Sjaak Almekinders van een Bunder Kunst. Morgen is dan die officiële aftrap. Hoe gaat de avond eruit zien?
1: Nou, de avond is in de spot. En het leuke is dat wij Ton van der Gijn, dat is een Roosendaalse muzikant, bereid hebben gevonden om met een club kinderen. Hij heeft een soort van clubhuis gemaakt waar kinderen tussen de 12 en 18 muziek kunnen maken, maar zonder de dwang van de muziekschool of een leraar, maar die uit eigen intrinsieke motivatie dat jazz gaan maken. En die komen het voorprogramma doen. Dus die openen de avond. Dat is heel erg leuk. Jonge gasten die muziek willen maken, want je wilt tenslotte toch een beetje overdracht. Hè? Dat blijft bestaan, de jazz. En daarna komen de Preacher Man. Edison gewonnen. Fantastisch, echt een fantastisch trio. Die gaan het nieuwe muziekpodium Zeeland echt de toekomst in knallen. We hadden de commissaris van de Koning uitgenodigd, omdat hij natuurlijk toch de baas van de provincie en de baas van alle subsidies is in principe ook van de.
0: Ja.
1: Maar hij had het helaas te druk. Dus ik zal zelf de avond op een leuke manier openen. En we hopen dat er heel veel mensen komen kijken. We hebben natuurlijk veel mensen uitgenodigd om samen met ons het glas te heffen. En mee te denken aan onze nieuwe toekomst als jazzpodium van Zeeland.
0: Ja, laten we even in de sfeer aankomen voor morgenavond een stukje van The Preacher Man.

0: zit je ineens morgenavond voor je gevoel al er eventjes in, hè? Zo op de donderdag.
1: Heerlijk. Ik hou van zo'n soort ouderwetse Amerikaanse jazzclub sfeer. Ik zie hier het rode lichtje branden, maar ik denk aan rode stoelen. Een beetje sigarenrook eigenlijk. Dat mag niet meer. Maar misschien krijg je het idee waar ik het over heb.
0: Wat is het geheim van jazz, denk jij?
1: Ja, dat is een vraag die ik niet kan beantwoorden. En die je kan stellen bij iedere soort muziek. Maar het moet een beetje muziek zijn die je raakt. En jazz is natuurlijk van oorsprong een vorm van muziek die ontstaan is in Amerika, zwarte muziek, maar die ondertussen zo geëvolueerd is. En niet alleen maar Amerikaans is, en zoveel Europese stijl. Jazz is zo divers geworden. Dat kan ik zien op het Nederland Jazz Festival, dat we zoveel mogelijk vormen van jazz de ruimte willen geven, om mensen ook te laten ontdekken van, het is niet alleen maar Dixieland, of het is niet alleen maar piepknormuziek, of het is zo breed. En het is, ik vind het zelf, ik ben er dol op.
0: Wat doet het met jou, Sjaak? Muziek van de Preacher Man dan, zoals je net hoort.
2: Ik laat mij elke keer verrassen door Maurits, want ik zit helemaal niet in de jazz, zeg maar. Maar de keren dat Maurits dan bij ons een band programmeert, zeg maar, ben ik echt super verrast elke keer over de kwaliteit van de muziek. En dan pakt het me, het raakt me wel. En niet per se dat ik van elke band een cd'tje hoef te hebben, zeg maar. Maar gewoon het concert, het live muziek vind ik prachtig. En dan verwacht ik, ja, dit hoor ik nou ook eigenlijk pas voor de eerste keer trouwens. Maar dat vind ik dan weer prachtig om te horen. Dat vind ik mooi om te ontdekken.
0: Ja, precies. Ja.
2: Het verrassend.
0: Ja. Maar de komende tijd, wat staat er allemaal op de agenda?
1: Nou, we hebben eigenlijk 5 projecten. We hadden het Artist in Residence project bij Een Bundel Kunst. Dat hebben we nu afgesloten gisteren met 4 schoolconcerten. En met 2 concerten van de band Under the Surface. We hebben de fietstocht. Dat is echt heel erg leuk. We hadden ieder jaar een muzikale fietstocht over een van de Zeeuwse eilanden. Dit jaar is de 10e editie. En de tiende editie rijden we over het mooie Zuid-Beveland. Waar 4 bands, 5 concerten geven op 4 verschillende locaties. Dus mensen fietsen dan een prachtige route. Daar kunnen ze 4 bands zien. Heel erg leuk, de 10e editie, de jubileumeditie. We hebben Jazz Lab, waarin een beroepsmuzikant, deze keer dan toevallig Efraim Trujillo van The Preacher Man, samen met de muziekschool Zeeland en Major 7 Music Teachers, een traject van 4 maanden op gaan zetten, waarin we jonge gasten leren om samen te spelen, te improviseren, jazzmuziek te maken, wat dan uiteindelijk leidt tot een concert op 4 december in de Spot in Middelburg, waar ze op echt podium staan. We hebben natuurlijk de clubconcerten die we doen in de Spot en het Beest. En we hebben een project, en dat is ook een heel bijzonder project. Wij hebben de saxofonist Rolf Delfos. Dat is een bekende Nederlandse saxofonist van de Houdini's en Aardvark. Een opdracht gegeven om een muziekstuk te schrijven op het ritme van het licht van de vuurtoren van Westerschouwen. Een vuurtoren heeft een bepaald ritme in het licht, hè, dat weet je wel. Dus ik heb gevraagd, maak jij nou eens een compositie die meegaat met dat ritme van die vuurtoren. Dan kunnen we dit in de Zeependuin op dat uitkijkplateau. 26 september om 8:30 s'avonds, als dat licht langzaam over die duinen vliegt, die compositie gaan spelen.
0: Hoe kom je daarop, op dat idee?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat is een idee wat ontsproot is uit mijn brein.
0: Maar zie je dat licht dan heen en weer gaan en je denkt, ja, hier kunnen we iets mee?
1: Daar zit een bepaald ritme in dat licht. Iedere vuurtoren heeft een eigen ritme. En de plek is zo mooi, die Zeependuinen. Daar ben je vast wel eens geweest, al die bunkers staan. Ja. En uitkijkend over het landschap. Ik was mee op schoolreis met mijn dochter. En die hadden daar een 3-daagse schoolreis. En we deden vossenjachten in die duinen. En ik zag dat licht over die duinen gaan. Ja, toen is het idee eigenlijk gekomen. En ik heb Rolf de saxofonist meegenomen naar die plek. En hij was ook meteen geïnspireerd. We hebben van tellen daar. Want het is een hele gekke maat. Maar hij zei, dat ga ik doen. Dus dat gaan we dan uitvoeren op 26 september in Zeependuinen. En daarna een concert door in de bewaarscholen. Dat is een soort galerieachtige plek in Burg Haamstede. Waar het concert wordt vervolgd.
0: Leuk zeg.
1: Leuk hè? Dat is echt heel erg leuk.
0: Ik zie Sjaak al glunderen bij dit soort ideeën. Je wordt er ook blij van.
2: Vind ik echt prachtig. Ja.
0: Deze week ook een aantal schoolconcerten plaatsgevonden bij jullie hè?
2: Ja, gisteren.
0: Ja. Kun je nog eens uitleggen, hoe gaat dat precies in zijn werk? Want waarom vinden jullie die educatie eigenlijk zo belangrijk?
2: Ja, nou ja, dat vinden we belangrijk om sowieso kinderen en ook ouders in tweede instantie kennis te laten maken met de bunder, met een bunderkunst. En eigenlijk proberen we dat elk jaar wel, als het past, iets te doen met de basisschool bij ons op het dorp. In het verleden hebben we ook al met de middelbare scholen uit Goes samen die kunstprojecten, dus in die expositie samengewerkt. En met de basisschool, dat is eigenlijk, ja, blijven hangen, dat is gewoon onderhouden. En die zijn ook altijd enthousiast. Dus als je ze belt van, goh, heb je dan en dan, denken we eraan om dit of dat eens te doen op de bundel. En dan zeggen ze, ja, en dan komen ze meteen in heel de school. En dan is dan degene, dus in dit geval dan aan de service van, nou, dat kan, dus verzin samen met de school een project en dan kan dat.
0: Ja.
2: En dan kijken, het is buiten een keer geweest, het is ook binnen in de journaal geweest. En dan komen in de groepen, of in vier groepen, komt de hele school langs.
0: Leuk zeg.
2: Nou, dat is echt fantastisch.
0: Ja. Leuk, ja. We hebben net bij Maurits even de jaarplanning doorgenomen. Bij jullie, wat staat er verder op de planning?
2: Ja, we hebben nou, we gaan bijna weer in de zomersluiting natuurlijk. Hè. Dus, ja. En we hebben september, oktober, november, zeg maar, zijn we met dingen bezig. Dus er staat eigenlijk nog niet heel veel vast. Behalve 4 oktober, dan komt Anna de Bruiker met een klein theater, de voorstelling. En we zijn nog wel met een aantal dingen bezig. We hebben januari, weet ik dan wel, dat is het bovenste knoopje open, heet dat.
0: Okay.
2: Dus een band van jonge muzikanten. En er zit er ook eentje bij, die is ook een cabaretier geweest, een tijdje. Dat is eigenlijk heel leuk, goede muzikanten, leuke muziek, een beetje cabaresk, maar ook dat ze goed bezig zijn met het publiek. Dus eigenlijk die interactie. En dan gaan we kijken wat dat wordt.
0: Ja, nou, mooie dingen daar ook op de planning. Ja. Maar als ik jullie allebei eventjes aankijk. Het is toch fijn dat er nog zoveel cultuur plaatsvindt in Zeeland op deze manier?
1: Zeker. Maar daar doen wij ook ons best voor. En daarom zijn die schoolconcerten ook zo belangrijk. Omdat op scholen is het muziekonderwijs bijna wegbezuinigd. Er is weinig geld beschikbaar voor dat soort culturele uitjes. Dus het is alleen maar leuk om mensen dan toch kennis te laten maken met. Want je weet zelf ook, we zitten in een provincie die vergrijst. En willen we de jongen hier houden, jonge gasten, dan moeten we het ook zorgen dat het aanbod voldoende is. En daar proberen wij ons steentje aan bij te dragen. Niet alleen bij een bundel, maar overal in Zeeland. Wij willen, ik heb ook gezegd, we willen in de haarvaten van Zeeland zitten met onze programmering.
0: Mooi streven,
1: ja, op die manier
0: toch?
1: Probeer wij ons steentje bij te dragen om Zeeland zo leefbaar mogelijk te houden voor iedereen.
0: Ja, precies. Nou, belangrijk inderdaad. Dank voor jullie komst hier naar de studio. Veel plezier morgenavond, zou ik zeggen.
1: Ja, dankjewel.
0: Geniet daarvan. Maurits Portier, Sjaak Almekinders, dank voor jullie komst hier naar de Zeeuwse Kamer. Ja, moeten we toch nog afsluiten met een stukje van de Preacher Man.
1: Hartstikke mooi. Dankjewel.
0: Dank.
2: Dankjewel.

0: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
4: Ongedierte, één stap voor. Ga nu naar traas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
10: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
11: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
16: Goedemiddag, het is 1 uur geweest, Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn meldingen rondom de Westerschelde-tunnel. De oostbuis richting Borselen, daar stond een pechgeval. Die buis is inmiddels weer open, maar vanwege de drukte is daar tunneldosering. Een snelheidsbeperking nog steeds van 50 km per uur. En er staat een file van 3 km. Je vertraging is daar nog 5 minuten op dit moment.
17: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: True Lease met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
22: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
25: Hans, alleen de prijs is anders.
26: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
27: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
28: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
29: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
30: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
31: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
13: Omroep Zeeland.
14: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

vervalste Latin pop uit 2019. De zomerhit van dat jaar en ook het meest gestreamde liedje van 2019. Señorita, Shawn Mendes en Camila Cabello. En daarmee zijn we deze muziekmiddag begonnen. Goedemiddag. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

Afgelopen dinsdag was het 47 jaar geleden dat Supertramp in Amerika op nummer 1 stond met het album Breakfast in America. Met daarop onder andere deze hit The Logical Song. Dat was in 1979.

Tashmin Archer, eenmalig groot succes. En dat was in 1992 met dit Sleeping Satellite. Ja, verderop in deze uitzending hoor je straks ook Max en Andy Grammer, Madonna in dit liedje. Nou, wat zou dat kunnen zijn? Nog een keer dat fragmentje. Zometeen in het tweede half uur van de Muziekmiddag hoor je daar veel meer over. En straks ook nog het laatste

0: gras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
1: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
2: Delta Kunstgras, nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
3: Hey ondernemer. Grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
6: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemiddag, het nieuws van 1:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. In de komende jaren wordt in woonwijken 1 op de 3 straten opengebroken om dikkere stroomkabels aan te leggen. Ook komen er tientallen nieuwe elektriciteitshuisjes bij. Dat is nodig omdat huishoudens steeds meer energie gebruiken. Netbeheerder Steden is begonnen met grote projecten in hele woonwijken.
8: We hebben er op dit moment 7 opgestart in Zeeland. Nou, in de komende jaren worden dat steeds meer. Zodat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat zonnepanelen genoeg elektriciteit op het net kunnen zetten. Maar ook dat warmtepompen bijvoorbeeld genoeg elektriciteit van het net kunnen halen.
7: In minder dan 24 uur is er 40.000 kilo knolselderij uit Rilland gedoneerd aan de voedselbank. De boer kan ze niet kwijt omdat de Europese markt potdicht zit. Stichting No Waste Army heeft een actie opgezet om de boer van zijn voorraad af te helpen. Dat is nu voor een deel gelukt. Ze zoeken nog andere doelen om de overige 300.000 kilo knolselderij te doneren. Waterschap Scheldestromen vraagt bedrijven en omwonenden van het havengebied in Vlissingen mee te denken over hoe ze de dijken daar moeten versterken. De dijken tussen de Buitenhaven en de Sloehaven moeten vanwege veiligheid worden versterkt. De komende 2 jaar breidt het waterschap deze klus voor, maar de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen pas in 2030. En in Goes zijn gisteravond 3 nepagenten opgepakt. De politie kwam ze op het spoor naar meldingen. Zo werd een inwoner van Goes telefonisch benaderd door een van de nepagenten. Die wilde langskomen om de inboedel te bekijken en eventueel dure spullen mee te nemen om op een veilige plek op te slaan. Het gaat om een 18-jarige vrouw uit Vlissingen, een 33-jarige man uit het Gelderse Lichtenvoorde en een 26-jarige man met een onbekende woonplaats. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 20 en 22 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond nog een avond vol zon. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland verkeersinformatie met een melding van de Westerschelde-tunnel. Daar is in de Oostbuis richting Borselen een pechgeval geweest. Die oostbuis is weer open, maar vanwege de drukte is er nog sprake van tunneldosering en geldt er nog een snelheidsmaatregel van 50 km per uur.
9: Omroep Zeeland.
6: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elisabeth.

Madonna verwerkte ook maatschappelijke thema's in haar liedje. Deed zij in de jaren 80 met het Papa Don't Preach over tienerzwangerschappen. En daarmee kwam de discussie daarover in Amerika en daarbuiten wel op gang. Dit is Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Hebben we dit liedje al gedraaid? Nee, helemaal niet. En de vraag is eigenlijk, herken jij die plaat? En voor het antwoord moet je blijven luisteren. Dan vertel ik wie het uitvoert en wat de titel is.

Een superster in Amerika en inmiddels ook over de landsgrenzen. Love Somebody, dat was Morgan Wallen bij Omroep Zeeland. Nou, welke plaat is dit? Dat was de afgelopen minuten mijn vraag aan jou. En ik denk dat het best wel luisteraars zijn die het wisten. We Don't Need Another Hero van de soundtrack van de derde Mad Max film, waarin Tina Turner ook een rol speelde, is dit We Don't Need Another Hero.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: 27 mei, demodag, scootmobielen.
0: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig. Zoals een nieuwe slaapkamer.
4: Klopt.
3: Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
12: Hoi, doet u mij maar een portie groen staal.
13: Uitstekende keuze. Dat is dan 2 miljard euro.
12: Dank je. Hé, maar wacht eens even. Dit staal is helemaal niet groen.
14: Tata Steel in IJmuiden wil zogenaamd groen staal maken. Met wel 100.000 kuub aardgas per uur. Dat is verre van groen. En Nederland blijft zitten met miljoenen tonnen giftig staalslakkenafval. Omwonenden zitten in de giftige rook. Ontdek de feiten op tatasrookgordijn.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Trulease met Grenke.
18: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
18: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
16: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
19: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
20: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
21: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
22: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
23: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
24: Hey ondernemer, je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
25: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Een leuk beentje hoor, Imagine Dragons en On Top of the World. Vandaag is het 21 mei. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, als je tenminste jarig bent. En wie zijn verjaardag ook viert is René Soutendijk. De Nederlandse actrice wordt vandaag 69 jaar. En Leo Sayer is jarig vandaag. 78 jaar geworden, bekend van liedjes als Thunder in My Heart, Give It All Away, When I Need You, en You Make Me Feel Like Dancing, and Long Tall Glasses, and More Than I Can Say, en ook Orchard Road, Leo Sayer.

Opgenomen in de jaren 70, ook best wel succesvol. En nog een keer een grote hit voor de Doobie Brothers in de jaren 80. What a Fool Believes bij Omroep Zeeland. Het is 21 mei, even kijken wat er zoal speelde op deze datum in de popwereld. Paul Enka.

Het album Rumours van Fleetwood Mac bereikte de nummer 1 positie in 1977 op deze datum, 49 jaar geleden, met tal van geweldig mooie hits. En Elton John werd de eerste grote westerse artiest die door de Sovjet-Unie toerde in 1979. Hij speelde 8 concerten in Leningrad en dat was toch wel heel erg bijzonder tijdens de Koude Oorlog. Bob Marley werd begraven op deze datum in 1981. Hij kreeg een staatsbegrafenis in Jamaica. Hij is maar 36 jaar oud geworden en zijn muziek wordt gelukkig nog steeds gedraaid op radiozenders.

Geen idee wat hij zingt, maar ik kan het bijna letterlijk meezingen. Wes op de radio en Alanee zijn grote nummer 1 hit uit de jaren 90. En straks het laatste Zeeuwse nieuws op deze zender. Mister gaat Coldplay al een klein beetje verlangen naar het weekend. Samen met Beyoncé. Him for the weekend.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 2:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. In de komende jaren wordt in woonwijken 1 op de 3 straten opengebroken om dikkere stroomkabels aan te leggen. Ook komen er tientallen nieuwe elektriciteitshuisjes bij. Dat is nodig omdat huishoudens steeds meer energie gebruiken. Netbeheer De Steden is begonnen met grote projecten in hele woonwijken.
2: We hebben er op dit moment 7 opgestart in Zeeland. Maar in de komende jaren worden dat steeds meer. Zodat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat zonnepanelen genoeg elektriciteit op het net kunnen zetten. Maar ook dat warmtepompen bijvoorbeeld genoeg elektriciteit van het net kunnen halen.
1: In minder dan 24 uur is er 40.000 kilo knolselderij uit Rilland gedoneerd aan de voedselbank. De boer kan ze niet kwijt omdat de Europese markt potdicht zit. Stichting No Waste Army heeft een actie opgezet om de boer van zijn voorraad af te helpen. Dat is nu voor een deel gelukt. Ze zoeken nog andere doelen om de overige 300.000 kilo knolselderij te doneren. Waterschap Scheldestromen vraagt bedrijven en omwonenden van het havengebied in Vlissingen mee te denken over hoe ze de dijken daar moeten versterken. De dijken tussen de buitenhaven en de sloehaven moeten vanwege veiligheid worden versterkt. De komende 2 jaar bereidt het waterschap deze klus voor, maar de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen pas in 2030. En in Goes zijn gisteravond 3 nepagenten opgepakt. De politie kwam ze op het spoor naar meldingen. Zo werd een inwoner van Goes telefonisch benaderd door een van de nepagenten. Die wilde langskomen om de inboedel te bekijken en eventueel dure spullen mee te nemen om op een veilige plek op te slaan. Het gaat om een 18-jarige vrouw uit Vlissingen, een 33-jarige man uit het Gelderse Lichtenvoorde en een 26-jarige man met een onbekende woonplaats. Het weer dan nog, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 20 en 22 graden. En er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond nog een avond vol zon. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

een van de eerste keren dat ze doorwerkten tot diep in de nacht om de sound goed te krijgen van een liedje was bij Drive My Car, de Beatles uit 1965. En wie toen de tijd dan die plaat kocht, of daarna natuurlijk, en hem opzette, hoorde als eerste dit liedje Drive My Car. Hier is Adele bij Omroep Zeeland, want daar luister je naar 24 uur per dag, 7 dagen in de week met When We Were Young.

0: was just like a song when we were young.
1: Spanning in de tweede divisie, waar drie clubs op de laatste speeldag strijden om het kampioenschap. Wint Hoek bij de treffers en maakt Quick Boys een misstap, dan is de Zeeuws-Vlaamse ploeg kampioen. Wordt er een kroon gezet op het prachtige seizoen? Volg aanstaande zaterdag het allesbeslissende duel vanaf 3 uur live bij Omroep Zeeland.

Rising Star, Shanna Spyro, brak door met Die on This Hill. En dan is het zaak natuurlijk om dat succes vast te houden. En dat doet ze ook met Material Lover, ook weer een heel goed liedje. We gaan terug naar de jaren 80 met The Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-advocaat Ines Wesky hoeft niet opnieuw de cel in. Volgens de rechtbank in Rotterdam is Wesky wel schuldig aan het doorspelen van berichten naar crimineel Ridouan Taghi. Maar hij heeft de strafzaak al genoeg gevolgen gehad voor de oud-advocaat. De rechter legt haar daarom een straf op die gelijk is aan het aantal dagen dat Wesky al vast heeft gezeten, namelijk 42. Het Openbaar Ministerie had 4,5 jaar cel geëist. Tegen Kamerlid Gidi Markussower zijn 20 aangiftes binnengekomen bij de politie. Het OM verwacht dat dat aantal de komende dagen nog op zal lopen. De leider van groep Markussower zei in een interview dat de Palestijnen de vernietiging van hun gebied over zichzelf hebben afgeroepen. Ook sprak hij in Loosdrecht met een demonstrant over omvolking. Het OM zal op basis van de aangiftes de zaak gaan beoordelen. In de Marokkaanse stad Fes zijn minstens 4 mensen omgekomen na het instorten van een appartementencomplex. Ook raakten 6 mensen gewond. Het gebouw van 4 verdiepingen stortte vannacht in. Onder het puin wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Fes stortten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen ook veel zon. Het blijft droog en het kan dan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
17: Allsafe. Geeft ruimte.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
19: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
20: Steen. Evenhout. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
21: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
22: Wat een goed plan.
21: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
22: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
21: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
23: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
26: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
27: Dag Jaap.
28: Hi.
27: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
28: Ja, we hebben echt veel nodig.
27: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
28: Klopt.
29: Openstaande vacatures? Deel ze. Kijk op adverteren.inzeeland.nl.
30: Ongediertebestrijding begint bij preventie. Draas Ongediertebestrijding heeft al meer dan 25 jaar ervaring. Ze komen met een duidelijk plan van aanpak hoe je ongedierte een stap voor kunt zijn. Ga nu naar draas.nl en voorkom het ongemak van ongedierte.
31: Omroep Zeeland.
32: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollande.

De Bengals met het dankje natuurlijk, Walk Like an Egyptian. En straks hoor je een hit uit 1990 van een hele succesvolle film over racen. De zangeres schreef ook tal van liedjes voor anderen, maar had dus als zangeres ook een keer zelf een grote hit. Daar kan je meer over horen zo dadelijk in de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Bruno Mars en zijn blazers. Ik vind eigenlijk dat er veel meer blazers gebruikt moeten worden in de moderne hits. Misschien kan iemand dat even regelen. Risk It All heet het.

Maria McKee, uit Amerika komt ze. Tegenwoordig woont ze volgens mij in Engeland. En ze heeft een paar jaar geleden nog eens een album uitgebracht. Maar dat is volledig over het hoofd gezien door velen. Ja, dit was eigenlijk haar enige echte grote hit als zangeres. Ze schreef ook nog liedjes voor anderen. Bijvoorbeeld A Good Heart voor Fergal Sharkey. Dit liedje komt uit de film Days of Thunder met Nicole Kidman. En ook Tom Cruise. Muziek uit Zeeland op de Zeeuwse radio van Bluff.

In december 2017 was hij in Zeeland voor een optreden in Vlissingen. Deze Albert Hammond. Hij schreef bijvoorbeeld One Moment in Time van Whitney Houston. When I Need You van Leo Sayer. Nou, daar hebben we het vorige uur al over gehad, want Leo Sayer is vandaag jarig. En die Air Dada Brief van The Hollies. Maar hij schreef ook liedjes voor zichzelf, zoals I'm a Train en The Free Electric Band. En dit prachtige It Never Rains in Southern California.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het nieuws van 3:30. Mijn naam is Carlijn de Splenter. Een 54-jarige man uit Terneuzen die ervan wordt verdacht zeker 50.000 berichten naar omroepen en bekende Nederlanders te hebben gestuurd, blijft voorlopig in de gevangenis zitten. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank in Middelburg. Volgens het Openbaar Ministerie is de kans op herhaling nog te groot. Naast het lastigvallen van de bekende Nederlanders zet hij ook adressen en telefoonnummers van ze online. In de komende jaren wordt in woonwijken 1 op de 3 straten opengebroken om dikkere stroomkabels aan te leggen. Ook komen er tientallen nieuwe elektriciteitshuisjes bij. Dat is nodig omdat huishoudens steeds meer energie gebruiken. Netbeheerder Steden is begonnen met grote projecten in hele woonwijken.
2: We hebben er op dit moment 7 opgestart in Zeeland. Maar in de komende jaren worden dat steeds meer. Zodat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat zonnepanelen genoeg elektriciteit op het net kunnen zetten. Maar ook dat warmtepompen bijvoorbeeld genoeg elektriciteit van het net kunnen halen.
1: In minder dan 24 uur is er 40.000 kilo knolselderij uit Rilland gedoneerd aan de voedselbank. De boer kan ze niet kwijt omdat de Europese markt potdicht zit. Stichting No Waste Army heeft een actie opgezet om de boer van zijn voorraad af te helpen. Dat is nu voor een klein deel gelukt. Ze zoeken nog andere goede doelen om de overige 300.000 kilo knolselderij te doneren. En Waterschap Scheldestromen vraagt bedrijven en omwonenden van het havengebied in Vlissingen mee te denken over hoe ze de dijken daar moeten versterken. De dijken tussen de buitenhaven en de sloehaven moeten vanwege veiligheid worden versterkt. De komende 2 jaar bereidt het waterschap deze klus voor, maar de daadwerkelijke werkzaamheden beginnen pas in 2030. Het weer nog, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog bij temperaturen tussen de 20 en 22 graden. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Vanavond nog een avond vol zon. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

0: assortiment van comeback betekende het voor Elton John nadat het met hem niet zo goed ging. Hij was verslaafd aan van alles en nog wat. Maar hij stond er nog. Dat was zijn boodschap. I'm still standing. Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Het is donderdag. Heb jij nog een tip voor ons?
1: Vanavond in de ZP, de Bibliotheek van Zeeland, in Middelburg. Samen met het Watersnoodmuseum. Het verhaal van Nelly Nefs. Die als 4-jarig meisje de ramp van 53 meemaakte. Er is een podcast van gemaakt. Na het onheil. Een luisteravond waar je mee kunt praten. En het begint om 7:15.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Lily Luna en Peskens, zij zijn een setje. En ze hebben een liedje samen opgenomen. En Peskens is Geert van Oorschot. Hij komt oorspronkelijk uit Vlissingen. En hun duet heet Allerbeste Vriend.

0: Creed High. Medusa van Cameron Whitcomb. En straks na vieren Zeeland komt thuis met Michiel. En Michiel, wat zit er in die uitzending?
1: Nou, in het nieuws gaat het over het volgende. In de komende jaren wordt 1 op de 3 straten opengebroken om grotere stroomkabels aan te leggen. Het is nodig, want we gebruiken steeds meer energie. Het gaat ook over Hoek, want ze zitten nog volop in de strijd om het kampioenschap. Een van de grote uitblinkers van het seizoen, Robbie van Houten. Zijn verhaal hoor je zo meteen. En zegt u het maar, het gaat over toerisme. Want in het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er 11% minder toeristen naar Zeeland vergeleken met vorig jaar. Landelijk is er ook een daling te zien, maar een stuk minder. Is het nou eigenlijk erg dat toeristen Zeeland steeds vaker links laten liggen? Reageer alvast op die stelling via ons WhatsApp-kanaal of bel om 5:30, daar zegt u het maar.
0: Kortom, er is geen enkele smoes te bedenken om niet te blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
0: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag, het is 4 uur geweest. Dit is Omroep Zeeland. Zometeen het belangrijkste nieuws van vandaag in Zeeland komt thuis. Eerst kijken we eventjes op de weg. Er zijn 3 vertragingen gemeld door de ANWB. Eerste op de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid. 10 kilometer, ruim een half uur daar. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook die is daar dicht. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de afrit Hellevoetsluizen-Oudehoorn. 4 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 4 kilometer. Daar is je vertraging iets meer dan 5 minuten op dit moment.
13: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
14: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
16: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
17: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
16: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
17: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
18: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
19: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals een nieuwe keuken en badkamer. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
3: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
22: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
23: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringzeeland.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
24: Omroep Zeeland.
1: Huishoudens die zijn steeds meer energie gaan gebruiken. En om in die vraag te kunnen blijven voorzien, gaat 1 op de 3 straten in Zeeland de komende jaren open om daar grotere stroomkabels neer te leggen. Je hoort er zo meer over in deze Zeeland komt thuis. Verder vandaag, een van de grote uitblinkers van Hoek dit seizoen, Robbie van Houter is zijn naam. Zijn verhaal en zijn kijk op het succesvolle seizoen hoor je zo meteen. Hoe warm gaat het nou eigenlijk worden? Stefan van der Gijzen, die heeft het antwoord. En Patrick Katsman, dat is onze ziel in het buitenland. In Italië volgen we zijn leven. Wat speelt er op dit moment eigenlijk? Nou, het antwoord daarop zometeen. Goed dat je luistert deze donderdagmiddag alweer. Dit is Zeeland komt thuis. De muziek van Belinda Carlisle.

0: Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Nebbeheerder Stedin gaat het stroomnet op straatniveau fors verzwaren. Dat betekent dat veel straten in de komende jaren moeten worden opengebroken. Het is nodig, omdat huishoudens steeds meer energie zijn gaan gebruiken. Verslaggever Ilja Tuning die ging naar een van de wijken waar de werken al zijn begonnen.
1: In alle straten hier om mij heen liggen de trottoirs open. Er rijden machines rond. En hier voor mij in de stoep een gat van zo'n meter diep, schat ik. Elektrotechnicus Jimmy Landman werkt hier aan een, zo te zien, nieuwe, dikke stroomkabel.
2: Momenteel ben ik een eindmof aan het monteren op het hoofdnet.
1: Wat is dat, een eindmof?
2: Ja, de kabel die stopt hier zo. Er worden hierna geen woningen meer aangesloten. Dus er komt hier zo een eindmof, die wordt ingespoten met scotch. En dan uiteindelijk wordt hij afgedekt en kan de spanning op de kabel komen.
1: Is dit dan ook een grotere kabel dan de oude?
2: Ja, zeker. Toevallig ligt de oude kabel nou net hier niet in beeld. Dus dat verschil kan je niet zien, maar het is wel aanzienlijk een grotere kabel, ja. Ja.
1: Martin Martens, u bent van Stedin en beheerder Stedin. Dit is niet de enige klus, hè, die op dit moment gaande is in Zeeland.
3: Nee, we hebben er op dit moment 7 opgestart in Zeeland. Maar in de komende jaren worden dat steeds meer.
1: Ja, want het net moet verzwaard worden. Dat heeft allemaal te maken met die verduurzaming. Waarom moeten er eigenlijk grotere kabels hier de straten in?
3: Nou ja, wat we zien is dat we in het verleden gewoon veel minder elektriciteit nodig hadden of gebruikten. Nou, dat betekent ook dat we met dunnere kabels werkten. Nu we meer elektriciteit gaan gebruiken, onder andere door die energietransitie, ja, moeten er dus dikkere kabels in de grond gelegd worden. Dat houdt in dat zowel zonnepanelen genoeg elektriciteit op het net kunnen zetten, maar ook dat warmtepompen bijvoorbeeld genoeg elektriciteit van het net kunnen halen.
0: Je hoorde Martin Martens bij Stedin, directeur van de regio Zeeland. Ik praat over verder met verslaggever Ilja Tuning, hier aangeschoven in de studio. Ilja, dit is een megaklus, hè?
1: Ja, wat we hier zien gebeuren, dat is de energietransitie. Hè? We stappen allemaal over op elektrische auto's. We nemen zonnepanelen, warmtepompen. Dus dat stroomnet, dat wordt veel intensiever gebruikt. Je kunt dat stroomnet eigenlijk vergelijken met straten en wegen. En als er veel meer verkeer overheen moet, ja, dan krijg je opstoppingen. En dan is het nodig om die wegen te verbreden. Nou, datzelfde gebeurt hier op het stroomnet. Er zijn nu overal zoveel files dat het op spitstijden te druk wordt. En voor netbeheerders is het op die piekmomenten echt spannend. Want je moet toch stroomstoringen zien te voorkomen. En daarom moet het hele stroomnet worden verzwaard van hoogspanningsstations tot bij jou en mij op straat.
0: Ja, gaat het eigenlijk wel snel genoeg? Want iedereen is aan het verduurzamen. Hè? Kunnen die netbeheerders dat bijhouden? Of komt er eigenlijk steeds meer kans op die stroomstoringen?
1: Nou, het gaat niet snel genoeg. Die netbeheerders die werken tegen de klippen op. Die verduurzaming, die energietransitie is veel sneller gegaan dan de netbeheerders hadden verwacht. En het stroomnet had veel eerder moeten worden verzwaard. En dus ja, er is steeds meer kans op stroomstoringen. Maar je ziet ook dat die netbeheerders steeds meer maatregelen en creatieve maatregelen nemen om die storingen te voorkomen. Op de ene plek worden daar generatoren bijgezet. Op de andere plek worden zonneparken uitgeschakeld. Alles om die spitstijden op het net goed door te komen. En de boodschap aan iedereen is dus, ja, mijd die spitsuren.
0: Ja, die spitsuren, dat is dus tussen 4 en 9. En dan is dus de boodschap niet te veel apparaten aanzetten.
1: Ja, die boodschap is afgekondigd. Aan iedereen wordt gevraagd om tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds niet de auto op te laden en niet de wasmachine aan te zetten. Dan is het spitsuur en dan is het stroomnet overbelast. En dat gaan we in de toekomst ook allemaal voelen in onze portemonnee. Want we krijgen in de nabije toekomst allemaal flexibele contracten, is de verwachting. Waarbij we dan meer gaan betalen op die spitstijden en minder op rustige tijden. Dus die boodschap van het spitsmijden, ja, die blijft.
0: Ilja Tuning, dankjewel.

0: graden. Ja, en morgen dan de eerste van een reeks zomerse dagen. Volop zonneschijn, overal droog. En temperaturen morgenmiddag tussen de 25 en 27 graden. Met in de middag op de stranden mogelijk een verkoelend briesje van zee. Nou, mocht je van de zon gaan genieten, we hebben een zonkracht 6 de komende dagen. Dat betekent dat je je goed moet insmeren mocht je de zon ingaan. En dat zal ook de dagen daarna nog nodig zijn, want we hebben dagelijks veel zon en zomerse temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Maandag dan zou het zelfs nog warmer kunnen worden met kwikstanden die landinwaarts richting de 29 graden gaan. Ja, en ook de rest van volgende week blijft het vervolgens droog met flink wat zon. Wel wordt de warmte geleidelijk wat aangenamer met op donderdag dan nog temperaturen van 22 of 23 graden. Dus echt genieten van mooi zomerweer de komende dagen.
1: Klinkt goed, Steven van der Gijzen. Dankjewel voor dit moment. Ze kijken op de weg met vertraging op de A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide 6 kilometer, daar 10 minuten. En verderop voor Bergen op Zoom Zuid nog eens 6 kilometer, daar 7 minuten op dit moment. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer, daar 5 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 7 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten.

0: Shape of You. Ed Sheeran en Shape of You. Dit is het nieuws wat opvalt vandaag ook buiten onze provincie. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël, die worden vanmiddag naar Turkije gebracht, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail dan weer naar de familieleden. Activisten die waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar ze werden daar door Israël onderschept. Even kijken, Nederland en andere landen die hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette die noemde het mensonterend. Ouders van activisten die zijn aangeslagen over hun behandeling.
1: We zijn heel trots op hoe we haar hebben opgevoed en dat ze doet wat ze doet.
2: Wat dacht u toen u hoorde van uw dochter van pap, ik ga mee met zo'n vloot? Want de consequenties waren misschien ook wel heel helder.
1: Ja, zeker. Ja, doodeng natuurlijk, maar ook... Als iedereen dat denkt, dat is natuurlijk hoe terreur werkt. Dan blijft iedereen weg en dan denkt iedereen, daar ga ik niet aan beginnen, want dat is te gevaarlijk.
0: Aan het eind van de middag dan landen de activisten in Istanbul. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
3: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
0: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. De politie in Amerika, in Californië, die heeft afgelopen weekend een erg creatieve dief opgepakt. Hij heeft voor $34.000 aan een grote winkelketen heeft hij dingen gestolen. Dan zou je denken, €34.000 zijn of heel veel boodschappen of behoorlijk wat elektronica. Nee, Lego-blokjes. En hoe deed hij dat? Hij verving ze door pasta. Hij legde dus pasta neer in die zakjes in plaats van die onderdelen. 2 vuilniszakken heeft hij gevuld. In totaal bijna €30.000 aan waarde. Dat is bijzonder.

0: En de gevoelige klanken van Joe Cocker en You Are So Beautiful. Het is 16:30 geweest, zometeen reizen we af naar Italië. Dat is gezellig. Patrick Katsman, de Zeeuw in het buitenland. En Carlijn de Splinter zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk. Want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping, designed for life.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Zeeuwse nieuws van 16:30, dat krijg je van Carlijn de Splinter. Carlijn, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het aantal toeristen dat onze provincie heeft bezocht in het begin van dit jaar ligt een stuk lager dan in vergelijking met vorig jaar. In de eerste 3 maanden van dit jaar trok Zeeland bijna 350.000 toeristen. En dat is 11% minder. Ook het aantal overnachtingen bleef achter, blijkt uit cijfers van het CBS. De KNRM van Westkapelle heeft vanmiddag een kitesurfer uit zee gered. De man raakte rond het middaguur in de problemen en kon niet meer op eigen kracht het water uitkomen. Zijn partner belde de hulpdiensten. De man is naar het KNRM-station in Westkapelle gebracht, maar had verder geen medische hulp nodig. Een 54-jarige man uit Terneuzen die ervan wordt verdacht zeker 50.000 berichten naar omroepen en bekende Nederlanders te hebben gestuurd, blijft voorlopig in de gevangenis zitten. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank in Middelburg. Volgens het Openbaar Ministerie is de kans op herhaling nog te groot. Naast het lastigvallen van de bekende Nederlanders zette hij ook adressen en telefoonnummers van ze online. En in de komende jaren wordt in woonwijken 1 op de 3 straten opengebroken om dikkere stroomkabels aan te leggen. Ook komen er tientallen nieuwe elektriciteitshuisjes bij. Dat is nodig omdat huishoudens steeds meer energie gebruiken. Netbeheerder Steding is begonnen met grote projecten in hele woonwijken.
6: We hebben er op dit moment 7 opgestart in Zeeland. Maar in de komende jaren worden dat steeds meer. Zodat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat zonnepanelen genoeg elektriciteit op het net kunnen zetten. Maar ook dat warmtepompen bijvoorbeeld genoeg elektriciteit van het net kunnen halen.
5: Het weer nog. Vanavond is het zonnig tot zonsondergang. Komende nacht is het vrij helder bij een temperatuur rond de 11 graden. Morgen zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. En volop zon. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Carlijn. Met op de weg vertragingen op de volgende wegen. De N256 Goes richting Zierikzee. Voor Zierikzee Zuid 3 kilometer. Daar is je vertraging 1 kwartier. En verderop voor de aansluiting met de N59 2 kilometer. Daar nog eens 5 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 7 kilometer. Daar 1 kwartier. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer, daar 1 kleine 10 minuten. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda voor Heerlen 2 kilometer. Ook daar iets meer dan 5 minuten vertraging op dit moment.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Dit is de man die alles weet van natuurstenen en de machines dan weer. Ik blijf dit altijd een ingewikkeld verhaal vinden, maar de machines dus om natuursteen te polijsten. Die verkoop jij, Patrick Katsman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Onze ziel in het buitenland. Want ruim 20 jaar aan het Gardameer. Wat lijkt me dat een prachtige plek nog steeds om te wonen.
1: Dat is het. Zeer zeker.
0: Want ik denk toch niet dat jij ooit hebt gedacht, we moeten hier weggaan.
1: Nee, mijn baas die heeft het wel eens een keer geprobeerd. Van, het is anderhalf uur naar mijn werk. En ze heeft al eens gezegd van, ja, kun je niet wat dichterbij komen wonen hier in de buurt. Maar dat is niet te vergelijken. Iets wat saaie en mistige poolvlakte tegenover het Gardameer. Ik heb daar vriendelijk voor bedankt.
0: Nee, precies, dat kan ik me voorstellen. Maar jij zegt gewoon die anderhalf uur, is me dat dan meer dan waard?
1: Nou, ik heb het eigenlijk iets anders gespeeld. Ik werk veel vanaf thuis. Dus ik hoef niet zo heel vaak naar het bedrijf.
0: Nee. Nee.
1: Ik heb gezegd van ik kom graag voor jullie werken, maar ik ga niet elke dag 3 uur in de auto zitten. En dat kon gelukkig. Het is een heel modern bedrijf waar thuiswerken mogelijk is.
0: Ideaal. En dan reis je ook nog over de hele wereld natuurlijk om de machines te verkopen en af en toe zelfs nog dat onderhoud te doen. Dat kun je allemaal. Is dat Gardameer ook eigenlijk dat al een beetje zomer? Want hier krijgen we temperaturen van 27, 28 graden.
1: Ja, het begint te komen. Ik hoorde net vanochtend was ik naar een podcast over de Giro d'Italia aan het luisteren. En daar vertelden ze van op het strand zit nog niemand voor eten. Voor Italianen is het nog te koud. En dat klopt. Voor ons is het nog... de winter is net klaar. Dus voor ons is het nog te koud om naar het strand te gaan.
0: Maar wanneer trekken jullie dan naar het strand?
1: Ja, ik denk vanaf juni of vanaf het moment dat het echt richting de 30 graden gaat.
0: Ja, precies. Want het is daar nu een graadje of?
1: Ja, ik denk nu 25 of zo.
0: Dat is ook niet verkeerd, toch? Maar wat je zegt, nog een beetje fris voor jullie.
1: Ja. Het is nog een beetje fris voor ons, inderdaad.
0: Hey, die Giro Italia, die luistert naar een podcast, dan volg je het een beetje?
1: Ja, ik ben het wel aan het volgen, hoor.
0: Leeft dat ook enorm daar in zo'n land? Net als wat je merkt met natuurlijk rondom Parijs, natuurlijk alles met het wielrennen.
1: Het wordt wel gevolgd, maar ik heb het idee niet zo heel erg als als met de Tour de France. Tour de France is natuurlijk ook zomervakantie, dus hier iedereen is gewoon aan het werk en het leeft wel wat minder, maar. Het is wel een echt wielerland, hoor. Dus.
0: Ja. Op de achtergrond staat hij aan, zeg maar. Je volgt het een beetje.
1: Ik volg het een beetje, inderdaad.
0: Hey, de Pinksterweekend, we zijn hier lekker lang vrij. Hoe zit dat in Italië? Gebeurt er dan ook nog iets?
1: Nee, we zijn ook niet vrij. Niemand weet wat Pinkster is.
0: Ja, zeg. Kan dat nou? Valt dat dan niet tegen? Want we hebben in Nederland natuurlijk heel veel van dit soort dagen in deze periode. Dat start rondom Koningsdag, dan heb je Hemelvaart, Pinksteren natuurlijk. Maar het is in Italië toch ook wel een tijd inderdaad dat je wat vaker vrij bent?
1: Ja, iets vaker. We hebben 1 mei, we hebben 2 juni. En dan houdt het een eind op, hoor.
0: Ja, dan is het ineens weer kerst.
1: Ja, iedereen zegt al dat Italianen die werken niet zo hard en niet zoveel, maar
0: het valt als je dan tegen, denkt eigenlijk.
1: En je komt hier wonen en werken, dan valt dat vies tegen.
0: Dan denk je ineens, waar hebben ze dat beloofd? Nee, precies, dat is waar. Hey, verder dan weekendplannen, leuke dingen op het programma?
1: Het is het laatste weekend met het voetbal, of het ene laatste weekend met voetbal, en dan is het seizoen klaar, dus wij zitten... de ontknoping van het voetbalseizoen, zeg maar, en van mijn zoontje. Dus,
0: is het spannend? Speelt hij voor iets? Is het,
1: Hij zit in 1 toernooi. Ze moeten vanavond de kwartfinale spelen.
0: Oh, oké.
1: Dus,
0: veel sportief om te volgen dus daar inderdaad. De Giro d'Italia, kwartfinales van je zoontje, die voetbalt leuk. Dank om even een kijkje in dat Italiaanse leven van jou te krijgen. Patrick Katsman, de ziel in het buitenland. Goed weekend alvast, dankjewel.
1: Ja, hetzelfde, goed weekend.
0: Dank je, hoi.

Probably back in the first time. Omroep Zeeland, 16:45 is het. Met zometeen om 17:30 een nieuwe editie van Zegt u het maar. Daarin gaat het vandaag over toerisme. Want nadat het aantal toeristen en het aantal overnachtingen in 2025 daalde, lijkt die lijn nu door te zetten. In de eerste drie maanden van dit jaar trok Zeeland 11% minder toeristen dan in dat eerste kwartaal van vorig jaar. En ook landelijk is er sprake van een daling. Die is dan maar 0,7%. En die is dan veel minder groot dan in onze regio. Wat denk jij? Toeristen die Zeeland links laten liggen, dat ze steeds vaker doen, is dat erg? Ja of nee? Nou, volgens ons WhatsApp-kanaal zegt 39% op dit moment daar ja tegen. 61% zegt nee, vind ik helemaal niet zo erg. Nou goed, we gaan over in gesprek om 17:30 in, zegt u het maar. En je mening nu al achterlaten doe je dus via dat WhatsApp-kanaal.

0: Ka-ching.
1: Shania Twain en Ka-ching. Een van de grote uitblinkers van Hoek dit seizoen is toch wel Robbie van Houter. De Belgische middenvelder die kwam afgelopen zomer over vanuit het betaald voetbal, nadat hij door Wesley Miras en Quinten Bakker van de technische commissie werd overtuigd om voor Hoek te kiezen. Tom Druppers die sprak de 22-jarige van Houter over het bijzondere seizoen van de Zeeuws-Vlaamse club.
2: Als ik eerlijk moet zijn, had ik niet veel verwacht of wist ik niet veel van waar ik terecht zou komen. Het is vooral Wesley en Quinten die mij overtuigd hebben gewoon om hier te komen. En ik wou eigenlijk vooral mijn voetbalplezier terugvinden. Dus dat was eigenlijk echt wat ik verwachtte.
3: Wat maakt dit Hoek volgens jou nou echt goed?
2: Ons team gewoon. Iedereen loopt voor elkaar. Iedereen werkt voor elkaar. Zoals de coach heeft gezegd, misschien qua talenten of qua naamsbekendheid zijn we niet de grootste. Maar ja, als je het ziet op het veld, iedereen, niemand is egoïstisch. Iedereen wil dat de andere scoort. Iedereen loopt voor elkaar en dat maakt ons wel sterk.
3: Wanneer had je nou echt het gevoel van, dit team klopt gewoon en we zijn gewoon echt zo goed als het er nu naar uitziet?
2: Ik denk, ik weet het nog goed, we wonnen de beker, we gingen door en ik zei tegen Din onder de douche, ik zei, we gaan kampioen worden. Ja, ik voelde het gewoon, ik zei, we gaan kampioen worden. En vanaf dan is ook echt het geloof bij iedereen gekomen dat we er echt voor moesten gaan.
3: Nee, voelt het ook voor jou, ondanks dat je net nieuw bent bij de club, dat jullie wel echt iets bijzonders aan het neerzetten zijn?
2: Ja, ik voel het wel. Iedereen spreekt er natuurlijk over. Maar op dit moment heeft iedereen één doel en dat is kampioen spelen. En als we zaterdag nu geen kampioen worden, dan gaat er gezegd worden, jullie hebben een mooi seizoen. Maar over 30 jaar gaat niemand zeggen, Hoek is derde geworden. Maar als je kampioen speelt, gaan ze er allemaal nog over praten binnen 30 jaar. Dus dat is eigenlijk wat je wilt.
1: Nou, Hoek middenvelder Robbie van Houter hoorde je. Hij sprak daarover met verslaggever Tom Druppers over dat bijzondere seizoen. Het kampioensduel van Hoek tegen de Treffers. Dat volg je zaterdag vanaf 3 uur live op tv en ook online bij Omroep Zeeland.
4: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: bellen. En laat het licht nog eventjes aan. Doe dat vooral. Qua licht buiten is het prima. Het zonnetje schijnt lekker en het wordt de komende dagen zo mooi weer. Stefan van der Gijzen die vertelt na 5 wat we kunnen verwachten de komende dagen. Maar temperaturen ruim boven de 25 graden. Dat is lekker. Had ik het net met Patrick Katsman nog eventjes over de Giro d'Italia. Hij volgt dat voor ons dan een beetje daar in Italië als ziel in het buitenland. Maar de Giro zelf die bestaat al ruim 109 edities. Het aantal zielen wat eraan meedeed, dat ligt niet zo enorm hoog. Meer daarover hoor je zo meteen. Het gaat ook over de toeristencijfers. Want die cijfers die blijven dalen. Vorig jaar was er al een daling, maar die lijn die lijkt zich door te zetten. Uit CBS-cijfers blijkt dat over het eerste kwartaal van dit jaar. En daar praten we zo meteen ook over verder in, zegt u het maar. Dat en meer. En ook het muziekpodium Zeeland. Nog heel veel en meer. Bespreken we zo meteen naar 5 uur in Zeeland komt thuis. Omroep
1: Zeeland. Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
3: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
10: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3 sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil op de volgende wegen. De N256, Goes richting Zierikzee. Voor de afrit Kortgenen, 3 kilometer, daar bijna 10 minuten. De A4, Antwerpen richting Rotterdam. Voor Bergen op Zoom Zuid, 7 kilometer, daar een kwartier. De N57, Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 6 kilometer, daar 10 minuten. En een melding van de A16 nog, Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht Centrum 2 kilometer. Daar is je vertraging 5 minuten. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er afgesloten.
12: Hey, je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
15: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese en natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: De zilte wind in je haren, in groene polders om je heen. Ontdek Waterzanden, een gloednieuw dorp in het hart van Zeeuws-Vlaanderen. Jouw nieuwe thuis of tweede verblijf met zicht op de Westerschelde. Bezoek waterzanden.com voor meer informatie. Waterzanden, kom thuis aan het water.
24: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
25: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
24: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
0: De toeristencijfers die blijven maar dalen. Die daling die vorig jaar is ingezet met het aantal toeristen en overnachtingen, die zit eigenlijk door die vorig jaar is ingezet, die daling. Ik praat er zo over met verslaggever Pim de Visser. Zometeen ook in Zeeland komt thuis. Gaat het over de Giro d'Italia. Al 109 edities gaat die ronde van Italië mee. Maar het aantal Zeeuwen die eraan meededen is toch vrij laag. Slechts 10 stapten er op de fiets. Maar wie waren dat nou eigenlijk? Muziekpodium Zeeland slaat een nieuwe weg in en richt zich vanaf nu voortaan volledig op jazz. En de stelling 1 zegt u het maar van vandaag. Toeristen laten Zeeland steeds vaker links liggen. Is dat erg? Nou, reageren dat kan vanaf 5:30. 1 zegt u het maar. 6:05. Een hele goede middag. Het Zeeuwse nieuws van deze donderdag. Ik zei het al, volgens cijfers van het CBS is het aantal toeristen dat naar Zeeland komt weer gedaald. Verslaggever Pim de Visser daarover aangeschoven in de studio. Pim, zou toch een goede verklaring voor moeten zijn hoe dat komt?
3: Ja, dat dachten wij vandaag op de redactie ook. En daarom leek het ons goed om er even in te duiken. Nou, er komen eigenlijk al 1,5 jaar minder toeristen naar Zeeland dan voorheen. En dat heeft zich vertaald naar de eerste 3 maanden van dit jaar met een daling van 11% ten opzichte van 2025. Landelijk dalen alle toerismecijfers. Maar wat vooral opvallend is, is dat Zeeland een veel grotere daling heeft dan andere provincies. Wij spraken vandaag met Diana Korteweg-Maris van het kenniscentrum kusttoerisme. En zij heeft daar eigenlijk wel een verklaring voor.
4: Zeeland verliest marktaandeel en dat zet zich helaas door in 2026.
5: En hoe kan dat?
4: Nou ja, de oorzaak die we denken aan te wijzen met een hele groep experts is dat eigenlijk de concurrentie flink is toegenomen. Andere regio's hebben flink geïnvesteerd in het aanbod, het product, maar ook in bijvoorbeeld marketing. Daarin is Zeeland de afgelopen jaren wat stiller geweest.
3: Ja, volgens Diana is er dus eigenlijk te weinig reclame gemaakt voor Zeeland. Ook Maxine Steketee van Recron, de brancheorganisatie voor vakantieparken en campings in Zeeland, herkent zich in die verklaring.
7: Er is natuurlijk minimaal aandacht voor marketing en promotie vanuit de algehele provincie. Dus dat zou wellicht een verklaring daarvoor kunnen zijn. Maar ook mensen komen korter, ze nemen andere keuzes. De euro kan maar 1 keer uitgegeven worden, dus dat zien we daar zeker in terug.
3: Ja, mensen hebben op dit moment gewoon minder te besteden. De toerist is kieskeurig. Nou, de provincie moet zich volgens Diane van het kenniscentrum kusttoerisme meer gaan onderscheiden.
4: Nou, wat je ziet is dat andere provincies echt wel flink investeren in bijvoorbeeld routes, fietsen en wandelen, in musea aanbod, in activiteiten aanbod, in evenementen aanbod. En dat is iets wat we in Zeeland misschien iets meer jaar rond zouden kunnen oppakken en iets meer gezamenlijk. En je ziet dat nu vaak wat versnipperd blijft.
3: De concurrentie van andere provincies is dus groot, Michiel. De organisatie maakt zich serieus grote zorgen.
7: We hebben natuurlijk gasten die uiteindelijk hun vakantie komen vieren. En hoe lang ze die vakantie komen vieren en hoe intensief ze die komen vieren, hoeveel ze daarbij komen besteden, dat is natuurlijk wel een verdeling.
4: Maar als dat zich zo doorzetten, ja, dat betekent echt wel wat voor toeristische bedrijven. Maar niet alleen voor hen, dat heeft ook zijn spin-off naar de rest van de regio. En dan denk ik dat heel Zeeland daar last van heeft.
0: Nou, als je dit zo samenvalt, Pim, dan klinkt het allemaal niet heel erg positief. Heb je nog wel iets positiefs te melden in dit verhaal?
3: Ja, het gaat dus wel goed met de campings. Die zitten gewoon bomvol. Waarschijnlijk ook omdat de camping natuurlijk een goedkopere optie is. En wat daarnaast ook positief is om te melden, dat het komend weekend gewoon hartstikke lekker weer wordt. Het Pinksterweekend. En dan zitten waarschijnlijk een hele hoop vakantieparken wel gewoon vol.
0: Oké. Okay. Pim de Visser, dankjewel. En over dat toerisme dus, of dat nou eigenlijk goed is dat die cijfers dalen of dat het helemaal geen goed nieuws is, praten we dus om 6:30 verder in, zegt u het maar. De Ronde van Italië die is ongeveer halverwege. Vandaag was de 12e etappe. Bijzonder is dat er dit jaar voor het eerst in de 109-jarige geschiedenis van de wielerronde 2 Zeeuwen aan de start stonden. Timo de Jong en Mick van Dijken. De Jong die is inmiddels afgestapt, maar Van Dijken die rijdt nog wel rond in Italië. De sportverslaggever Roland van Vliet die is in de geschiedenis gedoken van die ronde. En die kwam erachter dat er precies 10 Zeeuwen zijn die nu zijn gestart in deze grote wielerronde. Maar 10, Roland, dat zijn er niet zoveel, hè?
26: Nee, inderdaad. En van die 3 grote rondes is de Giro toch wel het minst populair bij de Zeeuwen. Bij de Ronde van Spanje stonden er al 17 aan de start en bij de Tour de France 14. Maar je kunt wel zeggen dat de Ronde van Italië aan een inhaalrace bezig is. Bij de laatste 3 edities kwamen er namelijk 4 bij. Tim van Dijk reed hem in 2024. En vorig jaar was Milan Vader erbij. En dit jaar staan dus Timo de Jong en Mick van Dijk op de deelnemerslijst.
0: Wie was eigenlijk die eerste Giro-rijder?
26: Dat was Jo de Roo in 1960 en in 1967. Beide keren reed hij hem trouwens niet uit. In 1967 was hij nog wel een paar keer heel dicht bij een etappezege. Eén keer kwam de wielrenner uit Schoren zelfs tijdens een eindsprint ten val. Samen met diverse anderen. Maar omdat hij weer heel snel opstartte, werd hij toch nog tweede.
0: Hey, de Roland, zijn er eigenlijk de meer Giro'en die in de buurt zijn gekomen van een etappeoverwinning in de Giro?
26: Ja, eigenlijk eentje nog maar. Maar dan moeten we wel een hele grote sprong maken hoor, naar 2024. Tim van Dijk reed toen mee. Het was een jaar waarin zijn ploeg Visma Leasebike met heel veel pech te maken kreeg. De ene naar de andere renner viel weg. Uiteindelijk haalden er maar vier mannen van die ploeg de eindstreep. En eentje die afval was de sprinter van de ploeg, Olaf Kooi. En in het tweede deel van de ronde van Italië mocht Tim van Dijk, die ook wel goed kan sprinten, zijn rol overnemen. En dat deed hij heel aardig. Eenmaal werd hij vierde en op de slotdag in Rome sprint hij naar de vijfde plek. En dan moet je bedenken dat Tim van Dijk eigenlijk helemaal niet de Giro zou rijden. Pas op het allerlaatste moment werd hij aan de ploeg toegevoegd, omdat andere renners niet fit genoeg waren.
0: Jij bent in de geschiedenis gedoken. Is eigenlijk een rode draad te ontdekken bij de Zeeuwen die de Giro tot nu toe reden?
26: Ja, en dat, ja, die is er. En dat is eigenlijk dat ze eigenlijk nooit meedoen om een goede plek in het eindklassement. Antoine Tolhoek uit Ierseke was tot nu toe de beste met een 68ste plaats. Tim van Dijken en Johnny Hoogland werden allebei 105e. En de rest zat er allemaal tussenin. De Zeeuwen gaan eigenlijk altijd mee als helpers. En die dan zo af en toe proberen mee te gaan in de vlucht van de dag. In de Tour de France en de Vuelta waren al wel Zeeuwse etappezegers en hoge eindklasseringen, maar in die Giro eigenlijk nooit.
0: Timo de Jong die is dit jaar uitgevallen met een polsblessure. Mick van Dijken die zit er nog in. Wat is jouw verwachting? Kunnen we nog iets van hem verwachten?
26: Nou, niet dat hij gaat meedoen om dagsucces. Hij is meer een renner voor de klassiekers in het voorjaar. Hè? Bij de grote rondes als deze ondersteunt hij meer de kopman. En dat gaat tot nu toe best wel heel aardig. Jay Hindley, de kopman van Red Bull Bora Hansgrohe, dat is zijn ploeg, die staat in de top 10. En kan in de komende week misschien al wel richting een podiumplaats gaan.
0: Oké, Roland, dankjewel. En voor het hele overzicht kijk je bij ons online op de site en ook in de app. Daar staan alle eindklasseringen en bijzonderheden mooi op een rijtje.

0: Soul Sister and the Way to Your Heart. Het is 16:15 geweest. We gaan voor het weer naar Stefan van Gijzen. Best een aardige dag gezien en lekker zonnig. En het is de opmaat naar meer. Stefan, hoe gaan we deze dag afsluiten?
1: Vanavond is er veel zon, blijft het droog. Bijvoorbeeld een heldere nacht. Temperaturen dalen naar 10 tot 13 graden. En morgen wordt al de eerste echte warme zomerdag. Volop ruimte voor de zon, misschien wat sluierbewolking. Het blijft overal droog bij middagtemperaturen die gaan stijgen op uitgebreide schaal naar 25 tot lokaal 27 graden. Met daarbij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Nou, Pinksterweekend ziet er ook zomers uit. Zaterdagmiddag misschien een paar wolkjes, maar het blijft droog. Het wordt dan 24 graden vlak aan zee tot zo'n 26 of 27 graden middenlandinwaarts. En ja, en dan vervolgens zondag, maandag en dinsdag. Dat zijn zonnige en droge zomerdagen. Waarbij de temperaturen op maandag en dinsdag landinwaarts zelfs nog wat verder kunnen gaan oplopen naar 28 of misschien zelfs 29 graden.
0: Zo. Lekker. Stefan van der Gijzen, dankjewel. Laten we eens kijken op de weg. Daar zijn vertragingen gemeld op de N256 Goes richting Zierikzee. Voor Wolfaardsdijk 3 kilometer, daar zo'n 7 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 6 kilometer, daar een minuut of 10. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hoge Heide 5 kilometer, daar 5 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder 6 kilometer, daar zo'n 10 minuten vertraging.

0: Salmeo en Have a Little Faith. Muziekpodium Zeeland slaat een nieuwe weg in en richt zich voortaan volledig op jazz. Met concerten, fietstochten, dat is een opmerkelijke, workshops en een bijzondere projecten wil het podium de jazz naar alle hoeken van Zeeland brengen. Hun missie die blijft dan wel hetzelfde: muziek laten horen die raakt, verrijkt en verbindt. De feestelijke aftrap van die verandering die is morgen in de Spot in Middelburg. En directeur Maurits Portier vertelt waarom die keuze voor jazz is gemaakt.
1: Wij hadden ook al sinds 1969 een subsidierelatie met de provincie Zeeland. En de provincie Zeeland besloot vorig jaar de subsidieregels aan te passen. Waardoor de subsidieregeling waar wij toen gebruik van maakten kwam te vervallen. En wij opnieuw een aanvraag moesten doen in de nieuwe regeling, de meerjarige regeling festivals. En daarbij mocht je maar een aanvraag doen voor één discipline. En wij waren natuurlijk een podium wat zich richt op klassieke muziek, hedendaagse muziek en jazzmuziek. En dat was voor ons best wel even slikken. Omdat niet alleen hadden wij een vast publiek ook voor onze klassieke concerten. Maar ook omdat we daarmee toch een bepaalde verandering moesten doorvoeren in de basis. En we hebben nagedacht en we dachten, nou ja, het aanbod in klassieke muziek is in Zeeland toch redelijk groot. Je kan op vele plekken klassieke muziek zien en horen. Maar jazz is al wat moeilijker. We hebben Porky & Bess, wat toch een beetje minder wordt. We hebben Jazz by the Sea in Domburg, waar een beetje de oude stijl jazz de ruimte krijgt. Zeeland Jazz Festival hebben we. Daar zijn wij als Muziekpodium Zeeland ook bij betrokken. En we hebben Muziekpodium Zeeland. Muziekpodium Zeeland was al bezig op vier verschillende podia in Zeeland. En wij dachten, nou, dan maken we toch de meeste kans door de voortzetting op jazz te gaan richten.
0: Ja.
1: En de provincie heeft de subsidieaanvraag gehonoreerd. Dus dat betekent dat wij in ieder geval tot en met 2028... het plan wat wij morgen lanceren door kunnen zetten.
0: Dan klinkt het als een logische stap, hè, dat je kiest voor jazz. Doet het dan toch geen pijn dat je die klassieke muziek laat liggen?
1: Zeker, zeker. Dat hebben wij ook met pijn in ons hart gedaan. Niet alleen voor onszelf, maar natuurlijk een vast publiek. Onze klassieke concerten waren in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Een oude publiek. Een heel trouw publiek. En ik heb ook gemerkt in de gesprekken natuurlijk met de mensen waarbij we toch aan moesten komen, dat we daarmee gingen stoppen, dat dat bij sommige mensen best wel hard aankwam.
0: Ja.
1: En vervelend werd gevonden en een gemis. En dat is het natuurlijk ook. Maar het is een keuze die we hebben noodgedwongen moeten maken.
0: Morgen is dan die officiële aftrap. Hoe gaat de avond eruit zien?
1: Nou, de avond is in de Spot. En het leuke is dat wij Ton van der

0: Gein, dat is een Roosendaalse muzikant, bereid hebben gevonden om met een club kinderen. Hij heeft een soort van clubhuis gemaakt waar kinderen tussen de 12 en 18 muziek kunnen maken, maar zonder de dwang van de muziekschool of een leraar, want die uit eigen intrinsieke motivatie dat jazz gaan maken. En die komen het voorprogramma doen. Dus die openen de avond. Dat is heel erg leuk. Jonge gasten die muziek willen maken, want je wilt tenslotte toch een beetje overdracht, hè? Dat, ja. dat blijft bestaan, de jazz. En daarna komen de Preacher Men. Edison gewonnen. Fantastisch, echt een fantastisch trio. Die gaan het nieuwe muziekpodium Zeeland echt de toekomst in knallen. We hadden de commissaris van de Koning uitgenodigd, omdat hij natuurlijk toch de baas van de provincie en de baas van alle subsidies is in principe ook van deze.
1: Ja.
0: Maar hij had het helaas te druk. Dus ik zal zelf de avond op een leuke manier openen. En we hopen dat er heel veel mensen komen kijken. We hebben nu ook veel mensen uitgenodigd om samen met ons het glas te heffen. En mee te denken aan onze nieuwe toekomst als jazzpodium van Zeeland.
1: Nou, hoorde je dus van directeur Maurits Portier van Muziekpodium Zeeland. Dit is Zeeland Komt Thuis. Zeeuwse nieuws van deze donderdag. En muziek krijg je van Emily Sandé. Dit is Next Tune.

0: Sally Sunday hoorde je Next to Me. Zometeen tijd voor Zegt U Het Maar. Daarin hebben we het over de toeristencijfers die maar blijven dalen. Het aantal toeristen en overnachtingen daalde vorig jaar al. En die trend zet zich door. CBS-cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar laten een daling van maar liefst 11% zien. Jouw mening die is zometeen welkom. Dit zijn de meningen op straat eerder vandaag.
1: Wel jammer, ik vind Zeeland zelf een heel erg mooie provincie. Dus ik vind het fijn als anderen er ook van genieten.
2: Nou, als inwoner vind ik het aan de ene kant ook best wel fijn dat het wat rustiger is. Aan de andere kant, ja, ik gun de toeristen ook Zeeland. Aan het prachtige strand met het mooie zonnetje. En ook de ondernemers en de inkomsten. Ja, dat is natuurlijk ook hartstikke prettig.
3: Zeeland is een mooi stukje. En het is erg gewild bij de Duitsers, bij de Belgen. En noem alles maar op, Amerika. Je ziet heel veel mensen door elkaar. En dat is juist zo belangrijk.
4: Maar toch lopen de cijfers terug. Hoe denkt u dat dat komt?
3: Ja, dat het af en toe misschien te druk is of zo.
5: Ja, op zich ben ik er wel een voorstander van. Het draait natuurlijk wel de economie ervan. Alleen zelf woon ik in het centrum en ik heb geen parkeergelegenheid. En toch betaal ik er flink voor. Dus op dat opzicht vind ik het ook wel eens fijn om een keer gewoon wat minder toerisme hier te hebben.
6: Jammer. Het loopt zeker terug. Maar ik heb wel het idee dat er veel meer last minute geboekt wordt. We hebben zelf ook iets in de verhuur en daar merken wij het aan.
0: Okay, daar merken zij dat dus aan. Last minute boekingen komen dan wel binnen. Maar je hoort dus ook de geluiden dat het minder druk wordt. En dat is dus te zien in die CBS-cijfers. Jouw mening over dat toerisme is zometeen welkom. Na 6:30 in Zegt U Het Maar. Carlijne Splinter, die hoor je zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
9: Niet veel mensen weten dat Alping uit Deventer komt. Hartstikke lokaal dus. En jij hebt geluk, want je bent zo bij Megabed Oost-Soeburg om te proefliggen. Dan weet je zeker dat het goed ligt. Kom gerust langs of maak een afspraak bij onze slaapexperts. Alping. Designed for life.
8: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: 6:30 exact. Het Zeeuwse nieuws dat krijg je van Carlijne Splinter. Carlijn, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge wordt meerdere keren verhoord in de parlementaire enquête over de coronacrisis. Een commissie doet onderzoek naar de beslissingen die zijn genomen in die periode, zoals het instellen van een avondklok. De Jonge was in coronatijd minister van Volksgezondheid. Wanneer hij wordt verhoord is nog niet bekend. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er minder toeristen naar Zeeland gekomen in vergelijking met vorig jaar. Zo'n 350.000 toeristen bezochten onze provincie en dat is 11% minder. Brancheorganisatie Recron ziet verschillende oorzaken.
12: Er is natuurlijk minimaal aandacht voor marketing en promotie vanuit de algehele provincie. Dus dat zou wellicht een verklaring daarvoor kunnen zijn. Maar ook mensen komen korter. Ze nemen andere keuzes. De euro kan maar 1 keer uitgegeven worden. Dus dat zien we daar zeker in terug.
11: En ook het aantal overnachtingen bleef achter, blijkt uit cijfers van het CBS. De KNRM van Westkapelle heeft vanmiddag een kitesurfer uit zee gered. De man raakte rond het middaguur in de problemen en kon niet meer op eigen kracht het water uitkomen. Zijn partner belde de hulpdiensten. De man is naar het KNRM-station gebracht, maar had verder geen medische hulp nodig. En een 54-jarige man uit Terneuzen die ervan wordt verdacht zeker 50.000 berichten naar omroepen en bekende Nederlanders te hebben gestuurd, blijft voorlopig in de gevangenis zitten. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank in Middelburg. Volgens het Openbaar Ministerie is de kans op herhaling nog te groot. Naast het lastigvallen van de bekende Nederlanders zet hij ook adressen en telefoonnummers van ze online. Het weer nog. Vanavond is het zonnig tot aan zonsondergang. Komende nacht is het vrij helder bij een temperatuur rond de 11 graden. Morgen zomers warm met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. En volop zon. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl. www.nl.
0: Dankjewel Carlijn, met op de weg vertragingen. De N256, dat is van Goes richting Zierikzee voor de afrit Wolfartsdijk. Een file van 3 kilometer. Er is een vertraging zo'n 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor Hellevoetsluis 6 kilometer, daar 10 minuten. De A4 Antwerpen richting Rotterdam voor Hoge Heide, daar 6 kilometer en je vertraging iets meer dan 5 minuten. En de A16 is de laatste in dit overzicht, Rotterdam richting Breda voor de Moerdijkbrug. 11 kilometer file en ruim 20 minuten vertraging.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
0: Hele goede middag, 5:30 is het geweest. En we gaan zo meteen van start met, zegt u het maar, alweer de donderdag-editie. Daarin centraal vandaag het toerisme. Die cijfers, je hoorde het net al, hè, ze blijven dalen. Want nadat het aantal toeristen en het aantal overnachtingen vorig jaar daalde, lijkt die lijn nu door te zetten. Ook landelijk is er sprake van een daling, maar dat is 0,7%. In Zeeland 11% minder toeristen vergeleken met vorig jaar. Hoe denk jij daarover? Deze stelling kun je op reageren vandaag. Toeristen laten Zeeland steeds vaker links liggen. Is dat erg? Nou, reageer met ja, nee op ons WhatsApp-kanaal en je uitgebreide mening. Zijn we daar op zoek? Je kunt bellen nu 0118-499-999. Denk een paar minuten na over die stelling en deel je mening dan in. Zegt u het maar. Zijn we erg benieuwd hoe jij hierover denkt. Gaan we starten na Alex Warren. Dit is

Alex Bowen hoorde je en Fever Dream. Het gaat vandaag in, zegt u het maar, over het volgende. Toerisme. Ja, want die cijfers die dalen. Opnieuw negatieve cijfers. Nadat het aantal toeristen en overnachtingen vorig jaar aandaalde, lijkt die lijn zich dus door te zetten. Maar ik ben benieuwd naar jouw mening, want is het nou zo erg? Ja, voor ondernemers misschien, maar is het voor de leefbaarheid misschien niet prettiger dat er minder toeristen zijn? Jouw mening die is daarover welkom. Laat hem achter 0118-499-999. Hier komt een appje binnen, even kijken. Die is van... Waarom staat hier nou geen... Er staat geen naam bij. Dat is vervelend. Toeristen zijn hartstikke welkom. Daar draait toch alles om in Zeeland. Nou, ik hoop niet alles, maar inderdaad, het is wel een hele belangrijke bron natuurlijk. Dank voor je appje. En bellen kan uiteraard over dit onderwerp. Je bent welkom, ik hoop je zo te spreken.

0: gaat over toerisme. Vandaag in, zegt u het maar, die aantallen die dalen nog steeds. Vorig jaar is die daling ingezet. Hoe zit dat nou precies? Eerder reageerde daar vandaag Diana Korteweg Maris van het kenniscentrum Kusttoerisme op. Zij heeft daar wel een verklaring voor hoe dit kan.
1: Zeeland verliest marktaandeel en dat zet zich helaas door in 2026.
2: En hoe kan dat?
1: Nou ja, de oorzaak die we denken aan te wijzen met een hele groep experts is dat eigenlijk de concurrentie flink is toegenomen. Andere regio's hebben flink geïnvesteerd in het aanbod, het product, maar ook in bijvoorbeeld de marketing. Daarin is Zeeland de afgelopen jaren wat stiller geweest.
0: Oké, dus die marketing, daar zou het dan aan kunnen liggen. Maar wat denk jij over dat toerisme? Je mening die is welkom in, zegt u het maar.

Ming DeVille en de Spanish Troll, Omroep Zeeland op je donderdagmiddag. Het is, zegt u het maar, waar het gaat over toerisme. Wat is jouw mening daarover? Marco, die zegt, toerisme, het is heel erg belangrijk, maar vergeet de leefbaarheid niet. Want die is ook heel belangrijk en die vergeten we dus af en toe. Oké, Marco, dat is nog een goede toevoeging inderdaad. Maar op zoek naar bellers, want we kunnen via de telefoon dat gesprek veel beter aangaan. Hoe denk jij daarover, over toerisme? Je mening die is welkom, 0118-499-999. Eens even kijken op onze WhatsApp-kanaal. Want daar wordt gereageerd dus op die stelling al hierover. En daar zegt 39%, het is erg, dat toeristen Zeeland steeds vaker links laten liggen. 61% vindt dat helemaal niet zo erg, eigenlijk. Het is interessant. Bellen vooral. 0118-499-999. Je mening over dit onderwerp, die is welkom.

0: soms komt hij wat laat op gang. Zoals nu zegt u maar. Maar het is 17:15 en we gaan er aan beginnen. In die zin dat we iemand aan de telefoon hebben. En dat is gezellig. Kees van der Welen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Het toerisme, daar gaat het over.
1: Ja, dat loopt terug. Nou, ja, ik vind het niet zo moeilijk in te schatten. Je moet gewoon kijken naar de kostprijs. Wat het kost voor een toerist om hier te verblijven. Mm-hmm. Aan de kust. Veren bijvoorbeeld. De, qua oppervlakte grootste gemeente van het eiland Walcheren. Die heeft overal parkeerbelastingen of parkeergeld ingevoerd. Dat is pijnlijk. Kijk eens naar de prijzen in, voor het eten in restaurants en hotels. Die zijn ook zo met een 40% gestegen. Als je dat vergelijkt of je in Duitsland in een restaurant of hotel eet. Dat is aanzienlijk bij ons duurder dan bij hun. En ja, voor Belgen geldt dat niet, maar daar heb je een heel kleine kust. Die was 65 kilometer. Ja. Dus die komen uit Armoe naar Zeeland. En die zoeken de goedkoopste plaats op.
0: Ja, maar goed, die prijzen, daar zit het hem dus in, zegt u.
1: Ik vind dat het bijna volledig in de prijzen zit. En ik denk dat een heleboel mensen die afhankelijk zijn van een inkomen via het toerisme, is op moeten letten op wie ze stemmen. Want laat ik eerlijk zijn, zo'n wethouder van Veren, ja, die zou ik toch zeggen op zijn Zuid-Beveland, die is lucht betummerd.
0: Mm-hmm. Ja, maar...
1: Duidelijk, hè?
0: Nee, dat zeker. Maar er wordt dan ook gezegd, we investeren te weinig om een bestemming te zijn, ook voor het voor- en na-seizoen. We zijn te veel gefocust op de zomer.
1: Dat kan ook zo zijn, maar een heleboel Belgen die komen hier toch gewoon naartoe om te vissen en al die dingen en om mossels te rapen. Ik kan me niet schelen voor wat. En Duitsers, ja, die hebben natuurlijk zelf genoeg bos en al die andere dingen. Maar kust, ja, dat is het, een klein stukje aan de Noordzee. En aan de Oostzee, ik heb daar zelf nog een paar keer gewerkt. Het is mooi hoor, want ik moet eerlijk zeggen, die stranden aan de Oostzee, me keerde niks aan. Maar het verschil tussen eb en vloed is daar gering.
0: Ja, ja. Toch andere beleving dan hier?
1: Ja, totaal anders. En een heleboel, en terecht natuurlijk, zeker uit de omgeving van Keulen, Frankfurt, aan Main en noem maar op. En dat is... Ja, die komen toch graag hier naartoe en die vinden het te duur worden.
0: Ja. Zou je dan ook niet kunnen zeggen dat op sommige plekken in Zeeland was het de afgelopen jaren gewoon te druk? Dus het is ook wel goed dat er wat minder mensen zijn?
1: Ja, dat zijn oorzaken daarvan. Daar kan je moeilijk over doen. Hm. Maar je moet gewoon opletten, wat kost het? Waar gaan we naartoe? En waar zijn de prijzen enorm gestegen? En dat is gewoon hier.
0: Ja. Hoe ervaart u dat zelf?
1: Onze regering die er nou zit, die verrot het ook om bijvoorbeeld de prijzen van benzine en gas lager te maken. Terwijl wij een land zijn wat gas kan produceren. Mm. En het is het duurste van heel West-Europa.
0: Ja. Toch even terug...
1: ook eens opletten. Ja. En dat is met zulke soort dingen in het toerisme ook het geval.
0: Toch even terug naar die...
1: wethouders en al dat soort spul, die maakt het voor de ondernemer te duur.
0: Oké. Okay. Toch even terug naar uw eigen situatie, dan de inflatie. Merkt u het zelf daar ook, dat het minder druk is?
1: Ja, inderdaad, dat merk je.
0: Ja. Maar in simpele dingen, in de supermarkt, op straat?
1: In de supermarkt, ja. Ik kan zelf redelijk goed Duits, dus ik hoor het gewoon veel minder als vroeger.
0: Oké. Die kosten, daar zit het hem in. Kees van der Welen, dank eventjes.
1: Volgens mij voornamelijk in de enorme stijging van kosten.
0: Oké, dank.
1: Succes verder met je uitzending. Hè?
0: Bedankt. Doei. En een fijne avond. Dag.
1: Doei.
0: Het is, zegt u het maar, op deze donderdagmiddag. Maar het gaat over toerisme. Kees van der Welen heeft de toon gezet. Dank daarvoor. En volgens hem zit het dus deels in de politiek, maar vooral dus in die prijzen. Die zouden te hoog zijn. Hoe kijk jij ernaar? Wat is jouw mening over dat toerisme? Klaas die zegt nog, de Duitse toeristen die gaan nu de andere kant op. Daar is het stukken goedkoper. Zeeland draait zijn eigen nek op. Groetjes van Klaas. Oké, Klaas, dank om ook eventjes te reageren op dit onderwerp. Het gaat over toeristen en die cijfers die dalen. Moeten we ons zorgen maken? Of is het eigenlijk niet zo erg dat er wat minder toeristen zijn? Jouw mening, die is welkom

avond achter de schermen bij de Zeeuws-Vlaamse Club. En hoe dat precies in elkaar zit, hoor je zo meteen in het laatste uur van Zeeland Komt Thuis. Stefan van der Gijzen die weet wat het weer gaat doen. Het wordt warm, tropisch warm zelfs. Het is heel voor de dag, die is er ook. En aan hem kan ik de vraag stellen, kan de burgemeester van Hulst een beetje koken? Ja, hoe heeft hij het antwoord daar dan weer op? Hoor je zo meteen hier in Zeeland Komt Thuis. En eerst muziek van Nick Kershaw.

Wouldn't it be good? Muziek van Nick Kershaw hier bij Omroep Zeeland. Achter de schermen van Hoek wordt al jaren gebouwd aan de selectie die zaterdag kampioen van de tweede divisie kan worden. Wesley Miras die steekt namens de technische commissie wekelijks veel tijd in scouting, gesprekken met spelers en het bezoeken van wedstrijden. Tom Druppers die sprak bij Miras over dat succes van Hoek.

0: Mijn vriendin zei laatst wel van, is het niks voor jou om zaakwaarnemer te worden? Dan kan je er misschien ook eens wat aan gaan verdienen.
1: Wat is nou het plezier dat je daar uithaalt?
0: Ik zie wat het met de mensen doet waar ik als klein jongetje tegen opkeek. Hoe trots ze zijn, hoe enthousiast ze zijn van dit eerste elftal.
1: Nu lijkt het misschien voor buitenstaanders eigenlijk alsof Hoek nu ineens bovenin meedoet in de tweede divisie naar de promotie. Maar zo'n seizoen als dit, dat ontstaat natuurlijk niet zomaar. Waar begint dat volgens jou?
0: Dat het zo goed zou gaan dit seizoen hadden we ook niet direct verwacht. Hè. Dus daar wil ik ook wel eerlijk over zijn. Maar we zijn nu wel al een aantal jaar aan het bouwen aan iets waar we nu wel de vruchten van aan het plukken zijn. En dat is denk ik dat we heel erg gefocust gaan zijn van oké, elke speler die we naar Hoek halen, die willen we zelf gezien en gesproken hebben. En op die manier proberen een selectie samen te stellen die voor de prijzen kan spelen. En daar zijn we tot nu toe aardig in geslaagd.
1: Ja, dan ben ik benieuwd, waar kijken jullie nou tegenwoordig het meest naar bij een speler? Is dat kwaliteit aan de bal, misschien is het karakter, mentaliteit of in hoeverre iemand nog potentie heeft?
0: Dat laatste vinden we zeker belangrijk. Hè. Wij zitten met heel veel spelers nu om de tafel die eigenlijk een beetje tussen topamateur en profvoetbal inzitten. Dus wij kijken zeker wel naar de potentie. Wij hopen dat de spelers via ons de stap kunnen maken naar nog een niveautje, of misschien zelfs twee niveaus hoger. Dus daar kijken we naar. Maar los van de potentie en de kwaliteit ook wel inderdaad van hoe graag willen ze? En hoe bereid zijn ze om los van goed te kunnen voetballen ook hard te werken voor het team. En ook om zich aan te passen aan de cultuur en de groep. Dus vandaar dat we het ook wel belangrijk vinden dat we iedereen die we deze kant op halen, dat we die ook gewoon face-to-face spreken. Dat we ze even in de ogen kunnen kijken en dat we elke gevoel bij de persoon kunnen krijgen.
1: Train je daarmee ook je mensenkennis? Word je daar ook steeds beter in na verloop van tijd?
0: Soms weet je, als je met een speler van de parking naar het restaurantje loopt waar je afgesproken hebt, heb je al zo'n gevoel van dit gaat hem worden, dit zit goed. Dat zijn wel mooie momenten.
2: En die Sula is hier met de 2-0, daar is hij dan wel. En zo wint Hoek. En blijft het in de titelrace?
0: Ik ben een kind van de club. En ik vind het leuk om te zien wat het met de supporters doet, wat het met mijn familie doet, wat het met het dorp doet. Hè, want Hoek leeft door de voetbal. En heel veel daaromheen staat in het teken van deze club.
1: Maar je geniet ook wel extra van het succes, denk ik, daardoor nu, hè?
0: Dat is moeilijk. Omdat je eigenlijk net als vorig seizoen eigenlijk een heel lang bovenaan staat. Dus er zit ook eigenlijk elke keer wel een stukje spanning ook bij. Dus ik denk als straks die laatste wedstrijd geweest is, dat ik dan wel even ga genieten.
3: Wesley Miras van Hoek was dat, in gesprek met onze verslaggever Tom Druppers. Hoek speelt zaterdag in de laatste speelronde uit tegen de Treffers in Groesbeek. Is dat, ze maken nog altijd kans op het kampioenschap van de tweede divisie. En die wedstrijd die kun je sowieso volgen bij Omroep Zeeland, wilde ik zeggen, vanaf 3 uur live te zien op tv en ook online natuurlijk.

0: Laat Smit en stay if you wanna dance. Het is 6:15. We gaan voor het weer naar Stefan van der Gijzen. Stefan, best een aardige dag hebben we gehad toch vandaag?
1: Ja, zeker weten. Het was vandaag wat dat betreft een beetje een voorproefje voor wat komen gaat. Temperaturen die stegen tot iets boven de 20 graden. En vanavond is het ook droog en kunnen we genieten van een mooie zonsondergang rond de klok van 9:30. Nou, er volgt ook een vrij heldere nacht met temperaturen die gaan dalen tussen de 10 en 13 graden. Ja, en morgen dan de eerste van een reeks zomerse dagen. Volop zonneschijn, overal droog. En temperaturen morgenmiddag tussen de 25 en 27 graden met in de middag op de stranden mogelijk een verkoelend briesje van zee. Nou, mocht je van de zon gaan genieten, we hebben een zonkracht 6 de komende dagen. Dat betekent dat je je goed moet insmeren mocht je de zon ingaan. En dat zal ook de dagen daarna nog nodig zijn, want we hebben dagelijks veel zon en zomerse temperaturen tussen de 24 en 27 graden. Maandag dan zou het zelfs nog warmer kunnen worden met kwikstanden die landinwaarts richting de 29 graden gaan. Ja, en ook de rest van volgende week blijft het vervolgens droog met flink wat zon. Wel wordt de warmte geleidelijk wat aangenamer, met op donderdag dan nog temperaturen van 22 of 23 graden. Dus echt genieten van mooi zomerweer de komende dagen.
0: Oké, gaan we dat zeker doen. Stefan, dank je wel. Op de weg 1 vertraging, de A29, daar sta je stil. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Voor knooppunt Hellegatsplein een file van 3 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 10 minuten.

0: Fleetwood Mac hoorde je. En Save Me. Dit is nieuws wat vandaag is opgevallen. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël, die zijn vanmiddag naar Turkije gebracht, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan de familieleden. Activisten die waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar ze werden door Israël onderschept. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette onder andere die noemde dat mensonterend. Ouders van activisten die zijn aangeslagen over hun behandeling.
1: We zijn heel trots op hoe wij hebben opgevoed en dat ze doet wat ze doet.
2: Wat dacht u toen u hoorde van uw dochter van pap, ik ga mee met zo'n vloot? Want de consequenties waren misschien ook wel heel helder.
1: Ja, zeker. Ja, doodeng natuurlijk. Maar ook als iedereen dat denkt, dat is natuurlijk hoe terreur werkt. Dan blijft iedereen weg. En dan denkt iedereen, daar ga ik niet aan beginnen, want dat is te gevaarlijk.
0: Nou, het is nog niet bekend of zij nu weer aangekomen zijn daar in Istanbul, die activisten. Steeds meer mensen die zorgen voor familieleden, buren of voor vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral dan vrouwen die mantelzorg verlenen. Volgens het planbureau neemt de groep mannen ook toe.
3: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn en daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
0: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen een mantelzorger. Hetzelfde werk doen en toch minder betaald krijgen dan een man bestaat nog steeds in Nederland. Volgens het CBS verdienen vrouwen in het bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur 6,1% minder. Om dit te doorbreken komt minister Velbrief met een wetsvoorstel om de positie van vrouwen te verbeteren. Hij wil dat bedrijven openheid van zaken gaan geven.
4: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
0: Ja, en dan nog naar de politie in California, in Amerika. Ze hebben een hele creatieve dief opgepakt. Hij had voor bijna 30.000 euro aan spullen bij de winkel Target gestolen. Geen elektronica was het, maar Lego-blokjes. Wat deed hij? Hij verving ze door pasta. En op die manier wist hij meerdere keren de supermarkt te slim af te zijn. Wat deed hij nou dus? Hij heeft al die Lego-onderdelen in die zakjes heeft hij dus vervangen voor pasta, waardoor mensen dat dan in die winkel blijkbaar niet door hadden. De politie die gaf een strenge waarschuwing aan iedereen die van plan is ook om zo'n soortgelijk iets te doen. Want hoewel het dan een bijzondere manier is om een diefstal te plegen, het is niet zo bijzonder dat Lego dat doelwit is. Want een paar weken geleden in Australië ook nog voor bijna 200.000 euro man en een vrouw die alle Lego-sets hadden gestolen. Die vulden die sets 15 pallets vol en 2 paardentrailers. Het zijn echt enorme aantallen, maar dan zie je maar weer hoeveel dat speelgoed dan waard is. Dat is nieuws van buiten onze provincie. Zometeen het laatste Sipsilief. En zo in Levi, het huisje aan

0: Easy Beats en Friday on my mind. Nou, bijna, het is donderdagavond op Zeeland met de Zeeuw van de Dag. Zometeen, die kan ons alles vertellen over een bijzondere dag die is geweest bij de onvergetelijke kookclub. De burgemeester van Hulst, heeft hij daar gekookt? Nou, het hele verhaal hoor je zometeen van Bert Pleunis. Hij is in ieder geval de Zeeuw van de Dag. Hij vertelt er zometeen meer over. En Carlijn, die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Kunstgras? Hartstikke leuk natuurlijk. Maar het moet wel op echt gras lijken.
2: Nou, dat kan. Check delta-kunstgras.nl en bezoek de Kunstgras Showtuin in Capelle.
3: Delta Kunstgras. Nooit meer zaaien, nooit meer maaien.
4: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
5: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaar. Experts in discreet succes.
6: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 6:30 en het Zeeuwse nieuws krijg je van Carlijn de Spetter. Carlijn, goedenavond.
8: Goedenavond. Commissaris van de Koning Hugo de Jonge wordt meerdere keren verhoord in de parlementaire enquête over de coronacrisis. Een commissie doet onderzoek naar de beslissingen die zijn genomen in die periode, zoals het invoeren van een avondklok. De Jonge was in coronatijd minister van Volksgezondheid. Het is nog niet bekend wanneer hij wordt verhoord. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er minder toeristen naar Zeeland gekomen in vergelijking met vorig jaar. Zo'n 350.000 toeristen bezochten onze provincie en dat is 11% minder. Brancheorganisatie Recron ziet verschillende oorzaken.
9: Er is natuurlijk minimaal aandacht voor marketing en promotie vanuit de algehele provincie. Dus dat zou wellicht een verklaring daarvoor kunnen zijn. Maar ook mensen komen korter. Ze nemen andere keuzes. De euro kan maar 1 keer uitgegeven worden. Dus dat zien we daar zeker in terug.
8: Ook het aantal overnachtingen bleef achter, blijkt uit cijfers van het CBS. De KNRM van Westkapelle heeft vanmiddag een kitesurfer uit zee gered. De man raakte rond het middaguur in de problemen en kon niet meer op eigen kracht het water uitkomen. Zijn partner belde de hulpdiensten. De man is naar het KNRM-station gebracht, maar had verder geen medische hulp nodig. En een 54-jarige man uit Terneuzen die ervan wordt verdacht zeker 50.000 berichten naar omroepen en bekende Nederlanders te hebben gestuurd, blijft voorlopig in de gevangenis zitten. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank in Middelburg. Volgens het Openbaar Ministerie is de kans op herhaling nog te groot. Naast het lastigvallen van de bekende Nederlanders zette hij ook adressen en telefoonnummers van ze online. Het weer nog, vanavond blijft het droog en onze weerman heeft nog een tip. Er volgt straks een mooie zonsondergang. Dus ik zou vooral even gaan kijken. Vannacht vrij helder met temperaturen tussen de 10 en 13 graden. En morgen een mooie zomerdag met temperaturen tussen de 25 en 27 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws. Meer vind je in onze app of op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Carlijn. Even kijken op de weg, want ineens heel veel meldingen daar. Dat is allemaal rondom de A29. Daar is een ongeluk gebeurd. Er is schade aan het wegmeubilair, maar dat komt dan waarschijnlijk door een ongeluk. En er is een omleiding ingesteld bij knop het Hellegatsplein. In de richting van Rotterdam vanaf Bergen op Zoom kun je het beste omrijden via Breda. Volg dan de A59, de A17, A16 en A15. En richting Bergen op Zoom vanaf Rotterdam, daar een file van ruim een half uur en de weg is daar dicht. Eens even kijken, daar kun je dan het beste omrijden via Dordrecht. Dan moet je het andersom doen, de A15, de A16, A17 en dan de A58. Dan kom je op de plaats van je bestemming. De N492, ook daar nog een vertraging. Rotterdam richting Hoogvliet, voor Spijkenissen 3 kilometer. Daar bijna 20 minuten vertraging.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond, Zeeland komt thuis.

0: Stars en I Just Might. We gaan naar Bert Pleunis, onze ziel van de dag. Bert, goedenavond.
1: Goedenavond, alles goed?
0: Ja, zeker. Hoe is het met jou? Hoe was je dag?
1: Prima.
0: Ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Jij bent een van de vrijwilligers bij de Onvergetelijke Kookclub. Wat is dat?
1: Dat is een kookclub voor dementerende en mensen met Alzheimer.
0: Het lijkt me dat bijzonder om dat te doen, toch?
1: Ja, dat scheelt bijzonder ook. Je moet wel veel geduld hebben, maar het is gewoon leuk om te doen. En die mensen die genieten ervan.
0: Ja. Zitten jullie op dit moment aan tafel of is het eten al op?
1: Nee, we hebben net de soep op.
0: Okay.
1: En de rest staat in de oven en het vlees ben ze aan het bakken.
0: Wat voor vlees en wat staat er in de oven? Het is toch etenstijd, ik ben toch benieuwd.
1: Aardappelgratijn.
0: Oh, lekker, ja.
1: Boontjes met appel eronder.
0: Oh, ja.
1: En dan kippendijen met champignonsaus.
0: Oh, heerlijk. Oh, kippendijen. Oh, dat klinkt ook goed.
1: Hey, ja,
0: ik ben dan toch benieuwd, want de burgemeester van Hulst, kan die een beetje koken?
1: Nou, die heeft veel geholpen. Die had alles, de prei gesneden, de lenteuitjes had ze gesneden.
0: Kijk.
1: En ze vond het heel gezellig. Ze komt nog een keer terug.
0: Oh, kijk, want Ilona Jens, zij was vandaag de gast bij jullie, bij de kookclub.
1: Klopt. Klopt, klopt.
0: Met hoeveel mensen zitten jullie daar eigenlijk aan tafel, Bert?
1: En we zitten op het moment met 10.
0: Oké, maar dan moet je best aanboden toch om voor 10 man te koken.
1: Ja, klopt. Maar ja, hoe meer mensen zijn, hoe makkelijker. Want de ene moet dit snijden, de andere moet aardappels schellen, de andere moet de boontjes klaarmaken.
0: Nee, dat is weer zo, natuurlijk. Nee, er wordt hard gewerkt, dat hoor ik al daar.
1: Er wordt hard gewerkt, klopt.
0: Hey, hoe vaak komen jullie eigenlijk samen met die kookclub?
1: 1 keer per maand.
0: 1 keer per maand. Oké, dus de volgende keer...
1: Derde donderdag van de maand.
0: Oké, dat staat allemaal vast. Leuk zeg. En nu dan de burgemeester van Hulst, de gast. Is er al een nieuwe gast geregeld voor de volgende keer? Gaan jullie het zelf dan weer doen?
1: Nee. Doen we het zelf, denk ik. We zijn maar begonnen met gebak, want het was de dag van de vrijwilliger. En om aan vrijwilliger zijn bij Hulst van elkaar, werd er op de taart getrakteerd.
0: Ook nog? Nou, het is... Volop eten daar, heerlijk zeg.
1: Volop eten, ja.
0: Hey, leuk om eventjes te horen dat verhaal van die onvergetelijke kookclub van onze ziel van de dag, Bert Pleunis. Snel weer aan het eten, zou ik zeggen. Eet smakelijk nog.
1: Dankjewel.
0: En fijne avond. Dag.
1: Tot ziens. Dag.

unthinkable. All the words we say end up

0: Ilse de Lange, lay your weapons down. We nemen je even mee door deze dag. Wat heb je gemist hier op de radio? Boer Reinier Stoutjesdijk uit Rilland. Die moet mogelijk het eind van deze maand 400.000 kilo knolselderij vernietigen. Door een overschot op de Europese markt kan hij de groente nog nauwelijks kwijt. No Waste Army, de stichting die strijdt tegen voedselverspilling, die start daarom een landelijke reddingsactie voor de knollen. Collega Floor-Jan die vroeg vanmorgen aan Reinier of hij zelf nu ook extra vaak knolselderij eet om die berg te doen laten slinken.
1: Normaal eet ik het denk ik één keer in de 2-3 weken en nu eten we het wel wekelijks.
2: Oké, heb je nog een goede recepttip voor iedereen die luistert?
1: Ja, ik vind zelf het leukste om het, en vooral met het mooie weer wat raken, om het klaar te maken op de barbecue. Dus eigenlijk om in plakken te snijden van ongeveer een centimeter dik. En dan een beetje olijfolie, peper en zout. En dan rustig garen eigenlijk in een minuut of 10, 15. En dan is het echt heerlijk om te eten.
0: Knolselderij recepttip. Dan een Goedemorgen Zeeland. Daar ging het over het benefietconcert voor Hans van der Werf. Gisteravond in de Spot. De drijvende kracht achter coverband Woodworks is ernstig ziek. Hij stond gisteren toch op het podium en dat klonk zo.

0: Ja, Willy, ik heb jullie meerdere keer gezien en als ik dit hoor, ik krijg gewoon kippenvel.
1: Oh, gaaf, ja. Ja, dat was ook een kippenvel momentje, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn momenten geweest waardoor iedereen toch wel met tranen in zijn ogen stond op het podium ook, omdat Hans toch even in een soort net van brak. Dus dat is logisch.
2: Drummer van de band Willy Berrevoets die blikte bij Stefan dus terug op dat benefietconcert. En het aantal toeristen dat naar Zeeland komt, dat blijft dalen. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er minder toeristen naar Zeeland gekomen in vergelijking met vorig jaar. Zo'n 350.000 kwamen naar de provincie, maar dat is 11% minder vergeleken met vorig jaar. Deze toerist uit Duitsland die komt al jaren naar Zeeland en weet wat de oorzaak kan zijn.
3: Ja, ik kom zo vanaf 19... 87 naar Zoutelanden.
2: Oké.
3: En we komen also elke jaar en in diesem jaar, nächste Woche, übernächste Woche, wieder und in August auch wieder 2 Wochen.
2: Nou, gelukkig, leuk.
3: Ja, we komen immer dahin. En also, ik heb veel mitbekommen in Zoutelanden en die omgeving met die toeristen.
2: Yeah.
3: Ja. Ja, en ik denk, één groot probleem is met die luxusvakantiewoningen. Ja, die einfache Wohnungen werden weniger und vieles geht mit Lux und noch bessere. Dadurch wird der Preis für die Übernachtungen immer größer, immer höher.
2: Ja, okay, dus door die luxere vakantiewoningen gaat die prijs maar omhoog. Had zelf een mooi bedrag in Zoutelanden. Daar zit hij al sinds 1987. Ging het over in, zegt u maar vandaag. Morgenochtend het Zeeuwse nieuws vanaf 6 uur bij Florian in Zeeland wordt wakker. Hele fijne avond.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
8: Voordat ik hier manager werd.

0: kippensoep.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis drangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
3: Omroep Zeeland.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
3: Omroep Zeeland.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
6: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie er geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
5: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
7: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
5: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Omroep Zeeland.
4: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

Solen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 8 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zegt.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNNVARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
4: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
3: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
2: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
3: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
1: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

Zeeland zit vol talent. In Zee van Weten laten jonge onderzoekers zien waar ze mee bezig zijn en wat hen elke dag motiveert. Van innovatieve ideeën tot persoonlijke drijfveren. Je ziet het in Zee van Weten, woensdag op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van 10.000 euro. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen. En die wedstrijd is nog bezig. Het weer helder op de meeste plekken. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
1: I told myself, life is short.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check en overnachten in Istanbul. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het treinverkeer is inmiddels weer hervat. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het weer. Vanavond is het op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Kieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 0118 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Cha-ching.
1: Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters. Ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.